0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het Nederlands elftal heeft ook hun laatste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Tunesië met 3-1 en zijn groepswinnaar. Na 3 minuten maakte Tunesië een eigen doelpunt en kort daarna schoot Brian Brobbey raak. In de tweede helft leek Tunesië nog even terug te komen, maar daarna maakte Jan-Paul van Hekken de 3-1. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoeken en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Het minderheidskabinet zoekt steeds vaker steunvormplannen bij pro, vertellen ingewijden aan de Telegraaf. Dat komt vooral doordat het lastig samenwerken is met de BBB in de Eerste Kamer. Als die dwars liggen, is een meerderheid vormen over links vaak onvermijdelijk. Amerika heeft $150 miljoen beloofd aan Venezuela. Dat land werd gisternacht getroffen door een dubbele aardbeving. Ook worden de Starlink-satellieten van Elon Musk ingezet om de Venezolanen te voorzien van gratis.

Chinese internet. De aardbevingen hebben zeker 188 mensen het leven gekost, maar er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. Het Veronica-weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Brian Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur hun volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het is onrustig rond het terrein van het geannuleerde festival DEFCON 1, meldt het AD. Mensen die al onderweg waren naar het festival proberen over de hekken te klimmen. DEFCON is een van de grootste festivals van Nederland, met 70.000 bezoekers per dag uit meer dan 100 landen. Vannacht werd het afgelast vanwege de hitte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235, zeggen de autoriteiten daar. Verder zijn er nog meer dan 1500 gewonden en zitten er nog zeker 200 mensen vast onder het puin. Vooraf werd gevreesd voor duizenden doden. Meerdere landen, waaronder Nederland en Amerika, hebben hulp aangeboden. En de man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met het doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot waarna hij verdronk. Het Veronica-weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bondscoach Ronald Koeman was niet heel tevreden over het spel van het Nederlands elftal, ondanks dat ze met 3-1 wonnen van Tunesië. Hij zei dat hij een paar slordige momenten zag. En dat moet beter, want de volgende tegenstander is Marokko en die is een stuk sterker. Acteur Mila van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show werd meteen stilgelegd. Op Instagram schrijft hij dat het inmiddels weer beter met hem gaat. De hitte werd hem even te veel. Het personeel van de Efteling is woedend. Ondanks code rood gaat het park vandaag gewoon open, terwijl Walibi en Drievliet wel dicht blijven. Tegen pretpark Site Looping zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar de medewerkers geloven er niks van en zeggen dat de Efteling meer om geld geeft dan om hun personeel. En prinses Alexia is vandaag jarig. Ze is 21 geworden. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze haar verjaardag in huiselijke kring viert. Het is niet bekend of dat in Nederland is of in Londen, waar ze studeert. De kans is wel groot dat haar ouders Willem, Alexander en Maxima erbij zijn. Hun plannen zijn gecanceld vanwege de hitte. Het Veronica-weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer.

0: Radio Veronica.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6 uur.
4: Ronald Remmelswaan.
5: Goedemorgen. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië, misschien heb je het gezien. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Brahim Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur een volgende wedstrijd, en dan moeten ze tegen Marokko. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn in de pool laatste geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei dat het team trots mag zijn op zichzelf en dat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Hardstyle festival DEFCON 1 in Binnenhuizen is toch afgelast vanwege de hitte. Sommige mensen zaten gisteravond al op de camping. Toen het nieuws bekend werd, werd het volgens het AD even grimmig, met mensen die door de hekken probeerden te breken. Het festival trekt per dag 70.000.

0: 1000 bezoekers uit meer dan 100 landen. En gisteravond kwam een man van 28 om het leven in Limburg. En dat was amateurvoetballer Mats Grotenberg van USV Hercules. Misschien gaat er niet direct een belletje rinkelen, maar hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met een doelpunt in de 92e minuut. Grotenberg werd gisteren tijdens het zwemmen aangevaren door een boot en overleefde dat niet. Dan het weer. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Heetste van de week. 34 tot 39 graden, misschien wel 40. Het is in 8 provincies code rood. Aan het eind van de dag een kleine kans op onweer.
1: Wat een dag.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
3: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Oh, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, tof jij even.
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
5: bestreekt. Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
17: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
18: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
19: Cassie, Canon, uitgerust op vakantie. Cassie, wat alleen vandaag. Nomad Outdoor, tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid

lopen van liefde. Bok heeft vandaag en de Prince zingt I Would Die For You. Maar dat is nog dat een andere reden hebben we. Het is I Would Die For You. 8 over 6. Het is die ene vrijdag.

0: niet somber. Helemaal niet, joh. Niks aan de hand. Homewrecker bij Veronica. Daarvoor even lekker house hadden we zin in. Het is bijna weekend en dat zul je weten ook hier met Live and Joy en Dreamer. Het is vrijdagochtend. Het is vrijdag! Maar het is ook die ene ochtend. Het is een bijzondere editie van Act in de Morgen. Ik ben weer redelijk verlaten, hoewel het wel meevalt. Max, die is in Curaçao. En Max die hoopte dus aanwezig te zijn bij toch het moment, hè, dat de Blue Wave door zou gaan, hè, naar de volgende ronde en op het mooie WK. Maar helaas, ze verloren met 2-0 van die Ivoorkust. Maar ondanks dat is denk ik toch de sfeer op Curaçao best groot. Kan niet anders. We gaan zo even een lijntje leggen met Max. Hoe die mensen het daar beleefd hebben, hoe hij het daar beleefd heeft. En wij zijn door! Nou, waren we sowieso al natuurlijk, hè. Maar Tunesië, we hebben gewonnen met 3-1. Ik werd wakker er straks. Ik word naast me, het is 3-1 geworden. Ik denk, oké, prima. En dit is misschien even de zwaarste ochtenden van het jaar. Dus wie heb ik hier op mijn linkerhand zitten om, om ons door deze hele ochtend heen te helpen? Dames en heren, in this corner, Frank van het Hof! Goedemorgen. Gisteravond nog in de kroeg.
1: Nou, sterker nog, ik heb echt nog wel tot in de late uurtjes in de kroeg gestaan ook.
0: Oh, je bent gebleven?
1: Ik ben er wel gebleven. Ik denk, ik ga die wedstrijd met Curaçao Ivoorkust, die wil ik nog wel even in de kroeg zien. Dus heb ik er wel een stukje van meegekregen, ja.
0: Dus je komt nu rechtstreeks vanuit Breda hierheen?
1: Ruik je het niet?
0: Ik ruik nog een beetje dat verschaalde bier om jou heen. Dat ruik ik al jaren tegen jou als je in de buurt bent. Dat is gewoon jouw fragrance, is dat?
1: Dat is mijn frequency.
0: Oké, dus je hebt overleefd. En heb je de wedstrijd nog gezien? Nee, toch?
1: Ja, zeker. Ik heb de wedstrijd. Nou, nee, ik heb de samenvatting gezien. Want ik wilde namelijk heel graag. Ik denk, ja, ik blijf op tot 1 uur, weet je wel. Ik wil dat toch even meemaken nog. Maar uiteindelijk wist ik ook dat ik hier om 6 uur weer moest zijn. Dus ik dacht, nou ja, ogen die vielen toch een keer dicht. Dus ik heb vanochtend wel even de samenvatting zitten kijken. Maar in principe, de eerste 6 minuten was het al redelijk bepaald, hè?
0: Dat was al meteen 2-0.
1: Hoppa, ja.
0: We hebben er was ook een eigen doelpunt van Tunesië.
1: Was meteen de eerste goal?
0: Dat was meteen de eerste goal. Ja. Dus ik denk, wat is er gebeurd, joh, in die wedstrijd? Oké, prima. We zijn groepswinnaar, dus nu moeten we tegen Marokko. Ook op een leuke tijd. Ik geloof van nu of 3 s'nachts, hè?
1: Ah!
0: Dat is leuk. Dan gaan we gewoon 1 ruk door naar dit programma.
1: Dat zijn mijn tijden, hoor.
0: Dat zijn
1: heerlijk.
0: Leuke tijden.
1: Ja.
0: En dit is dus een van de zwaarste ochtenden van het jaar. Want we hebben ook een record op ons naam. Dit was de heetste nacht ooit geweest in Nederland.
1: Heb je het gemerkt?
0: Ronald, jij bent van het nieuws. Je hebt volgens mij de statistieken achter je op het schema hangen. Was dit de heetste nacht? Qua weer bedoel ik dan, hè?
2: Ja, volgens mij wel. Het is echt een record, ja. En het wordt vandaag 40 graden.
0: Dus, oh, mijn god.
1: Maar kon je slapen of niet vandaag?
0: Ja, prima. Ja, ik durf niet te zeggen, maar ik heb het gewoon heel goed geregeld thuis.
1: Oh, jij een...
0: Ik heb hem.
1: Heb jij een airco?
0: Hij staat gewoon aan.
1: Oh, ja. God, hij heeft een airco.
0: Fantastisch.
1: Ja, heerlijk, ja.
0: Echt. Beste 1000 euro ooit. Hier heb je dat. Hier, zet maar neer. Maar goed, dit is dus wel een zware ochtend. Want los daarvan, want het is natuurlijk een hete plaknacht geweest voor heel veel mensen. Misschien hangen de oogleden met tie rips wel aan elkaar op dit moment om ze open te houden. Geen idee, want iedereen heeft horizontaal op die bank gelegen. Toch kijken naar die wedstrijd misschien. Dus het kan zijn dat je vandaag dus dingen moet doen. Dat je gewoon nu aan het werk moet zijn om de economie draaiende te houden. Hè. Jij bent gewoon van een grote verantwoordelijkheid. Dus ik dacht, we doen het volgende deze ochtend. Ik wil voor iedereen die deze ochtend aan het werk is, de koffie betalen.
1: Zo!
0: Ja,
1: Geer!
0: Maar hoe doen we dat? Nou ja, niet alleen ik. Gelukkig hebben we hulp van Tikkie. Dat is mooi, hè? Dat is echt een Hollands bedrijf. Dat Tikkie bestaat 10 jaar namelijk. En ze hebben wat te vieren. En ze hebben dus besloten om te trakteren samen met ons.
1: Ja, dat
0: dus
1: is heel lief.
0: Wat moet je nou doen? Nou, stel je bent nu wakker en je denkt, oh, ik moet koffie. Nou, stuur mij even een video van jouw koffie. Kijk ook meteen zien hoe iedereen zijn koffie drinkt. Doen we meteen een vergelijkend warenonderzoek. Stuur hem via de Radio Veronica-app en je Tikkie. En dan tikken wij hem voor je af.
1: Maar dat doen we meteen ook, hè? Ja, dus je krijgt meteen een hoppa. Het staat meteen op je rekening ook.
0: Ik sta nu net bij de pomp. Dat je denkt, potverdikke, ik heb even een flinke bak met plah. Ja. Heb ik nodig om wakker te blijven. Maak even een filmpje ervan. En dan stuur je hem hierheen. En een soort koffie van Hoffie, van jou.
1: En ik probeer het dan bij te houden en ook meteen over te maken. Dus gewoon je Tikkie wordt meteen voldaan.
0: Meteen, daarom heb ik je ook ingehuurd. Je bent nogal accuraat met mijn betalingen. Dus heb je koffie gescoord bij je favoriete barista? Ik noem maar wat, maakt niet uit. Maak even een video en vertel ons wat die gekost heeft. Geen idee wat de gemiddelde bak kost tegenwoordig. 4 euro? 3 euro?
2: In Amsterdam 6 euro.
0: 6 euro Amsterdam. Ja, dure koffie, hè? Maar het is wel schaal koffie, hè? Ja. Dus laat maar weten via de Radio Veronica app. We doen dit de hele ochtend. Tot we geen geld meer hebben. Dan,
1: als ze komen

0: good, they named her twice. Ik zei mooi nog steeds. Vrouw is dat echt.
1: Ja, niet normaal. Ziet er nog steeds uit alsof ze 25 is.
0: Ze heeft een goede vrieskist, hoor.
1: Jij hebt een keer een hotelkamer met haar gedeeld, toch?
0: Ja, daar heeft ze die jingle die je net hoorde ook ingesproken. Dat is, dat is deze.
2: Hi, this is Shakira and you're listening to Gerard Ekdom. I think he's gonna play another Shakira song right now.
0: Yeah.
2: And if he's not, I will spank him.
0: Ja, dit was in Loosdrecht. Ik moest haar interviewen. En het grappige is als je haar tegenkomt, is het echt... Ik liep zo langs. Ik liep echt... En toen bleek Shakira te zijn. Ik moest... Oh, ze was even wat halen. En ze liep dus langs mij. En ik liep richting haar kamer. In plaats van spijgedoe allemaal. En uiteindelijk heb ik met haar daar gezeten. En dat is een hele grote fruitschaal. Allemaal van die aardbeitjes en dingetjes. Stond daar op de tafel. You want some? En toen hebben we samen fruit gegeten.
1: Lekker aardbeien.
0: Moet je daarna thuis uitleggen. Wat heb je gedaan? Ja, ik heb fruit gegeten met Shakira. Hoe was jouw dag? Ja, zo leuk. Dit was Whenever. Dat was de eerste hit ooit. En daarvoor Simple Minds, Thank the Fire Yourself. We krijgen een hoop koffies binnen. Dat is wel leuk. Hier bij Matthijs bijvoorbeeld al.
3: Goedemorgen Frank en Gerard. Ik heb hem gekopen. Ik heb een lekker Nespressootje onderweg.
0: Ah.
3: Dus ik zal even een tikje sturen van die 40 cent. Dank mannen, werk ze. Hoi.
0: We hebben een tikje gehad van Matthijs voor 40 cent.
1: Ja.
0: Voor zijn Nespressootje. Dus dat kan ook. Ik krijg ook wel, er moet even een kleine disclaimer bij. Want ik krijg namelijk iemand die zegt, ja, ik drink alleen warme chocolademelk. En er was één iemand die zegt, ja, ik drink alleen thee. Dat mag ook.
1: Is geen enkel probleem.
0: Koffie, thee en chocolademelk. Ja. Maar als iemand zijn sixpack Heineken wil declareren, dat kan helaas niet.
1: Nee, gewoon.
0: En stuur vooral even een filmpje van je bakkie. Dat vind ik wel leuk. Dan kunnen we ook even kijken hoe je het, drinkt en hoe jij hem ter mond neemt.
1: Ja.
0: Wel leuk, weet je wel. Via de Radio Veronica app. Wij betalen jouw koffie in samenwerking met Tikkie. Want die zijn ook jarig, dus hebben van alles te vieren. Zometeen het nieuws van 6:30. Ronald, wat heb je er allemaal in zometeen?
4: Ja, de gevolgen van Code Rood. En volgens mij gaan we live naar Curaçao.
0: Gaan we live naar Curaçao? Oh!
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
11: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
10: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
17: Oranje fans opgelet.

0: Nou, het is ongelooflijk. Nou, die Veronica Verkeer, ik denk dat er allemaal geen hond op de weg zijn. Jawel, ik heb er twee gevonden met mijn roestige, pijlsnelle verrekijker. Ik heb erin gevonden de A4 bijvoorbeeld Den Haag-Rotterdam bij Schipluiden, 12 minuten. En de A4 Rotterdam-Den Haag bij Pernis. Niet te verwarren met Penis. 12 minuten. Twee over half zeven. En hier is het laatste nieuws met Ronald Ribbelsbaan.
1: Goedemorgen. Allerlei maatregelen om code rood door extreme hitte vandaag. Zo bezorgt PostNL geen brieven en blijven scholen en attractieparken dicht. Behalve de Efteling, die gaat wel open en medewerkers klagen daarover. Door de hitte is het grote festival DEFCON 1 in Biddinghuizen afgelast.
0: Ach.
1: Rond middernacht kregen de mensen op de camping te horen dat ze in de loop van vandaag moeten vertrekken. De organisatie regelt pendelbussen. En Oranje is als groepswinnaar door naar de volgende ronde van het WK. Na de 3-1 winst vannacht op Tunesië. Vanavond Nederland speelde soms slordig. En volgens bondscoach Ronald Koeman moet dat echt beter tegen Marokko. Dat is onze volgende tegenstander. En Curaçao ligt eruit.
0: Ja, ach, wat treurig. Onze Max zit op Curaçao. We proberen met ballenmacht in verbinding met hem te krijgen. Maar ik denk toch dat hij daar ook een klein een Amstel Brightje in heeft gegooid.
2: Nou, hij had een goede plek om te kijken. En hij heeft een paar mooie stories opgenomen. Ook die staan op de Instagram van Radio Veronica. Check het maar even. Ik ben wel heel benieuwd hoe het met hem gaat, inderdaad. Maar we gaan hem zo meteen nog even proberen.
0: Annie, je hebt geen contact met hem, hè?
3: Nee, maar ik heb wel iets klaargezet. In jouw bakkie. Daar kunnen we wel even
0: in mijn bakkie ook.
2: In jouw bakkie.
0: In mijn bakkie.
2: Ja.
0: Oh, dat is een hele reportage heeft hij gemaakt. Ja. Even kijken.
2: Daar gaan we voor zitten.
0: Max.
4: Ja, daar klinkt het eindsignaal. En toch gewoon enorm veel gejuich voor
0: toch, ja.
4: Het Curaçao's elftal. En dat is natuurlijk gewoon volledig terecht. Want mensen waren echt wel even chagrijnig hier toen de 2-0 viel. Want ja, van tevoren vraag je aan mensen hoe historisch is dit. En dan zeggen mensen toch, ja, het is eigenlijk al fantastisch dat we überhaupt meedoen. Maar ja, je gaat er toch een beetje in geloven. Zo werkt voetbal gewoon. Zo werkt voetbal gewoon. Maar morgen, als alles een beetje ingedaald is, dan gaan mensen echt wel weer trots zijn. En zeker wordt er vanavond gedanst. Dat komt helemaal goed.
0: Tuurlijk. Wordt gedanst. Je hoort de muziek alleen al.
3: Ja. Ja.
0: Heerlijk.
2: Maar je hoort ook een beetje de emotie in de stem van Max, hè?
0: Ja, je hoorde het. Hij heeft het wel beleefd daar. Maar ja, er is altijd een reden tot feest. Maar ze mogen trots zijn. Ze kunnen met opgeheven hoofd kunnen ze het weekend in, toch? Heerlijk. Nou ja, dan nog één ding te doen. Ronald brengt u het weerbericht.
1: From hell.
0: Ja, is het een weerbericht van hel?
1: Zonnige en snikhete dag. De heetste van de week. 34 tot 39 graden, misschien wel 40.
0: God.
1: Het is in 8 provincies code rood. En aan het eind van de dag misschien een kleine kans op onweer.
0: Je hebt het gewoon gedaan.
5: Dit is Radio Veronica.

0: koffie.
1: Alles wat je maar nodig hebben.
2: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, jongens.
1: Wielers er een kop. Ja, het is vandaag die ochtend dat wij een beetje vrijgevig zijn. In samenwerking met Tiki, die trouwens 10 jaar bestaat. Al 10 jaar Tiki.
3: 10 jaar Tiki. Wel een hoop tikkies uitgedeeld hoor.
1: Mooi, dan best wel. Hè? Ja. Wij zijn ook bij uitstekend land waar een hoop getikkied wordt. Maar nu ook, want er komt een hoop binnen in de Radio Veronica app. Want wij houden je wakker middels een bakkie. Want ja, je hebt het nodig vandaag. Plaknacht gehad, dan wel de wedstrijd gekeken. Er is in ieder geval een reden om nu aan de koffie te zitten. En Frankie, jij bent een beetje aan het turven. Er komt een hoop binnen op de post, hè?
3: Zeker, er komt heel veel binnen. We hebben al tikkies betaald van Jochem bijvoorbeeld. €3,95 was zijn koffie.
1: Een flink bakkie.
3: Douwe Smits, €4. Matthijs, dat was een goedkope, 40 cent.
1: Ja, ja.
3: Bas Donkelaar, €3. Patrick, €3,5. Louise hebben we €3,85 overgemaakt.
1: Kijk.
3: Matthias, 500... Sorry.
1: €500?
3: Nee. Wacht, oh, €5,15.
1: Okay,
3: Pascal, 50 cent. Gregor, €3. Bart, €3. Arjen van der Werf, €3,99. Zij hebben allemaal een filmpje gestuurd.
1: Leuk.
3: Via de Radio Veronica app van hoe zij hun koffie drinken. En dan maken wij dus het tikkietje over.
1: Ja, het moet wel een tikkie zijn, want als je een, gewoon een zo'n bank QR-code stuurt, dat kan niet.
3: Dat gaat mis, hè?
1: Dat gaat mis, want ja, het is wel een tikkie.
3: Het is een tikkie die je moet sturen, ja.
1: Precies, dus heb jij koffie en heb je een bewijsmateriaal dat je hem hebt. Laat me even weten, stuur een filmpje van je bakkie en wellicht dat we gewoon even een... Oh, ik krijg nu van mijn nichtje krijg ik een betaalbezoek.
3: €600.
1: Oh, naar mijn
3: persoonlijke.
1: Ja, 31 cent voor koffiecup.
3: Michael Zwart hebben we overigens aan de lijn, als het goed is.
1: Oh, Michael. Michael. Ja. Kijk toch eens even, Michael Zwart. Hoe drink jij je koffie?
4: Zwart.
1: Ja, hoe is dat mogelijk, hè?
4: Ja, ik geloof het niet.
1: Michael, goedemorgen zeg. Wat ga jij doen?
4: Goedemorgen. Boogschieten in Duitsland.
1: Boogschieten?
3: Boogschieten.
4: Ja. Wow. Ja. Okay. Real life Cupido.
1: Wat goed. Jeetje, Mina. En dat gewoon op willekeurige mensen? Of heb je daar een... is daar een concours?
4: Dan laten we dat niet op live radio zeggen, Gerard. Nee. Maar plastic dieren. Ja.
1: Leuk. Oké.
4: En ja, zeker.
1: Wat heb jij voor... Hoeveel moeten we betalen?
4: Hoeveel moeten we betalen? Ik denk €7,70 hoor ik net van mijn koffiehaler.
3: Oh. Dat is heel veel havermelk in één kopje koffie, of?
4: Het zijn twee bakjes.
1: Het zijn twee bakjes? Ja, precies.
4: Mijn passagier wilde ook koffie.
1: Ja. Nou ja, dat mag. Dat mag bij deze. Ja, als jullie niet op elkaar schieten dan. We betalen de boel. En proost, Michael.
4: Ik ga een tikkie sturen. Ja, dankjewel. Geniet van de dag.
1: En ik hoop dat ze niet terugschieten.
4: Nee, dat hoop ik ook niet.
1: Veel plezier in Duitsland.
4: Van een bakkie. Dankjewel.
1: Michael Zwart, bye bye man. Bye bye.
4: Bye
1: bye. De hele ochtend betalen wij de tikkies van jouw koffie. Dus kom maar op. Maak een mooi filmpje van je koffie of je thee. Dat mag ook natuurlijk. En dan kunnen wij hem gaan betalen.
5: Ekdom's platenkast.
1: Maar eerst duiken we nog even in de platenkast. En we gaan terug in de tijd. Want ik heb een toepasselijke plaat gevonden gisteravond. Want vandaag, ik kijk even, heb je de krant gezien? Hier, code rood!
3: Echt, met grote letters ook, hè?
1: Grote rode letters, de voorpagina van de Telegraaf. Het wordt vandaag gewoon de heetste dag die wij ooit beleefd hebben in Nederland tot dusver. Dat gaat misschien nog wel vaker gebeuren. Maar we gaan even in dat kader terug naar 1960. Een man genaamd Cole Porter, die schreef dit nummer voor een musical. En er zijn vele uitvoeringen van, maar die van Ella Fitzgerald... is

0: En het is best spannend. Maar vandaag nog één keer met jou, Ronald.
1: Zeker.
0: Want ja, Marijke zit nog steeds te smelten bij de Titi in Assen, als hij doorgaat natuurlijk.
1: Zo, nou.
0: En het is dus...
1: In de remmelzwanenstand.
0: De remmelzwanen, ja, maar een hoop mensen hebben ook een zwanus hè, vandaag. Dus dat komt heel toepasselijk allemaal. Want gisteren ging het je goed af, dus het is 2-2. Dus het is heel spannend, erop of eronder voor de nieuwslezer, hè?
1: Zeker.
0: Oei, oei, oei, alles of niets, de dood of de gladiolen. Nou, ben je zit er goed voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Okay.
1: Ja hoor.
0: Van mensen van vandaag komt namelijk uit de podcast AD Hazes. En misschien hebben jullie al eens gehoord. Ik zal de beschrijving even geven. In AD Hazes zijn de Rox en Dre Hazes zichzelf. En soms serieus, vaak grappig, altijd eerlijk, maar bovenal broer en zus. En in het fragment van vandaag zijn ze lekker aan het kletsen over hoe zoontje van Dre... Ja, tot stand is gekomen.
2: Dreetje
3: ja.
2: Is niet uit seks ontstaan. We hebben natuurlijk X-sigraan, IVF, maar dan dat is weer een volgende stap.
3: Ja, ja, ja.
2: Je krijgt een potje. Je gaat naar een kamertje en daar heb je dan een tv. En dan heb je een afstandsbediening en heb je allemaal verschillende porno's. De normale porno. Maar je hebt ook vrouw met vrouw, maar je hebt ook man met man. Maar ik was zo snel klaar, dacht ik, ik kan niet nu al eruit. Want dan denken de mensen, dat is bizar hoe snel jij klaar bent.
0: Ja, dus hij is met dat potje binnengegaan. En 4 seconden later, oh, daar ben ik alweer. Zij dacht, oei, je stopt hem dus even. Want Dre wilde dus niet zo snel het kamertje uit. Dat is aan jou de vraag. Wat heeft hij gedaan tijdens het wachten? A. Hij is alle pornozenders afgegaan om eens even goed te kijken wat er allemaal is. B. Hij heeft via een andere deur het kamertje verlaten en heeft een blokje omgedaan en kwam weer terug. Of C. Hij heeft aangeklopt bij het kamertje naast hem en is daar gezellig even een babbeltje gaan maken met de masturberende man.
2: Hai, hoe gaat het met jou?
0: Je gaat nooit met je hand. Nee, andere hand, andere hand.
1: Hij heeft wat tips gegeven. Dan denk ik inderdaad toch 3.
0: Ja, serieus?
1: Ja.
0: Je denkt 3. Hij heeft aangeklopt het kamertje naast hem.
1: Ja.
0: Nou, je bent nogal kort en duidelijk, Ronald. Ja, dan zetten wij nummer C zetten wij neer.
1: Nummer C. Ja.
0: Nou, ben benieuwd.
2: Bizar hoe snel jij klaar bent.
3: Heb je ook dus, een andere film aangezet?
2: Ik ben in die vieze leren bank gaan liggen.
3: Nee, ik zweer het, echt.
2: En toen ben ik gaan zappen van wat hebben ze eigenlijk allemaal? Oké, man, mijn man, leuk. En ik ben gewoon gaan kijken. En op het moment dat ik alles had gezien, toen ging ik eruit.
0: Ongelooflijk. Dat is helaas niet het goede antwoord. Dat betekent wel dat ik heb gewonnen. Op de valrape zeg. Het is 3-2 geworden, Ronald.
1: Maar jij had dan 1 gezegd.
0: Ik had waarschijnlijk 1 gezegd. Nou ja, die B was ook wel geinig geweest. Ze waren allemaal wel goed.
1: Zeker.
0: Ik had het allemaal goed gekeurd. Hoe dan ook. Maar het was gezellig, hè. Dan ging het nog een dubbel langer.

0: gaat over de koffie, hè. Black and Gold. En blijf ze vooral sturen, hè, want wij betalen jouw koffie in samenwerking met Tiki, die 10 jaar bestaan. Heb jij een kop koffie gekocht bij een barista of bij een pomp? Maakt niet uit. Laat het even weten. Maak een filmpje van je bakkie en stuur hem hierheen via de Radio Veronica app. Tiki erbij en we betalen je koffie!
1: Yeah. Oh.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Opstaan. Doe je met Ik Dom in de Morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Aldi.

0: Protein Drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
3: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
9: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
19: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
20: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
21: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
22: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
24: ANWB en gaan.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 7 uur.
27: Met Ronald Remmelsmaan.
28: Goedemorgen. In 8 provincies geldt code rood en bedrijven passen van alles aan. Rechtszaken en rijexamens zijn afgezegd. De koning schrapt een bezoek aan een museum. Scholen blijven dicht en ook attractieparken houden de poorten gesloten. De Efteling niet en daar zijn medewerkers niet blij mee. Ze vinden dat er te weinig maatregelen zijn genomen. Het grote festival DEFCON 1 is toch afgelast. Mensen op de camping kregen dat rond middernacht te horen.

0: Ze moeten voor 6 uur vanmiddag naar huis zijn gegaan. Volgens het AD liep het uit de hand. Mensen probeerden door de hekken heen alsnog het terrein op te komen. Er zouden dit weekend zo'n 60.000 mensen komen. Een dag na de 2 zware aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen. Er zijn zeker 235 lichamen geborgen. Het aantal gewonden is gestegen tot boven de 1500. Intussen zoeken reddingswerkers verder naar mensen die nog onder puin liggen. Door de bevingen in Venezuela zijn veel gebouwen ingestort. En Oranje is op het WK dan wel groepswinnaar geworden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden. Vannacht won Nederland het 3-1 van Tunesië, maar Oranje speelde soms erg slordig. In de volgende ronde tegen Marokko moet dat volgens Koeman echt beter. Het voetbalsprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren gisteravond van Ivoorkust en zijn uitgeschakeld. Dan het weer. Nou, veel zon en temperatuur gaat hard omhoog naar 34 tot 39 graden. Ik was er al bang voor. In de loop van de middag draait de wind en daardoor wordt het dan in het westen wat minder heet. In het oosten een kleine kans op onweer.
1: Sorry voor de bijbehorende geluiden, maar is om ja, even aan te geven wat er gebeurt met de thermometer. Ja, precies. Ik heb er 2 vertragingen weten te vinden op deze vrijdagochtend. En op de A2 staat hij bijvoorbeeld. Maastricht-Noord-Eindhoven bij Nederweert door een ongeval 37 minuten. En ook een ongeval op de A2. Maastricht-Noord-Eindhoven bij Nederweert. Oh, dit is gewoon een ongeluk bij Nederweert. Ja, dat is gewoon een probleem. Daar sta je in 7 minuten.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
3: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
4: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2

0: Albert Heijn.
1: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
2: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
4: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: zonnebril op vandaag. Want die heb je nodig. Weet ik zeker, ben je meteen incognito. En ook een klein beetje Jocelyn Brown misschien. Always there. Ja. Koffietijd, vrienden. Het is vrijdagochtend 26 juni. Het is de heetste nacht van het jaar geweest. Het wordt de heetste dag aller tijden. En misschien heb je al gekeken naar een wedstrijd vannacht. En, of je hebt wakker gelegen van het feit dat het zo'n ongelooflijke warme, hete, zoele nacht was. Hoe dan ook, waarschijnlijk komt heel Nederland krakend en piepend uit zijn heren- of ladykant. Vanaf waar je geslapen hebt natuurlijk. En wij dachten, jouw vrienden van Radio Veronica, die trekken jou gewoon even lekker door die ochtend heen. Dus iedereen die deze ochtend aan het werk is en wel een bakje kan gebruiken, dan kan ik me iets meer voorstellen, regelen wij de koffie. Hoe doen we dat? Nou, heel makkelijk. Tiki is ook jarig, die bestaan 10 jaar en die hebben besloten om samen ons te trakteren. Dus stuur mij even een video van jouw kopje koffie, maar thee mag ook, hè, de chocolade mag ook. En dan stuur je dat via de Radio Veronica app en dan tikken wij hem voor je af.
1: En we hebben er een hoop afgetikt al, hè. Dick, die stuurt net nog €3,40. Nou, Dick, jouw kopje koffie van €3,40 hebben wij bij deze afgetikt. Jarmo, €3,20. Evelien, €5. Dat is een dure koffie.

0: Ik kreeg ook een verzoek of ik een heel koffieapparaat wilde betalen van €559.
1: €559?
0: Ja, dat is dus niet de bedoeling. Wij betalen vooral de kopjes koffie.
1: Ja.
0: Dus niet een heel apparaat. Ik ben Jan Pieper de Clown. Ja, wat is dit nou weer? Hey, Ramon die stuurt ook een appje.
2: Goedemorgen Gerard. Morgen kort vering de week weer, dus kunnen we een bakje gebruiken.
0: Nou.
2: Nou, een mooi rondje naar Zuid-Frankrijk, vrouwtje mee.
1: Oh.
2: Bijna weer thuis. Mooie week.
0: Nou.
2: Fijne uitzending.
0: Oh, die gaan meteen op vakantie hierna. Dat is ook wel een prettig vooruitzicht. Kortom, ja, ik vind het wel mooi. Er is één iemand die heeft hoofdtikkie.
1: Ja.
0: Nederlands, leef je nog? Of niet?
3: Ja. Dat is met de random reader.
1: Dit is met de random reader. Nou,
0: met de random reader.
1: En af en toe een QR-code.
3: De tikkies en...
1: Ja.
0: Het gaat goed komen. Dus stuur ze door en dan gaan we jouw tikkie... gaan we betalen.
1: Het stoom komt uit zijn oren, joh.
0: Stoom komt uit zijn oren, is dat een... Nou, fijn dat je er bij bent deze ochtend. Dat heb je hard nodig. Rabobank heeft gebeld. Ze zoeken nog medewerkers. Misschien kun je daar...

0: Dat is Pompeius. Het is weekend, staat er gewoon pompen. Dat is sowieso. Bastille! Daar word je best stil van. En daarvoor is Bon Jovi. Ik heb nog een appje over ook, hè? Over Bon Jovi. Willy die stuurde iets.
1: Goedemorgen Gerard. Het was een mooie begintune net van Bon Jovi. Ik denk, je draait Lois Lane met Amsterdam.
0: Ja.
1: Dus leek er heel verdacht heel veel op.
0: Even kijken of dat waar is. Dit is Bon Jovi met Bad Medicine. En dit is Amsterdam van Lois Lane. Even kijken of er... Ja. Het is wel leuk trouwens, want volgende week hebben we Lois Lane in de studio.
2: Ja, dat is leuk.
0: Is toch ook leuk. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, willen een kop. Trouwens, van het eilig aan je denkt, hoor ik nou Frank van het Hof? Ik wil niet aan het hallucineren. Het is niet middag al. Nee, Frank staat me even bij, want iedereen is... Max zit in de Curaçao, die hebben we trouwens wakker weten te krijgen.
2: Hij is wakker.
0: Hij heeft natuurlijk een beetje in elkaar gestoord naar de wedstrijd. Snap ik wel, want ja, het was helaas 2-0 tegen. Dus Curaçao ligt eruit, maar de sfeer is er niet minder om. We gaan hem even bellen zometeen om te vragen hoe hij het beleefd heeft. Dus hij is er niet en Marijke is er ook niet, want die zit op de TT in Assen. En daar hebben we ook iemand staan, want we hebben namelijk aan de telefoon Petra uit Hooghalen. Hallo Petra!
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik kom zelf niet uit Hooghalen hoor, maar met allemaal vrijwilligers daarvan aan onder andere.
0: De TT in Assen, want jij doet de toegangscontrole daar.
3: Ja, wij doen met ruim 160 vrijwilligers dit weekend de toegangscontrole.
0: 160 vrijwilligers?
3: Ja, 160. In lange broeken, in dit hete weer.
0: Nee! Dat is
2: een tikkie. Ja.
0: Dat meen je toch niet?
3: Dat dus, menen wij wel.
0: En tot, hoe hebben jullie voorzieningen getroffen om het te trotseren?
3: Nou ja, luchtige kleding, voldoende drinken, extra pauzes, dat soort dingen. Maar het zal even bikkelen worden.
0: Nou, dat denk ik wel zeg. Ik ben heel benieuwd naar de video van jou aan het einde van deze middag.
2: Er is geen vocht meer in.
3: Misschien kan Marijke nog wat doen met ijsjes of zo.
0: Ja, ik zal er even bellen misschien dat ze even wat kan regelen. Maar staat Veronica aan daar bij de toegangspoortjes dan?
3: Ik weet niet of ze aanstaan bij toegangspoortjes, maar je staat wel allemaal mannen rondom de... en vrouwen trouwens, iets minder, maar om de radio heen inderdaad, om mee te luisteren.
0: Oké, wat goed. Want jullie hebben natuurlijk wel koffie nodig. Hoeveel kopjes zouden jullie nog willen?
3: Alleen vandaag of het hele weekend?
0: Nou, doe maar even nu dan.
3: Nu? Nou, als voor vandaag iedereen een kopje koffie is en een ijsje, dan word ik helemaal blij.
0: Oké, nou dan moeten we die koffie gaan
3: even... Dan wil je weten hoeveel natuurlijk.
0: Ja, we moeten een tikkie overmaken. 80 koffie.
3: Ja, 80 koffie.
0: Voor iedereen bij de TT en Assen, de hele toegangscontrole-bende die daar staat. Dat gaan we regelen.
3: Nou, hartstikke graag. Dankjewel. En laten we die Marijke wel bij de ijsjes komen.
0: Ja, dat is een andere financiële afdeling van Radio Veronica. Maar die stuur ik zo even een fax.
3: Is goed, doe dat. Komt vast aan met veel piepjes.
0: Sterkte vandaag, Petra.
3: Ja, dankjewel.
0: Bye. Zo, je zat er de hele dag in de brandende zon.
2: Je water verdampt als je ernaar kijkt, joh.
0: Dat is wel heel ernstig. Ondertussen krijgen we ook wel mensen die al inderdaad een tikkie gekregen hebben terug.
4: Ja, Frank, ik heb een tikje ontvangen.
0: Kijk.
4: En voor Gerard Ekdom wil ik nog even zeggen dat ik van radiozender speciaal voor hem ben verhuisd.
0: Dat ben je niet.
4: Naar Veronica.
0: Oh.
4: Doei.
0: Is daar al voor geapplaudisseerd? Ja, dat is mooi hoor. Helemaal overgestapt van een andere zender. Het wordt nogal wat. Nou, ik vind het gezellig. Stuur ons jouw filmpje van jouw bakje koffie en we betalen hem.

0: kan gewoon bestellen tot je geen pap meer kunt zeggen vandaag. Het is Ron Ersen, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Deze vrijdagochtend. En het wordt er eentje. Zometeen het nieuws van 19:30 komt eraan. En Ronald, wat zit er al in zo meteen?
1: Ja, we hebben vannacht een record gebroken. En dan nu echt live naar Max voor de stemming.
0: Ja, Curaçao. Nu wel. Echt.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Op de weg, Radio Veronica verkeer met twee hele files. De A2 Maastricht door het Eindhoven bij Nederweert. Door een ongeval een lange file van bijna een uur. En de A73 Nijmegen Maasbracht bij Kuik. Moet je even uitkijken. Dat is auto met pech daar. 6 minuten. Exact 19:30, ongelooflijk. Allerlaatste nieuws met Ronald Rebbelsmaan.
4: Ja, goedemorgen. Vannacht is er voor het eerst ooit in juni een tropennacht gemeten.
3: Jongens, van harte gefeliciteerd met dit applaus voor iedereen. We hebben het gehaald.
4: Tja, het is discutabel, maar daarvoor moet het in de beeld boven de 20 graden blijven. Het werd 21,3 graden. Zo. Nog warmer was het in Limburg. Om de extreme hitte geldt vandaag in 8 provincies code rood. Wordt van alles geschrapt. Postbodes blijven binnen. Rijexamens gaan niet door. En het enorme festival DEFCON 1 is gecanceld. En na de 3-1 winst op Tunesië kijkt Oranje uit naar de volgende tegenstander op het WK. Dat is Marokko. Bondscoach Ronald Koeman verwacht een leuke wedstrijd, omdat Marokko graag wil aanvallen. En Frenkie de Jong noemt het een heel sterk team. En ja, Curaçao ligt eruit.
3: Ja, ach, wat een drama. Het is... Maar ja, ik denk niet dat we een heel treurig muziekje moeten doen.
5: Nee, maar sterker nog, ik denk dat ze heel trots zijn.
3: Ik denk dat ze nou ongelooflijk trots zijn. Dus we gaan gewoon even lekker. We blijven in de Curaçao-sfeer. Want we hebben een verbinding live met het eiland zelf. Dames en heren, Max is daar! Maxi!
6: Ja. Goedemorgen, lieve mensen.
3: Goedemorgen, Max, jongen. Hoe is het daar?
6: Ja, het is hartstikke goed. Het is gewoon hartstikke goed. De Blue Wave, zoals ze zichzelf noemen, die is gewoon hartstikke trots op het elftal. Ik moet wel zeggen, vlak na de wedstrijd was het toch een klein beetje chagrijn. Dat voel je dan een beetje. Ik stond op het Wilhelminaplein in Willemstad. En kijk, van tevoren zei iedereen natuurlijk, joh, we zijn al hartstikke blij dat iedereen, dat ze meedoen en dat ze op het WK staan. Maar ja, dat was ook een beetje hoop, weet je wel. En dan is er ook teleurstelling als het niet lukt.
3: Ja, snap ik wel, tuurlijk. Maar ze zijn allemaal met opgeheven hoofd, zijn ze de tent uitgelopen, denk ik, toch wel, ondanks dat.
6: Ja, tuurlijk. Er werd ook gelijk gezellige muziek gedraaid. En toen zag je ook gewoon mensen dansen. Dus ik denk dat het hier wel goed komt.
3: Hebben jullie daarna ook nog Nederland gekeken? Of was dat net even één wedstrijd te veel?
6: Nee, ik ben zelf daarna naar Cabana Beach doorgegaan. En daar heb ik met een paar honderd, misschien wel een paar duizend, waren echt veel. Maar veel Nederlanders de wedstrijd gekeken. Ja, dat was natuurlijk helemaal sfeer.
3: Oké, nou dat was helemaal sfeer, want dat ging goed, hè?
6: Dat ging heel goed. Ja, hebben jullie gekeken?
3: Wil je eerlijk antwoord? Ik heb het niet gezien. Nee, ik heb er niks van gezien, maar ik hoorde wel meteen toen ik vanmorgen de wekker afging en ik zette hem uit, hoorde ik naast mij, het is 3-1 geworden. Ik denk, oké, dus prima. Dat is allemaal goed gegaan. En wanneer ben je weer terug, Max? Ben je de maandag gewoon weer?
6: Ja, natuurlijk ben ik er maandag. En hoor ik dan nou de stembanden van Frankie?
5: Ja.
3: Ja, ik dacht, we moeten...
6: Jeetje, je bent er ook gewoon bij, gezellig.
3: Ja, ik moet er maar 18 uur per dag op die antenne, dus dat valt wel mee.
5: En ik moet koffie aftikken, hè?
3: Heel veel koffie moeten we aftikken hier, dus dat gaat goed. Er zijn mensen...
6: Oké, nou, heel veel plezier.
3: Dankjewel, jij ook. Geniet nog even daar en drink er een even op het strand, hè?
6: Zal ik doen. Later,
3: Maxi. En dan... Yo. En dan nu... Het weerbericht.
4: Het wordt ineens echt een item. Ja. Veel zon vandaag, zal je niet verbazen. En de temperatuur, zal je ook niet verbazen, gaat weer hard omhoog naar 34 tot 39 graden in het uiterste zuidoosten. Maar dan moet je echt zoeken, schijnt, misschien 40 graden.
3: Dat is nog hoog. Man. Wat een weerbericht, hè. Nou, dat heb je maar gehad.
4: Ja, ik was nog niet klaar, maar dat maakt niet uit.
3: Oh, het is nog meer weer dan.
4: Ja.
3: Wat dan?
4: Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het dan in het westen wat minder heet.
3: Wat goed. Oké, iets minder heet, ja.
4: In het oosten een kleine kans op onweer.
3: Oh, nee.
4: Heb je daar ook nog een...
3: Allemaal wel gehad, hè. Ja.
7: De hele ochtend is een orkest. Met zijn verse kanten kuif.
3: Ja, we hopen werk in gaan zitten vandaag.

0: van dag als vandaag. Je moet eigenlijk toch richting het strand voor een beetje verkoeling, denk ik. Dat is de enige optie. En wie daar al zit, hoewel niet meer, want hij is overleden afgelopen december, is Chris Rea. Maar dan eigenlijk gewoon een soort van hologram van hem. Zit daar nog steeds. Ook bij een kerstboom in de buurt, maar dat maakt niet uit. On the beach. En daarvoor Casey and the Sunshine Band. And that's the way I like it. Het is een hele bijzondere vrijdag vandaag. Het is een dag dat je een beetje naar de kloten zou kunnen zijn vanwege het feit dat je of niet hebt kunnen slapen omdat het een plaknacht from hell was. Of omdat je misschien wel de wedstrijd Nederland-Tunesië hebt zitten kijken. Of misschien wel allebei, dat zou zomaar kunnen. Dus wij dachten, vandaag is de dag dat we jou gaan helpen om er doorheen te komen. Zeker bij de start. Want wij betalen jouw koffie. Want Tikkie bestaat 10 jaar. En daar vieren zij met ons. En wij vieren het weer met hun en weer met jullie. Dus dat is mooi. Want heb jij koffie besteld ergens, dan maak er een video van en stuur hem via de Radio Veronica-app. En dan betalen wij jouw koffie. En Frankie, we hebben best al een hele hoop tikkies binnengekregen en betaald ook.
1: Nou, toevallig hebben we er net eentje over gemaakt aan Anna Theresa. 4,5 euro kost haar koffie. Zo. Meerna 3 euro. Petra, daar hebben we wat geld aan over gemaakt. Oh, dat was Petra. Die liep op de Titi in Assen natuurlijk.
0: Oh, dat is Petra. Ja, dat is voor die hele club.
1: Daar moesten we serieus geld naartoe overmaken. Die heeft flink tikkie gestuurd. Albert van Steenbeek, 2,85 euro. Björn, 5,95 euro. Dat was een goede koffie, hoor.
2: Ja, lekker.
1: Een extra scheutje bij. En Albrecht, 3,45 euro. Ook zijn tikkie hebben we overgemaakt. En er zijn ook heel veel tikkies reeds ontvangen.
0: Ja, we hebben een heleboel al betaald. We zijn wel lekker bezig, hè?
3: Toppers, bedankt voor de koffie. Smaakt het goed. Ik wens jullie een mooie dag en een mooie show. En een goed weekend alvast. Hey.
4: Ja, een bakje koffie smaakt extra lekker. Dankjewel.
5: Hey Gerard en Frank, zeker weten heb ik een tikkie ontvangen. Bedankt hoor jongens. Lekkere kopje koffie erbij.
6: Goedemorgen Gerard en Frank. Ik heb onderweg genoten van een heerlijke bak koffie. Dankzij jullie. Dus ik wil jullie nogmaals enorm bedanken. Want dit was fantastisch.
0: Ja, dat is wel mooi. Hebben jullie eigen koffie geregeld? En een fantastische bak. Maar jullie hebben betaald, is hij nog lekkerder.
1: Ja, dat smaakt hij altijd lekkerder.
0: Dat smaakt hij gewoon lekkerder.
1: Als je zelf niet hoeft te betalen, is hij gewoon toch altijd net iets lekkerder.
0: Wij zijn jouw wolkje melk. In de zwarte duisternis.
1: Ja, mooi, ja.
0: Dus kom maar door via de Radio Veronica app. Die staat de hele ochtend voor je open. En even kijken, hoofdtikkie, hoeveel hebben we er inmiddels al? Hebben we altijd het totaalbedrag?
1: Zie je ook zijn haar er inmiddels bij zitten?
0: Dat zakt met een seconde verder in.
1: Maar die is alleen maar tikkies aan het aftikken, hè?
0: Dat is onvoorstelbaar. Hij is nu aan het rekenen ook. Dus,
7: kleine 200 tikkies.
0: 200 tikkies. Hebben we al 200 koppen koffie besteld?
1: Mijn god, hé.
7: Ja.
0: Het is de radio dit, hè? Je moet wel wat zeggen.
7: Het zijn er gewoon echt heel veel.
0: Het zijn er echt heel veel. Vind ik een mooie samenvatting. Nou goed, we zijn nog lang niet klaar, dus kom maar door.

0: Want ja, het is ongelooflijk. In the Stars is nog maar net eigenlijk tot ons gekomen, maar er is alweer een nieuwe. Want over een paar weken komt hij uit, het nieuwe album van The Rolling Stones. En dat betekent ook dat de partners bij dag, weet je wat, we doen alvast even een volgende track de wereld in. En dat is gisteravond gebeurd om 7:00, een nieuwe Rolling Stones. Er is ook een track uit met Robert Smith, die krijg je tegenwoordig bij twee zakken Smiths. Chips, krijg je gewoon Robert erbij.
1: Geef je een poos.
0: Die zit overal duikt die ook op bij Olivia Rodrigo onder andere. Maar ook bij de

0: sterker met kopstem. Dat is vrij... Rolling Stones, de nieuwe track die gisteren uitkwam. Foreign Tongues, zo gaat het nieuwe album heten nog een paar weken. En dan is hij hier. Kon je vast een beetje wennen aan wat nieuwe materiaal. Dan ben je 80, hè? Zijn er voor, Frank. En wij straks ook 283 zijn. En we brengen nog nieuwe platen uit.
1: Ja. Maar het is nog steeds zo goed, weet je wel. Want er zijn natuurlijk ook heel veel artiesten die inmiddels op leeftijd zijn... waarvan je denkt van, ja, ik weet het niet hoor, maar misschien moet je een keer van het podium af.
0: En wat is gewoon de tegenwoordig, als je 80 bent, moet je gewoon nog vol in het leven staan. Ja. Je moet alles gewoon, je hebt het thema. Maakt geen reet uit.
1: Tenzij je Frankie Valli heet, want daar zag ik laatst een filmpje van. Dat is echt een soort pratende pop.
0: Ja, maar die is 197.

0: treden nog steeds op. Snel een jaartje of 20 ouder geworden ook. Maar dat maakt niet uit, het zijn de Sugar Babes en Hole in the Head. Deze bijzondere vrijdagochtend, 26 juli. Heb jij korte broek aan ook, Frankie?
1: Ik heb zeker korte broek. Wil je me horen of niet?
0: Kan ja, staan. Precies, ja. Op, ja, mooi.
1: Zijn de kuitjes?
2: Ik ook. Hier.
0: Even volledig, ja, dit is wel de dag dat de temperatuur het wint van de gêne, zeg maar.
1: Maar sowieso heb jij een behoorlijke Ibiza-look vandaag. Heb ja, een beetje flink het wit?
0: Ik ben helemaal in het... mijn favoriete band uit de jaren 80 was wit, wit, wit. Dus ik kleef me er graag naar. En vandaag is het tropisch. Het is echt heel warm. De graad of 40. Ronald maakt zich ook zorgen over de temperatuur die hij elke dag moet noemen. Maar we proberen het hoofd koel te houden. Hopelijk lukt het ook met een bakje koffie. Je zou het nodig kunnen hebben. De hele ochtend betalen wij jouw koffie hier op Radio Veronica. En we hebben al een hoop appjes binnenkomen. Er komt nog steeds binnen.
1: Simone hebben net €4,10 naartoe overgemaakt via Tiki. Mark €3,05. Joost die had een goedkoop bakje koffie. 47 cent.
0: 47
1: cent.
0: Dat is eerlijk, hè, van hem.
1: Anna, €4,5 net naartoe overgemaakt. Meer na €3. Blijf ze vooral sturen. Filmpjes van jouw kopje koffie. En dan zorgen wij dat jouw tikkie overgemaakt wordt.
0: Ja, want wij helpen je door deze plakochtend heen. Of misschien heb je een heftige plaknacht gehad. Misschien heb je al een wedstrijd zitten kijken. Omdat je dacht, het landsbelang, ik moet kijken.
1: Weet je wat je overigens niet moet doen met dit weer?
0: Witte garnituur bestellen.
1: Frituur eten.
0: En wat hebben wij nu gekregen? Een frikandel.
1: Een frikandel.
0: Ja, speciaal voor jou.
3: Ach. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank. Met de beste muziek aller tijden. Veronica.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
9: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
15: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
14: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
18: Mmm.
19: Mm.
18: Dat
2: kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten.

0: van Kleene.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv, de eerste 14...
0: Met cryptomunten, de nieuwe zacht

0: Lekker huis uittrappen. Karwei, maak het mooier.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker.
4: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 8 uur.
12: Ronald Remmelswaard.
13: Goedemorgen. Vannacht is in De Bild voor het eerst in juni al een tropennacht gemeten. Daarvoor moet het boven de 20 graden blijven. Het werd 21,3 graden. Op andere plaatsen was het vannacht nog warmer. In Horst in Limburg bijvoorbeeld bijna 23 graden. Allerlei maatregelen om de extreme hitte. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgegeven. En daarom blijven postbodes bijvoorbeeld binnen. Ook gaan scholen niet open. Net zoals pretpark Walibi in Binninghuizen. Daar zou ook hardstyle festival Defcon 1 zijn. Maar de tienduizenden bezoekers kunnen naar huis. Een grote ontruiming in het Brabantse Goorle bij Tilburg. Daar vloog vannacht het pand van een lunchcafé in brand. Volgens het Brabantse Dagblad werden meer dan 40 appartementen in de omgeving ontruimd. Van het lunchcafé is na de brand weinig meer over. En Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië. En heeft al zin in de volgende tegenstander op het WK, dat is Marokko. Volgens bondscoach Ronald Koeman kan het een leuke wedstrijd worden, omdat Marokko graag wil aanvallen. Oranje-verdediger Jan-Paul van Hekken verwacht letterlijk en figuurlijk een heet potje. De wedstrijd is namelijk volgende week in Mexico en daar is het erg warm. En dan gaan we kijken hoe het hier is. Over warm gesproken, zeg maar heet. Hier ook veel zon. En 34 tot 39 graden kan het vandaag worden. In het uiterste zuidoosten misschien 40 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het dan in het westen wat minder heet. In het... Kan niet meer. In het oosten een kleine kans op onweer.
12: Oh jee. Dankjewel. Maar eerst is hier nog... Up, hè? Wat een weerbericht. En even kijken op de weg. Het valt wel mee. Er staan er maar 3. En dit zijn ze. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Ringvaart Aquaduct. Door een auto met pech daar 6 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam bij de Schiphol-tunnel. Daar was dus een voertuig dat dacht... Nou,
14: dat kan wel.
12: Tunnel, daar red ik wel.
14: Ja hoor.
12: Nee. Helaas. Te hoog voertuig. 8 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij de Maasbrug. Altijd gezellig daar. Een kwartier vertraging.
15: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
16: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
18: Sportief.
19: Oké. Okay.
18: Betrouwbaar.
19: Oké.
18: Okay. En zuinig.
19: Oké. Shun.
18: Sorry?
19: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
20: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
21: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijne voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
20: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in

0: een van onze winkels.
1: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-reizen.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches sounding looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Let's go! Dit is Radio Veronica.

0: Altijd een map waar ik altijd zin in heb. Deze plaat. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Op vrijdag 26 juni. Hartelijk goedemorgen.
1: Join the club.
0: En daar zijn we weer.
2: What's the king back to the incredible?
0: Dus ik doe de morgen op een hele hete vrijdag 26 juli. En nu is het echt heel erg warm vandaag.
3: Code rood.
0: Code rood, mensen.
3: Neem voldoende water mee.
0: Levensgevaarlijk.
3: Kom niet buiten.
0: Kom niet buiten. Blijf binnen met een zak over jou. Hoewel dat misschien ook geen goed idee zijn. Max is er niet. Die zit nog steeds op Curaçao. Die heeft gisteravond de wedstrijd meegemaakt op het eiland. Ze zijn wel teleurgesteld natuurlijk dat Curaçao is uitgeschakeld. Maar het feest was er niet minder om. Want het was natuurlijk al een hele prestatie dat ze mee mochten doen. Vonden ze te gek. Marijke zit op de titi in Assen. Dus ja, Frankie van het Hof is vandaag bij mij.
4: Hallo, hallo. En ik ben lekker koffie aan het, in ieder geval aan het betalen. Want ja. Er moeten behoorlijk wat tikjes afgetikt worden.
0: Is heel erg
4: wel. Als je een filmpje stuurt van hoe jij je koffie drinkt. Of als je een kopje koffie vast hebt, maak er een filmpje van. Tikkie erbij. En dan maken wij het meteen over.
0: Ja, tikkie is namelijk ook jarig. Die bestaan 10 jaar. Het is al 10 jaar.
4: 10 jaar.
0: Dat we elkaar tikkie sturen. En dat wordt getrakteerd. Dus we doen in samenwerking met hun dat we jouw koffie betalen. En we hebben weer een hoop mensen hun koffie inderdaad daadwerkelijk afgetikt.
5: Hey Gerard en Frank, bedankt voor de tikkie.
0: Ja.
5: Ik heb de 40 centen van de Nespresso ontvangen hoor.
0: 40 cent.
5: Super fijn. Bedankt hè. Groetjes. Hoi.
6: Ja, ik heb tikkie ontvangen. Dankjewel Veronica, Gerard, Frank. Toppers.
7: Nou, Veronica, bedankt voor de koffie. Hij was warm, zwart en precies wat ik nodig had. Uit de dag vandaag. Hou hem cool.
8: Hoi Gerard, lekker bakje koffie. Dankjewel.
0: Ja, hoor.
9: Goedemorgen, Linda hier. Ik wil jullie bedanken voor de heerlijke vernieuwde koffie. Doei doei.
4: Maar dat mag ook, hè? Van hier koffie kan ook.
0: Van hier kan het ook al. Gewoon een schuntje van hier. Havermelk, jongen. Een hele wortel gaat er doorheen hier. In ieder geval, dus heb jij een kopje koffie vandaag nodig gehad en besteld, dan kunnen wij hem gewoon betalen. Heel, zo zijn wij, geen enkel probleem. En we waren ook nog even aan het bijkomen van gisteravond. Ik was gisteren even bij jullie in het café, want die is dicht.
4: Nou ja, je hebt shotjes uit staan delen en je hebt er lekker mee staan zingen met al die artiesten die we hadden. Rutger van Barneveld, even serieus. We hadden Samuel Welten.
0: Samuel Welten was er ook.
4: Dat was echt een goed feestje in het café, hoor.
0: Kijk, goed feestje in Breda, maar de deuren zijn nu gesloten. Maar zometeen heb ik groot nieuws.
4: Is er...
0: Er gaat nog iets gebeuren.
4: Heb je een primeurtje?
0: Ja, ik heb zo een primeur. Oh. Ja, we zijn nog niet klaar, maar dat weet ik.

0: Ja.
1: Zielig voor dat paard.
0: Er komen heel veel appjes binnen voor bakken koffie. Maar echt heel grappig. Ook mensen die een complete koffieapparaat doorsturen. Heel veel senseo's toch wel, hè?
1: Ja, heel veel mensen hebben... En ik snap dat wel, weet je wel. Wij noemden dat vroeger thuis altijd een vies inlegkuisje.
0: Ja, dat is... Ja, als je
1: zo'n senseo.
0: Verdomme, nu het zegt, zie ik het ook.
1: Stiekem is het best wel lekker.
0: Stiekem wel lekker. Het werkt in ieder geval. Als je dan slok hebt genomen, is je baard ook meteen 2 centimeter groter. Zo sterk, weet je. Heerlijk, gewoon zwarte bak met koffie. Maar wij betalen vandaag dus jouw koffie. Dus stuur maar een filmpje van je bakkie en doe er een tikkie bij. En wellicht... Betalen we je bakkie. En je hebt hem nodig vandaag. Want ja, de wedstrijd is gespeeld, hè? De 3 wedstrijden. We hebben de poolfase overleefd. De tap in het Radio Veronica Café maakte echt overuren. De wereldvoorraad bitterballen is gewoon geslonken door ons. Dus alle reden om de feestvreugde voor te zetten, denken wij toch wel. En dat gaan we volledig in Amerikaanse sferen doen, lieve mensen.
1: Want, zeg je Amerika, dan zeg je natuurlijk... legendarisch zijn hier in Amerika, die halftime shows.
0: Ja.
1: Sinds 1967 is dat een gigantisch succes daar. En noem maar willekeurige artiesten, ze hebben daar gestaan, hè, bij die halftime shows. Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, Justin Timberlake,
0: ja, Nipplegate, weet je nog, Nipplegate. Ja, ja, met Janet Jackson.
1: Paul McCartney, Madonna, Rolling Stones, Bruce Springsteen... die hebben daar allemaal gestaan tijdens zo'n halftime show.
0: En ja, wij kunnen niet achterblijven. Daarom presenteren wij, zolang Oranje meedoet... de Radio Veronica Halftime Show bij jou thuis. 2 minuten rust in de pauze. Nee. In de Halftime Show rukken alle DJ's van Radio Veronica uit. Gewapend met 6 vierkante meter aan confetti. Ja, dan kom jij erin, Frank. Met
1: zeker.
0: Ja, rookmachines, ik denk dat ik rookmachines. Lampjes en een USB volgeknald met de grootste knallers, klappers en hits... om bumper aan bumper weg te starten.
1: En dan denk jij nu meteen natuurlijk van... ja, dit lijkt me superleuk, dit wil ik ook.
0: Dat wil ik.
1: Ga dan naar radioveronica.nl en meld jou met je clubje aan. En het maakt echt niet uit of het gewoon alleen bij jou thuis is. Dus dat jij samen met je partner op de bank zit.
0: Dat kan.
1: Of dat je in een gevulde dorpskroeg zit. Wij komen naar je toe. Radio Veronica.nl, meld je aan.
0: Het is ook mooi dat dan op een gegeven moment de wedstrijd even klaar is. Weet je, de eerste helft gehad. En dan komen wij bij die... Ja, goedemorgen! Dat is de halftime show van een kwartier.
1: Ja.
0: En dan gaan we weer weg.
1: Dat is het. En dan,
0: is het.
1: Overigens, de troep ruimen we niet op.
0: Nee, want het leuke van Frank is... hij neemt wel confetti-kanonnen mee en hij gooit ze ook echt daadwerkelijk open. Maar daarna is het klaar.
1: Jij vindt ze nog steeds in bed, toch?
0: Ja, ik vind nog steeds stukken confetti in mijn bed, inderdaad, ja.
1: Ooit een keer op jouw verjaardag heb ik heel veel confetti in je slaapkamer afgeschoten.
0: Het hangt nog steeds in het plafond. Het is serieus. Ik kan je een foto sturen en het hangt nog steeds in de lamp. Maar goed, de eerste wedstrijd is maandag al om 3 uur 's nachts. Dus er komen...
2: Om 3:15.
1: Doen we de halftime show om 3:15 s'nachts?
0: Ja, ja, natuurlijk. Ja, dat gaan we gewoon regelen. Dus laat me weten. Meld je aan via radioveronica.nl. En wellicht is de halftime show bij jou thuis. Of waar je ook kijkt.
1: De kroeg, in de dorpskroeg. Achter in een partytent, bij in de tuin. Geef maar door.
0: Gezellig. Nou, helemaal goed. Ik heb er zin in. Het is een snikkelhete dag. En er wordt snikkelhete muziek bij. Ik geloof dat ik...

0: Je geeft mij nu jouw horloge.
1: Echt?
0: Nee, dat ja, tijd moet wel. Anders dan. Dus hij werd beroofd en heeft het nummer overgeschreven.
1: Wauw.
0: Ja, waar gebeurt het verhaal? 10cc en Dreadlock Holiday. Want het is een superhete dag. Staat ook in de krant. Code rood!
1: Dikke letters.
0: Kapot. Dus wees voorzichtig vandaag.
2: Zing!
0: Maak je niet druk. Zing gewoon van je af. Dat kun je doen namelijk. We hebben 105. We hebben nog meer geld

0: gaat dit verder? Als jij dat weet, dan zing het in en stuur het. Zal ik hem nog een keer...
1: Ja, doe maar even.
0: Oh. Laten horen, ja. Als jij weet hoe het verder gaat, zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En misschien win je wel 150 euro. En zo niet, hebben we altijd nog een troostprijs in de vorm van de kurkentrekker.
1: Die ligt lekker in de hand.
0: In de hand. Ja. Nou, even, is hij er toch een beetje bij, hè, die Max? Het nieuws komt eraan van 8:30 en hier is Ronald zometeen. Wat zit er allemaal in, Ronald?
2: Steeds meer cowboys en nemen we er nog eentje, of niet?
0: Even.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Pas je eindelijk...

0: Juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Er staan geen files.
14: Wat?
13: Er staan geen files.
15: Oh, nee. Iedereen ligt in zijn nest natuurlijk. Of luistert naar ons en stuurt tikkies naar ons met een foto van een bak koffie. Want dan krijgt hij terug.
13: Heeft dat helemaal niks? Het is 8:55, dan gaan we recht naar het nieuws. Ronald Remmelzaan, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Wie ergens strandt met een kapotte auto krijgt volgens BNR steeds vaker te maken met pechhulp-cowboys.
13: Cowboys? Oh, echt? Maar echt cow met zijn losso?
16: Ja, die. Dat zijn bedrijven die zich online voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld.
13: Oh,
16: ja.
13: En zijn oplichters.
16: En je weet ook niet of ze goed gemaakt worden, natuurlijk, je auto.
13: Maar hoe ken je die mensen dan? Aan een ANWB-jas? Of,
17: Nee, juist geen ANWB-jas.
13: Ja, juist niet, lijkt mij toch?
17: Nee, je herkent ze aan een lasso en een cowboyhoed op.
16: Een cowboyhoed, denk ik, ja.
17: Ja.
16: Code rood in 8 provincies vandaag. Daardoor werken postbodes niet, zijn er geen rijexamens en blijven attractieparken dicht. Afgelopen nacht was het voor het eerst in juni een tropennacht met boven de 20 graden. En Oranje kan zich na de 3-1 winst op Tunesië opmaken voor een reis naar Mexico. Daar speelt Nederland in een knock-outfase van het WK tegen Marokko. Voetbalfans zullen dan wel hun wekker moeten zetten. De wedstrijd is dinsdag om 3:00 s'nachts.
13: Jongens toch, dat is toch ook wat.
17: En de halftime show om 15:45, hè? Vergeet je niet aan te melden via radioveronica.nl. Dan komen wij de boel even bij jou op stel te zetten.
13: We hebben wel bijzondere schema's de laatste tijd, hè?
17: Ja.
16: Ik wou het niet zeggen.
13: Onvoorstelbaar, maar goed, oké. Okay.
16: Hey, en de Gezondheidsraad kwam gisteren met een nieuw advies. Je kunt beter helemaal geen alcohol drinken, want het is gewoon erg slecht voor je gezondheid. Ook 1 glas al.
17: Ja, Geer.
13: Dat is te laat, ik heb al een glas op.
17: Je hebt 30 glas al.
13: Je hebt 30 glas al.
16: Ja, ook dat... 1 glas of meerdere glazen, dat zul je misschien ook nu denken als je na de voetbalwedstrijd met een hard hoofd op je werk zit. Maar alcohol drinken wordt het nieuwe roken.
13: Ja, dat heb ik 8 jaar geleden al voorspeld. Die kant gaan we op.
15: Ik had vroeger stickers op de auto. Wees een pink, rook en drink.
16: Oh?
15: Ja, maar dat kan dus niet meer.
16: Nee, dat zou ik even niet doen.
15: Moet ik die eraf krabben, ja?
17: Die moet je er echt af krabben, ja.
15: God, wat erg.
17: Maar ja, je bent op een gegeven moment... Vroeger heb jij best wel gerookt, Geer.
15: Ik heb best wel een lange tijd gerookt, ja.
17: Daar ben je op, daar ben je mee gestopt op een gegeven moment.
15: Cold turkey.
17: En ben je het zelf van plan nu met drank of niet?
15: Maar,
17: nu dat geadviseerd wordt?
15: Nee. Doe maar, weet je wat het is? Je wordt natuurlijk geadviseerd. Maar je krijgt overal wel iets van, heb ik begrepen. Als je in de supermarkt ook maar iets pakt.
16: Ja, als je elke dag 10 pizza's eet, denk ik dat het niet heel goed is. Nee.
15: Ja, maar 10 zwaar bespoten stukken fruit. Helemaal onder de pesticiden. Ja, dat is ook niet goed, natuurlijk. Niet goed.
16: Nee. En ik heb mijn hele leven niet gerookt. Maar ik woon wel al 57 jaar in Amsterdam.
15: Nou, je had wel dood kunnen zijn, Ronald.
16: Precies.
15: Levens één keer inhaleren op de Kalverstraat en je ligt neer.
16: Dat is van overtoom.
15: Het is toch verschrikkelijk. Dus ja, maar ik denk toch, weet je, doe vooral naar eigen gevoel wat je voor jou het lekkerst is.
17: Maar wat er natuurlijk wel gaat gebeuren straks, je merkt het nu al op... het is natuurlijk al een geruime tijd. Die pakje sigaretten staan natuurlijk die...
15: Dat is de warning.
17: Ja.
15: De waarschuwing is het pakje sigaretten.
17: Die gaat ook straks komen natuurlijk gewoon op een fles wijn.
15: Ja, maar je hebt nu nog die mooie chateaus die erop staan. Een mooie kasteel. En hier is het in de fles gestopt. Een mis aan bouteille.
17: Ja.
15: En dan staat er binnenkort... Nee, dood! En een foto van de lever erbij.
17: Ja, helemaal gitzwart.
15: Dat kan toch niet?
16: Het Veronica weer van weer online. Man. Nog een dagje extreem heet, 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten dan kans op onweer.
15: Oh.
16: Morgen ook tropisch warm.
15: Oh, daar gaat hij weer
16: en
15: omhoog.
16: En daarna... Precies.
15: Verkoeling. Ja. Komt het eraan. Er komt verkoeling aan, jongens.

0: Priest, de man die kon touwtjes springen met zijn eigen dreadlocks. Dat is knap hoor trouwens. Close to You. En daarvoor het binnenpretje die even naar buiten kwam. The Inner Smile, Texas. Zing! Voor een nieuwe editie Zing na de Ping. Met kans op €150. We spelen 3 rondes. Je mag na elke ronde stoppen. Maar ga je door en heb je het fout of een complete blackout, dan ben je geld kwijt. Maar krijg je wel de Act of the Morgen Kurkentrekker. En die ligt lekker in de hand. Zegt dat wel, ja. En vandaag gaan we het spelen met Alert Hobers uit Leeuwarden. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hallo Alert.
1: Dag Gerard.
0: Wat voor dag staat jou te wachten vandaag?
1: Ik ben lekker aan het werk, hier op het ingenieursbureau, brug opbouwen.
0: Oh, ik hoor je wel een beetje zweten, kan dat?
1: Nee, helemaal niet, want we hebben hier voor het eerst sinds een paar maanden super lekkere airco. Dus we zitten allemaal in de korte broek, niks aan de hand hier.
0: Is daar al voor geapplaudiseerd? Oh, wat vreselijk. Nee. Dat is bij deze geregeld.
2: Maar het is ook een feestdag voor jou vandaag, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja.
0: Ik ben vanavond, ja?
1: Het heet, ja, ik ben 24 jaar getrouwd met mijn vrouw. Ja,
0: en was het toen je ging trouwen ook zo heet of viel dat wel mee?
1: Nee, dat bestond er nog niet, hè, die hitte. Dat was toen nog allemaal lekker relaxed. Ja,
0: ja, dat was pas na 2020 allemaal.
1: Dat is precies.
0: Ja. Nou, gelukkig ben je nogal in staat om te zingen vandaag. Want je gaat meedoen. Want je hebt jezelf weten te kwalificeren om mee te doen. En je was niet de enige.
1: Verbazingwekkend.
0: Op de lijst dat er wat binnenkwam. Nou, dat is een hoop, hè? Maar even kijken hoe jij het ervan afwacht.
3: Hit me baby one more time. Oh,
0: ja.
3: Woo!
0: Ja, de woe deed het wel. Helemaal goed. Nou, zit je er klaar voor, Alert?
1: Ik zit er klaar voor.
0: Ben je alert? Ja.
1: Kom dan maar in.
0: Komt-ie aan voor €50. Zing na

0: I know this. Ja, het is vroeg,
1: ja, je weet het.
0: Ja.
1: Vandaag.
0: Ja.
1: I know this. Ja, ik vind hem goed.
0: Ja, ik vond hem ook goed.
1: Hij is true. This much is true. Heel goed. Ga je door?
0: Jazeker. Ja.
1: Voor 100 euro. Daar komt hij aan.

0: zingende wasbord, Peter André, Mysterious Girl. Ga je door?
1: Jazeker, ja, natuurlijk.
0: Tot het gaatje, hè?
1: Tot het gaatje. Ja.
0: Nou, spannend. Die laatste is altijd heel moeilijk. Ja. Kijken of dat vandaag ook zo is. Komt hij aan voor 150 euro?
1: Ja. I shot the sheriff. Woo woo.
0: Yo! Alles goed. Je was inderdaad alert. Heel goed, alert.
1: Dit is goed nieuws, ja.
0: 150 euro is voor jou.
1: Dankjewel.
0: En nou ja, daar kun je een hoop koffie van kopen, denk ik, vandaag. Kom maar goed. En dan mag je ook nog bepalen welke we helemaal gaan draaien. Britney Spears, Spandau Ballet, Peter André of Eric Clapton.
1: Oké, ja, dat is natuurlijk Britney Spears.
0: Ja, ja, je bent een fan, hè?
1: Dat is de allerbeste.
0: Een fanboy, hè?
1: Zeker, ja. Absoluut.
0: Ja. Zolang je niet volgt op Instagram, is er niks aan de hand.
1: Er is niks aan de hand.
0: Het is een beetje gek hier. Dankjewel voor meedoen, alert. En veel plezier en een goed weekend. En geniet vanavond, hè?

0: Britney Spears, een alert, die wilde deze horen en die deed zijn voornaam eer aan, want hij heeft 150 euro bij elkaar gewonnen.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, jongens.
0: Wil lusten en koffie. Ja, het is een bijzondere vrijdagochtend vandaag, want het was de vrijdag waarvan we dachten, iedereen gaat brak zijn, want het is een plaknacht des doods geweest. En ook nog het Nederlands elftal dat gespeeld heeft vannacht. Dus ik dacht, je kan wel een kopje koffie hier gebruiken. Nou, in samenwerking met Tiki kon jij dus een foto maken, dan wel een filmpje van jouw koffie. Waar je die ook gekocht hebt, maakt niet uit. Maak een foto van, filmpje. En Tiki erbij en dan betalen wij jouw koffie. Nou, er is een hoop binnengekomen.
2: Ja, het is Obink, hebben net 6 euro betaald. Henry Jutte, 3,5 euro. Paula, die stond bij een tankstation voor een koffietje van 6,10 euro.
0: Dure Paula.
2: Ja, die hebben we overgemaakt. Dat is natuurlijk geen enkel probleem. Dennis Bos, 1,50 euro. Charlene, 3,45 euro. Kortom, er worden flink wat tikkies betaald hier, hoor.
0: Zeker.
3: Goedemorgen Gerard en Frank. Dankjewel voor het betalen van de tikkie. De koffie was heerlijk.
0: Graag gedaan.
3: Fijne dag.
4: Super bedankt voor de heerlijke koffie.
5: Yo, lekker bak koffie. Helemaal voor niks. Heerlijk.
0: Zo groot
5: heerlijk,
0: is, hè?
5: Heerlijk. Dankjewel,
6: Radio Veronica en Tikkie, hartstikke bedankt. Hou je hoofd koel vandaag en maak er een mooie dag van.
7: Goedemorgen heren, bedankt voor de koffie. Dat is een lekker bakkie hoor. Ik ga weer verder met sproeiers bouwen. Het is er weer voor. Oh, hoi.
0: Dat is een mooie dag om sproeiers te bouwen.
2: Zo, nou, ik sta er zelf onder gestaan als ik hem was. Zo. Lekker man.
0: Ik ga er ook onder staan denk ik vanmiddag. Even kijken naar de hoofdfinanciën. Hebben we alle, is al het geld er doorheen? Hoeveel hebben we nou in Groningen aan betaald? Of iedereen?
8: We hebben een hele hoop betaald.
0: Hij is nog steeds aan het rekenen hoor ik.
8: Ja, hij is heel druk met
2: Zo'n potje gel staat nog steeds onaangeraakt.
0: Ja, lauwe. We hebben heel veel mensen hun koffie betaald. En dat hebben wij graag gedaan. Ja. Radio Veronica en Tiki, ook bedankt voor die bestaan 10 jaar. Zometeen hebben wij weer een heel uur van één iemand. Iemand top 3000.

0: Maar draaien we dan nu de geldkraan dicht? Ja, hè?
1: Ik moet heel even kijken naar de man die de geldkraan beheert op dit moment. Die druk mee bezig is met alle tikjes. Is nog steeds aan het rekenen. Kijk, nog steeds moeilijk.
2: Gezegd tot...
0: tot 9 uur, hè?
1: 9 uur, ja.
0: Oh, dan gaat de kassa gaat nu officieel dicht.
1: Hoppa!
0: Dus iedereen die nu nog koffie... vanaf nu moet je het gewoon zelf betalen.
3: Uit onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
4: Yeah! Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
5: Toptalenten.
4: Vanmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
9: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
14: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Staal Outlets.
15: Wakker worden! Koffie drinken kan Verdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
5: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
4: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
12: Sorry, het is WK.
13: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
15: AWB en gaan.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 9 uur.
18: Ronald Remmelsmaan.
19: Goedemorgen. Kijk uit welk bedrijf je inschakelt als je gestrand bent met autopech, meldt BNR. Op internet zijn er steeds meer dubieuze bedrijven te vinden die zich voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Gestrande automobilisten zouden voor vage reparaties soms honderden euro's moeten afrekenen. Door de zware aardbevingen in Venezuela zijn misschien ook tientallen mensen uit Spanje omgekomen. Onder het puin zijn 2 overleden Spanjaarden gevonden en er worden er 80 vermist. Het officiële dodental van de beving is opgelopen naar 235... Het zoeken naar meer slachtoffers in Venezuela gaat nog altijd door. Koning Charles van Groot-Brittannië breekt met een traditie van bijna 2 eeuwen. Hij gaat na de renovatie niet wonen in Buckingham Palace. Daar wonen bijvoorbeeld zijn moeder, koningin Elisabeth, wel. Het paleis blijft wel in gebruik voor officiële gelegenheden. Charles deed nog iets opmerkelijks. Zijn belastingaangifte is openbaar gemaakt. En voor het eerst een tropennacht in juni. Het bleef in de beeld boven de 20 graden. Waar overigens grote verschillen. In Vlissingen was het nog warmer met 24 graden. In het oosten van Groningen maar zo'n 13. Vandaag

0: geldt voor 8 provincies code rood. Ja. Het advies is om het rustig aan te doen, want het wordt nog een dagje extreem heet. 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten dan kans op onweer. Morgen ook tropisch en daarna minder warm. Lekkerder.
1: Het wordt echt rustig.
2: Dankjewel. Even kijken op de weg. Het is heel rustig. Er staan er maar 3. De A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. Gezellig. 9 minuten. De A29 Bergen op Zoom-Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. 19 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen. Bij de Duitse grens ook daar 5 minuten.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
5: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Gerard Ekdom.
14: Dit is Veronica.
13: Radio Veronica.
15: Het top 3000 uur.

0: Ik heb Daft Punk en One More Time. Bedankt voor David Bowie en Tina Turner. Tonight.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Ja, ja. Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Freddy Eigelkamp uit Worden. Hallo, Freddy.
3: Goedemorgen, Gerard.
0: Goedemorgen, Freddy. Ja, goedemorgen. Het is zover. Dit is jouw uur.
3: Ah, geweldig, toch?
0: Heerlijk. Je bent aan het werk momenteel in het magazijn, hè?
3: Ik ben op dit moment aan het werk. Ja, dat klopt. Maar we hebben airco bij ons. Dus het is goed uithouden bij ons binnen. Dus,
0: Ik hoor meteen je stem. Je mag er zijn.
3: Ja.
0: Ja. Dus het is goed uit te houden. Dat is wel fijn. Hey, en
3: heerlijk.
0: We moeten het even hebben over je vrouw. Want er is iets aan de hand met een computer.
3: Nou, ze heeft op haar telefoon een, zeg maar de screensaver. Dat is nog een foto van haar samen met jou.
0: Dat meen je? Ik sta op je... Oh, het is de screensaver van de telefoon, notabene.
3: Ja. Mijn vrouw die heeft toen een foto samen met jou genomen bij ons op het werk. Je was toen gast, de jockey, tijdens het bedrijfsfeest.
0: Goh, ik kom ook overal, hè?
4: Maar ben je
3: overal.
4: Maar ben je blij met die screensaver? Of zeg je, joh, ik heb liever dat ze toch een keer een screensaver van mij...
3: Nou, ik denk niet dat we het daarover moeten hebben.
0: Oh, dat is een gevoelig onderwerp, hoor ik al. Oké, Freddy. Nou, we gaan lekker liedjes draaien uit jouw stemlijst voor de top 3000. En ik heb er een klaarstaan, Freddy. Je hebt gewoon Tower erin met See You Tonight.
3: Ja, geweldig toch?
0: Heb je die ook leren kennen bij Frits Pits vroeger?
3: Zeker. Die draaide die plaat eigenlijk grijs, eerlijk gezegd.
0: Ja, grijs,
3: heerlijk uptempo nummer.
0: Fantastisch. Ja, laatst hadden we Frits Pits 2 uur lang bij Stennis en Ekdom te gasten. Dat was erg leuk. Ze hebben hem ook gedraaid, inderdaad.
3: Ja, klopt.
0: Ik ga hem draaien, Freddy. Geniet van de deur.
3: Nou, geweldig. Dankjewel.
0: Bye bye. En een goed aan je vrouw.

daarvoor. Het was uit Nederland. Wat een geweldige plaat is dat toch. Het was Tower and See You Tonight. Jeugdsentiment voor Freddy Eikelkamp, die verantwoordelijk is voor dit uur. Top 3000 bij Radio Veronica. En soms ging het lekker als je de plaat gewoon even op Fisher zet. En zo heet deze band ook. Fisher zet en het waanzinnige So Long bij Veronica. When

0: 33 jaar oud. Ik durf het niet te zeggen, maar het is echt zo. 33 jaar geleden was het zo.
1: Oké.
0: En nog steeds hebben we de vraag, nog steeds weten we niet. Wat is love? Dus Hathaway daar van Fisher Z in de top 3000 uur en zo lang.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. De prijs.

0: 30. Altijd laag.
1: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
12: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel. En op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
13: Nou, dat zou wel eens 40% kunnen worden vanmiddag. Radio Veronica Verkeer met nog een aantal vertragingen. De A15 Gorkum met Nijmegen bij de brug over de Linge, 18 minuten. A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland, een half uur. En de A37 knooppunt Holsloot, Meppen. God, wat een hoop geslagen vandaag hier. Bij de Duitse grens, 11 minuten.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het

Mika, Mika. En Grace Kelly, waar het allemaal mee begon voor Mika. En daarvoor keihard. Maar haal dat kei dan weg, dan krijg je gewoon de band Hard and Alone. Het is het top 3000 uur. Vandaag samengesteld door de legendarische Freddy Eikelkamp. En het is tijd voor lekker disco plaatje.

0: mist. Ik kan er niet omheen. Zonder jou ben ik alleen. Mooie. Het goede doel, muziekvrienden. Schitterend, schitterend. Alles geprobeerd. In het top 3000 uur. Daarvoor Yvonne Elliman en If I Can.
1: Het top 3000 uur.
0: Weer voorbij.
1: Met Gerard Ekdom.
0: Gaan weer voorbij, joh. Dit was het voor vandaag. Freddy Eikelkamp uit Vorden. Applaus voor Freddy. Freddy. Hij heeft dit uur op zijn geweten. En het staat al geopend, hè? Gewoon de tool is geopend via RadioVeronica.nl. Maak een mooie lijstje, stuur hem in. En wellicht is hij misschien binnenkort te horen tussen 9 en 10. In de top 3000 uur. Frankie, mag ik jou bedanken voor de aanwezigheid afgelopen 4 uur.
2: Geer, mag ik jou bedanken voor de ongelofelijke gezelligheid. En dat we lekker veel tikkies hebben kunnen betalen.
0: Nou,
2: veel. Het was top.
0: We krijgen ze nog steeds binnen, maar hij is gesloten.
2: Het loket... Om 9 uur is het loket gesloten.
0: Het loket is dicht en we hebben ze doorgestuurd. En hopelijk zijn ze allemaal betaald, denk het wel. Zometeen is Marisa hier 2 uur lang. Wij spreken elkaar vanmiddag voor een nieuwe Stenders en Ekdom. En ik heb er nog eentje, ja sorry.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Veronica. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: 20. Altijd laag.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting.

0: chocolades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is Dia van Jumbo.
1: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het was erg rustig in de treinen vanmorgen. Het kan zijn dat meer mensen thuis werken, bijvoorbeeld om bij hun kinderen te zijn, nu veel scholen door de hitte dicht blijven. Op de weg was het zoals normaal op vrijdag. Rijkswaterstaat had gisteren opgeroepen alleen te rijden als het echt moet. Netbeheerders en energiebedrijven hebben een plan bedacht om iets te doen tegen het overvolle stroomnet. 10.000 huishoudens in onder andere Gelderland en Utrecht krijgen een vergoeding als ze hun stroom slim gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer ze hun elektrische auto opladen buiten de piekuren. Kijk uit voor bedrijven die zich online aanbieden als betrouwbare pechhulp. Want dat zijn ze volgens BNR niet altijd. Ze maken bijvoorbeeld misbruik van het hitteprotocol, waarbij gestrande automobilisten gratis naar een veilige plek worden gebracht. Maar malafide bedrijven vragen er soms honderden euro's voor die je vooraf moet betalen. En wil Oranje echt ver komen op het WK, dan zullen we echt beter moeten verdedigen, vinden de meeste ochtendkranten. In de groepsfase scoorde Oranje makkelijk, maar kreeg aan de andere kant ook 4 doelpunten tegen. En dat zijn er volgens de kranten eigenlijk te veel om wereldkampioen te worden. Dan is Veronica weer. Zonnig en extreem heet vandaag. 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten dan kans op onweer. Morgen ook tropisch. En daarna wordt het eindelijk minder warm.
18: Ah, oh, ik hoor gewoon de emotie in je stem, Ronald.
17: Ja, het is moeilijk.
18: Eindelijk. Hé, hey, dankjewel.
17: Graag gedaan.
18: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister.
19: De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Batadorp. Er staat een auto met pech en daardoor heb jij ook pech. Namelijk 5 minuten. En A12 Arnhem-Oberhausen bij 7 naar 13 minuten. En tenslotte de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer 8 minuten.
20: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
21: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Financiering in

0: levering, alles geregeld via busvan.nl.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.

smartphone. You're my favorite waste of time. Je hoorde Owen Paul hier bij Veronica. Oh jongens, wat een week, hè. Bloedhitte, zweten deden we in liters. En voor tranen was eigenlijk helemaal geen fok meer over. Maar je hebt het gehaald. Het is

Jackson bij Veronica. Ja, heb jij toevallig zijn biopic al te zien, gezien? Ja, dat is wel echt een aanrader, hoor. Dan ontdek je toch dingen over de man die we eigenlijk nog helemaal niet wisten. Zo was hij een echte workaholic. En dat deed hij uit angst dat God zijn volgende hit aan Prince zou geven. Prince beschouwde hij echt als een aartsrivaal. Dus stel je voor, Michael Jackson had een keertje uitgeslapen. Ja, dan was Beat It misschien wel van Prince geweest. Hè? Dat had zomaar gekund. Het zijn de hits van Veronica, Taylor Swift naar YouTube.

0: dit liedje. Wat een oorworm is het toch eigenlijk ook, hè? Taylor Swift, Radio Veronica, Open Light. Ja, zometeen Kula Shaker. Ken je Kula Shaker nog? Nou, die klonken zo.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
10: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
11: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
10: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
17: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijne voordelig weekend, dat is Dia, van Jumbo.
18: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
0: Ja, goedemorgen. Het is klokslag 11:02. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. Lekker rustig op de weg, dus maar twee vertragingen. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Batadorp. 18 minuten pech door een vrachtwagen met pech. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar. Daar doe je er een kwartier extra over.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Gerard Ekdom.
19: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
20: En nu
19: Marissa met de

Mijn fantasy is dat ik vandaag nog ergens een mobiele airco op de kop tik. Ik ben gisteren langs maar liefst 7 winkels geweest. Ja, die dingen zijn echt overal uitverkocht. Dus toen ben ik de schuur ingedoken. Ik heb alle oude ventilatoren verzameld en afgestopt. En nu ziet bij mij de bovenverdieping eruit als een soort van windmolenpark. Echt, ik denk dat mijn energieleverancier denkt dat ik de startbaan op Schiphol ben gaan exploiteren. Het zijn de hits van Veronica. En maandag nog live in Tilburg. Nu live op Radio Veronica. Duran Duran komt er onder andere aan.

sun is shining. En laten we wel zijn, dat is natuurlijk gewoon een waarheid als een koe. Ja, waar ben jij ingecheckt bij Veronica deze morgen? Het is, hoe laat is het? Het is 11:15 geweest. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waar je zit. Misschien ben jij thuis met de kids noodgedwongen omdat de scholen dicht zijn vanwege code rood. Of misschien ben je weg aan het dommelen achter je beeldscherm omdat je op bent gebleven voor de overwinning van de Oranje Leeuwen. Of nou ja, heb je tropenrooster omdat je buiten werkt, dan kan je al bijna naar huis. Laat het maar even weten via die gratis Radio Veronica app. Ik vind het altijd zo leuk. Gewoon even een berichtje schrijven of inspreken of een fotootje sturen. Kan via de gratis Radio Veronica app.

0: app van Patrick die zegt... Hey Marisa, kan je Wham niet gewoon draaien met Last Christmas? Ja, ik kan me voorstellen dat dat wel heel verkoelend werkt op een dag als vandaag. Maar nee, nee, dit was dan toch echt Club Tropicana. Zometeen back to the 80's met deze.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei, doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Sportief.
7: Oké. Okay.
6: Betrouwbaar.
7: Oké. Okay.
6: En zuinig.
7: Oké. Okay. Shun.
6: Sorry?
7: U zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die een die jij zoekt.
8: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen.
16: Nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van 400.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.

0: prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Vanwege de extreme warmte is de viering morgen in Den Haag van Veteranendag aangepast. Het defilé gaat niet door, net als de manifestatie op het Malieveld. Het openingsprogramma in de Schouwburg gaat wel door. Vorig jaar ging er ook al een streep door het veteranendefilé. Dat was vanwege de NAVO-top in Den Haag. Op de heetste dag van deze hittegolf is het in de trein, bus, tram en metro ietsje stiller dan anders. Volgens de vervoersbedrijven was het een vrij rustige ochtendspits. Mensen die wel reizen gaan bijvoorbeeld omdat ze op hun werk airco hebben en thuis niet. Amateurvoetbalclub Hercules uit Utrecht rouwt om de dood van een oud-speler, de 28-jarige Mats Grotebrecht. Die kwam gisteravond tijdens het zwemmen om het leven na een aanvaring met een boot. Daar is iemand voor opgepakt. Grotebrecht werd de held van Hercules toen hij 3 jaar geleden tegen Ajax de winnende goal scoorde en de Amsterdammers zo uitschakelde voor de beker. En heel wat mensen in ons land zijn vannacht wakker gebleven voor Oranje. Ruim 2 miljoen mensen hebben kortere of langere tijd gekeken naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Ook de volgende keer zul je moeten opblijven of de wekker zetten om Oranje live in actie te zien. De wedstrijd tegen Marokko is maandag op dinsdagnacht om 3 uur. Veronica weer nog. In het oosten aan het einde van de middag kans op onweer. Tot die tijd geldt in 8 provincies code rood. En vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden.
9: Zo Joost, dankjewel. Wat doe jij dan om verkoeling te zoeken eigenlijk?
8: Ik heb al een korte broek aan.
9: Ja, dat helpt.
8: En ik blijf zo lang mogelijk hier. Want hier in de studio is het echt koud gewoon.
9: Zijn echt collega's aan het recreëren ook. Hè? Omdat het hier gewoon lekker cool is.
8: Wordt Jeu de Boel gespeeld op de gang. Het is onvoorstelbaar.
9: Het is bizar. Joost, dankjewel.
8: Yes.
9: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Het begint al iets drukker te worden. 18 vertragingen op dit moment. En dit zijn de langste 3. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Batadorp. Daar lopen dieren op de weg. 19 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Zee. Ook daar 19 minuten extra. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht. Daar is een ongeluk gebeurd. En daar bedraagt de vertraging 11 minuten.
10: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
17: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient.

0: Int. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.

Veronica en Love Me Again. Marisa liefst uit Rome, waar de tafel vol staat met heerlijke Italiaanse hapjes, maar de muziek gewoon uit Nederland komt dankzij Radio Veronica. Oh, dankjewel Renato. Mooi gedekte tafel trouwens, zie ik op de foto. Ik krijg meteen zin in alles met truffel. Vooral pasta met truffel, oh goddelijk. Maar ja, dat. Terwijl Bastiaan airconditioning plaatst bij je Nederlanders, dat doet hij in Gran Alicante in Spanje. Dat ligt aan de Costa Blanca. Hij zegt heerlijk met de zonnige klanken van Radio Veronica. Het is dat trouwens koeler dan hier, hè? Het is daar 26 graden. Jolanda die is heerlijke huzarensalade aan het maken voor de lunch. Ze zegt goede muziek erbij en lekker meezingen. Terwijl Fabian een weekje op vakantie is in Drenthe. Arie Pol is aan het vegen op de Maasvlakte. Terwijl Pieter, Joran en Angelique aan het werk zijn in het technische laag van het Academisch Medisch Centrum. Dat is in Amsterdam. En ze hebben net gehoord dat ze 2 uur eerder naar huis mogen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat heel fijn is op dagen als dit. Anneke is aan het werk in de kas. Die oogst blauwe bessen. En Christy die zit lekker binnen onder de ventilator. Ze is aan het vreubelen. Ze stuurt er een mooie foto bij. En zij maakt de leukste dierensleutelhangers. Dat doet ze van Vilt. En die zijn er echt behoorlijk design uit, weet je. Alsof je ze in een winkel koopt. Carla, of Chrissy, sorry. Ik zou wel wat bij jou willen kopen. Het ziet er erg mooi uit. Ja, en dan het bericht van Carla. En ik moet zeggen, dat raakt me wel. Ze zegt, hey Radio Veronica, wij zijn onderweg naar het UMCG in Groningen voor de tweede bestraling van mijn man. De afgelopen weken zijn we meerdere malen per week onderweg. Dik uur heen, dik uur terug. En dan is het gewoon heerlijk om als afleiding de radio op te hebben. We luisteren altijd naar Veronica. Dank je wel voor het gezelliger maken van deze toch wel zware tijden. Nou, heel veel sterkte voor jullie. En natuurlijk een hele dikke knuffel van de hele club hier bij Veronica. Ja, in het hele land luisteren mensen. Mensen oogsten, ze chillen, ze vegen, ze koken, ze zwoegen. En ze zijn onderweg. En in al die hek.

Styles. Dat is de man die bewijst dat je een miljoenen publiek kan trekken, terwijl je eruit ziet alsof je oma tegen je heeft gezegd: jongen, neem voor de zekerheid een extra vestje mee. You're the As It Was hier bij Radio Veronica. En terwijl de hitte vandaag vurig je huid laat gloeien, marcheert Radio

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
5: Aldi. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
7: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal

0: Luistert naar Radio Veronica, dankjewel daarvoor. En dit is Flitsmeister met het laatste verkeer. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar, daar een vertraging van 19 minuten. En de A16 Terbrechtseplein Ridderkerk bij Terbrechtseplein. 45 minuten pech door een auto met vertraging. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda, ook bij Terbrechtseplein. Daar is een ongeluk gebeurd, 18 minuten.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu,
1: Marisa. Met de

0: Oh.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Nelly en Hatten hier op deze vrijdag, waarop je eigenlijk je stuur alleen maar vast kan pakken met overwanten. Ja, en even een verfrissend Freek Vonkfeitje. Tuinslakken die kunnen bij extreme hitte tot wel 3 jaar slapen. Dus mocht het tempo bij jou vandaag er totaal niet in zitten, omarm gewoon je innerlijke slak. Hè. Gebruik dat ook als excuus naar de baas als het nodig is. Nou ja, jongens, we hebben de poolfase overleefd. Hè. De tap in het Radio Veronica Café die maakte overuren. De wereldvoorraad bitterballen die is flink geslonken. En alle reden om de feestvreugde voor te zetten. Maar dat doen we niet meer in het Radio Veronica Café. Nee, dat doen we bij jou en je vrienden. Bij jou in het café of ben jij thuis, ben je in het tuin. De wedstrijd van het Nederlands elftal kijken is natuurlijk gewoon super spannend. Hè? En ja, wat doe je dan tijdens de eerste en de tweede helft in de pauze? Nou, de Club van Radio Veronica zorgt ervoor dat jouw voetbalkijkavondje precies dat extraatje krijgt. In de 15 minuten pauze rukken de DJ's van Veronica uit. Dat doen we gewapend met 6 vierkante meter aan confetti, rookmachines, lampjes, USB's, volgeknald met de grootste knallers, klappers en hits om bumper aan bumper weg te starten. Nou, wil jij er kans op maken? Dat kan. Meld jou en je clubje nu aan. Dat kan je doen via radioveronica.nl. Ja, zo simpel is het eigenlijk, hè? Dus ga naar radioveronica.nl en meld je aan. En word je live op de radio teruggebeld, dan komt Radio Veronica naar jou toe deze zomer. Dat, ja, dat is toch leuk? Ik had het wel geweten. Dua Lipa zometeen. Naar hoe? Oh, naar hoe?

Het is de dame die sneller verdwijnt dan je vers gestorte salaris. Dua Lipa, Houdini. Ja, en laten we eerlijk zijn, hè? We doen het allemaal. Uit een recente sociale studie blijkt dat maar liefst 80% van onze dagelijks gesprekken bestaat uit roddelen. Ja, dat klinkt natuurlijk negatief, hè? Dat heeft een beetje een nare bijklank. Maar dat is dus niet per se slecht, is gebleken. Volgens onderzoekers is het juist dé manier waarop mensen een band met elkaar opbouwen. Ja, zo werkt dat. Dus als jij zometeen bij de lunch samen met je buurvrouw het naveltruitje van de stagiair op Casual Friday bekritiseert, ja, dan ben je eigenlijk gewoon bezig met teambuilding. Zo simpel is het. Het is Radio Veronica, Code Rood, Level 42.

0: onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
1: Yeah! Ook met een vliegende startje weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
2: Toptalenten.
1: Vanmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica.
3: Veronica. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
19: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
20: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
21: Autotaalglas zit echt overal.
22: Opgelost. Autotaalglas.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 12 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Er komt geen rechtszaak over een dodelijke aanvaring vorig jaar in de Amsterdamse Afrikahaven. Bij het ongeluk voer een binnenvaartschip op een kleinere boot die zonk. Er vielen 2 doden. Uit onderzoek blijkt nu dat het schip rechtdoor ging en voorrang had moeten krijgen. De binnenvaartschipper valt dus volgens justitie niets te verwijten. Het kabinet liep volgens oud-onderwijsminister Arie Slob in coronatijd niet blindelings achter het Outbreak Management Team aan. Tegen de coronacommissie zei hij dat middelbare scholen bijvoorbeeld een keer openbleven, terwijl sluiting het advies van de experts was. Volgens Slob werd het onderwijsadvies van het OMT 5 keer genegeerd. Van minister Aartsen hoeven we niet naar het werk te komen als we ons er door de hitte niet comfortabel bij voelen. Hij roept bedrijven op om er soepel mee om te gaan. Aartsen zei voor de ministerraad dat hij verwacht dat werkgevers hun personeel niet onder druk zetten. En goed nieuws voor cultuurliefhebbers die op de heetste dag van deze hittegolf verkoeling zoeken. Ze kunnen vandaag voor niets bepaalde musea in, zoals het Stedelijk Museum in Schiedam en het Rembrandthuis. Onderwijsadvies van het OMT 5 keer genegeerd.

0: 39 graden. In het oosten aan het einde van de middag kans op onweer.
1: Dat is een beetje dooddoener misschien, maar daar komen ze nu mee dat je niet naar je werk had hoeven komen.
0: Nee, hadden we dat eerder geweten.
1: Net anderhalf uur later. Dankjewel Joost. Yes. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. In totaal 22 files op dit moment. Hier zijn de langste vertragingen. De A7, Westerbroek, Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. De weg is daar dicht voor de grenscontrole. Kwartiervertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. Ruim een kwartier. A28 Assen-Hogeveen tussen Assen-Zuid en Westerbork. Door een ongeluk daar 21 minuten vertraging. Daardoor ook vertraging de andere kant op. Op diezelfde A28 dus tussen Bijlen en de brug over het Oranjekanaal. Daar een kwartier vertraging. En de A37, dat is de laatste, knooppunt Holsloot-Meppen. Dat is in Duitsland, tussen Zwarte Meer en Duitsland. Daar heb je een kwartier vertraging. Goedemiddag, Radio Veronica met Panic at the Disco zometeen. En Whitney Houston.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
3: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
8: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
9: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
10: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
11: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

0: Ja, je band Panic at the Disco noemen, dat is natuurlijk ook een beetje de goden verzoeken. Het kwam ook uit, kon je wachten. Er was ooit echt Panic at the Disco. Tijdens een optreden van deze band vloog een apparaat in de fik. Maar het bleek gelukkig, bleef bij paniek. Brandje kon snel worden geblust. Whitney Houston hoorde je ook nog. Love will save the day. Goedemiddag.
1: Jaap Brienen.
0: De vakantiekracht op de plek van Sander Code Rood in Nederland. Niet te doen, hè. Wel één voordeel. Gratis upgrade van je lunch vandaag. Je knippert even met je ogen en je broodje kaas is een tosti geworden.

Jazeker, schrijft Ingrid in de app van Radio Veronica. Gooi er maar wat zomervibes in. Dat deed ik met Sunshine Reggae van Laidback. Fijne. En Somber draaide ik ook nog. 12 to 12. Kwam weer nieuwe muziek van hem uit. Gisteren, ik weet niet of je het al gehoord had. Klinkt wel weer vet hoor. Ja, hij is echt een superster. En nog niet eens zo heel lang. Sinds vorig jaar eigenlijk pas. Moet hij zelf ook nog steeds een beetje aan wennen. Maar hij heeft er wel een verklaring voor waarom zijn muziek zo aanslaat. Hij zegt, mensen hebben behoefte aan echt. Aan echte zangers. Aan echte instrumenten. Echte goede liedjes. En denk je nou, daar heeft hij gelijk in, die Somber. Dan zit je goed bij Veronica. Want veel echter dan dit bandje wordt het niet volgens mij.

0: Wat prachtig dit, hè? Niet kapot te krijgen, toch, dit? Dreams, Fleetwood Mac. En over niet kapot te krijgen gesproken, de Rolling Stones. Die gaan ook maar door, hè. Vandaag weer nieuwe muziek van ze uitgekomen. Even gisteren eigenlijk officieel, 2 nieuwe nummers. Moet je maar eens even opzoeken. Goedemiddag, dit is Radio Veronica. Ken je Shifty Shell Shock? Zo niet? Het klinkt zo heftig als je denkt, deze man en zijn muziek en zijn band en zijn teksten. Toch maakte hij ooit met zijn bandje 1 keer eigenlijk een heel lief liedje. En dat werd zijn enige hit. En die hoor je zometeen.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe compact campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
11: Dat gaan we vieren.
10: Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
12: Odido.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi.
0: 2:30. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Waar staat het vast? Nou, op de A12 bijvoorbeeld. Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens. 6 kilometer, 20 minuten vertraging. A28 Assen-Hogeveen tussen Assen-Zuid en Westerbork. Door een ongeluk ruim 20 minuten. De A37 knooppunt Holsloot richting Duitsland. Bij Zwarte Meer ontstaat de file 2 kilometer. Kost je daar een kwartier. En de A58 tot slot Breda-Bergen op Zoom tussen De Stok en Heerlen. Door een ongeluk daar 4 kilometer file, 25 minuten vertraging. Goeie reis.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Bas en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu
14: Jaap Brienen. Met de

0: gitaarsampletje van de Red Hot Chili Peppers, hè, trouwens. Dit is die Shifty Shellshock. Hij was de voorman van deze band, Crazy Town. En die stond niet bekend om zijn vrouwvriendelijke teksten, zal ik maar zeggen. Maar toen kreeg Shifty een vriendin. En die zei, hey Shifty, dat kan echt niet meer, jongen. En toen schreef hij voor haar een liefdesliedje over een vlinder. Dat was deze Butterfly, die hoorde je bij Radio Veronica. En dat was hun enige echte grote hit. Veronica, waar je vandaag ook weer kans maakt op een flinke voorraad kleine cryptomunten. Dropmunten, hè, voor de duidelijkheid. Te winnen als je nu even meespeelt.
1: De Radio Crypto.
0: Waar ik je iedere dag een cryptische omschrijving geef van een heel grote hit in dit geval. Welke plaat bedoel ik met deze crypto? Let op. De uitslag voorspellen op

0: back.
1: Shawn Mendes bij Radio Veronica. There's nothing holding me back. Een Franse zomerdisco ervoor is heel oud. Maar wel leuk om weer keer te horen. Die Bandolero, Paris Latino.
2: De Radio Crypto.
1: Ik zie dat het op het dashboard van Richard 40 graden is. Stuurt net een fotootje via de app van Radio Veronica. Annette Boerkamp, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hoe is het in Hengelo?
3: Ja, warm.
1: Ja, joh.
3: Dat overal. Ja. Nee, we zitten er goed bij, dus we hebben geen klagen.
1: Maar heb je maatregelen genomen na de code roodmelding? Of dacht je, nou, ik wacht het gewoon al af?
3: Nee, we hebben de kinderen thuis gehouden, we hebben de airco lekker aangezet en we vermaken ons.
1: Goed
3: zwembad in de garage.
1: Ja, dus, dat is in de garage.
3: Ja.
1: Oh, dat is wel slim. Ja, dan zit je lekker in de schaduw.
3: Ja, ook niet, ja, precies. Dan ben je wel cool, maar niet buiten. Dus dat is goed te
1: leuk.
3: Doen.
1: Hey, we spelen de Radio Crypto. Ik gaf een cryptische omschrijving van een wel heel grote hit, zei ik er ook bij. Als nog een soort van extra aanwijzingtje. De uitslag voorspellen op de savanne, dat was de aanwijzing. Waar moest je aan denken?
3: Ja. Aan Toto van Afrika.
1: Ja, dat is helemaal goed.
3: Ja.
1: Toch even voor de vorm, voor de volledigheid. Hoe kwam je daarbij?
3: Ja, Toto, het wetkantoor en dan de savanne is Afrika.
1: Ja, ja.
3: En Afrika, ja.
1: Je krijgt een cadeautje van me. Ik stuur je een heel pakket, een hele voorraad kleine cryptomunten.
3: Nou, lekker. Die komen vast op.
1: Zijn je kinderen ook blij met het zwembad,
3: denk ik ook, ja.
1: Houd het hoofd cool en net ook voor het meespelen.
3: Ja, gewoon graag gedaan.

0: De uitslag voorspellen op de savanne. Dan kom je uit bij Toto. Afrika. Goed geraden door Annette. Maandag spelen we natuurlijk gewoon weer een nieuwe Radio Crypto. Over Afrika gesproken, daar komt de volgende tegenstander vandaan, hè? Northern Africa, Marokko, komende maandag op dinsdagnacht om 3:00. Wat een tijdstip, hè? Maar goed, de kans is groot dat je gaat kijken. Misschien wel thuis of misschien met je vrienden in de kroeg. Ja, ik kan me voorstellen dat de kroeg open blijft. Waar ga je kijken en heb je zin in, en dit is zo leuk, een dikke halftime show. Tussen de eerste en tweede helft. Gewoon net als bij de Super Bowl. Bieden wij jou een halftime show bij de wedstrijden die nu nog komen van Oranje tijdens dit wereldkampioenschap. Dus ook komende maandag op dinsdagnacht. Komt Radio Veronica bij je langs. Met een paar vierkante meter dansvloer en verlichting en muziek en confetti en alles wat je wilt. En denk je, oh, dat lijkt me fantastisch. Moet je nu snel even melden via radioveronica.nl. Dit
1: wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleinen.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 1 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Er moet wat worden gedaan aan de luchtkwaliteit in scholen. Maar dat is nu geen taak van het kabinet, zegt staatssecretaris Thiele. Ze wil dat scholen en gemeenten samen zoeken naar oplossingen. De Tweede Kamer heeft daar een wet voor aangenomen. Door de hitte is het soms niet te doen op scholen. Veel zijn er daarom vandaag dicht. Opnieuw gaat morgen in Den Haag het defilé op Veteranendag niet door. Defensieminister Jesselgus vindt dat erg jammer. Juist omdat het vorig jaar ook werd afgelast vanwege de NAVO-top. Dit keer komt het door de hitte. De veiligheidsregio vindt een defilé onverantwoord en daar moeten we volgens Jesselgus naar luisteren. Het wordt binnenkort verboden om water te halen uit beken en sloten in Limburg en het midden van Brabant. Door de hitte verdampt water snel en gaat het waterpeil omlaag. Dat zorgt voor schade aan de natuur. Planten hagen defilé op Veteranendag niet door. Defensieminister Jesselgus vindt

0: Schulp en Jesper de Jong staan in de eerste ronde allemaal tegenover iemand die lager is geclasseerd. De 44-jarige Serena Williams maakt op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. Zij speelt maandag tegen een Australische. Veronica weer in het oosten. Aan het einde van de middag kans op onweer. In 8 provincies geldt code rood. En het wordt 34 tot 39 graden.
1: Dankjewel, Joost.
0: Alsjeblieft.
1: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Het wordt al drukker. Bijna 100 kilometer aan file. Op 27 plekken loopt het vast. Ik geef ze niet allemaal hoor. De top 4 krijg je van me. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 17 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. Door een ongeluk daar ruim een half uur. De A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Gorkum. Daar word je omgeleid. Zorgt voor ruim een kwartier vertraging. En ook een ongeluk op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Heerle. Kom je daarom in de file en dat kost je daar ruim een half uur extra. Goeie reis!
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
3: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
4: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum. En bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Cassie, Keno, uitgerust op vakantie. Cassie, wat alleen vandaag. Nomad Outdoor, tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijn en voordelig weekend, dat is Dia, van Jumbo.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

je, net als ik, van The 80s. Dan zit je goed bij Radio Veronica, want het hele weekend, morgen en zondag, tussen 10 en 6, alleen maar 80s hier. Daryl Hall en John Oates waren net een adult education aan het begin van de middag. Dat er volgens mij helemaal geen education meer wordt gegeven in Nederland.

0: Dit is een van de meest gecoverde liedjes aller tijden, weet je dat? Sunny. Je kunt een werkweek vullen met dat liedje als je een beetje je best doet. In totaal is het meer dan 500 keer gecoverd. Echt waar, en één daarvan hoorde je bij Radio Veronica. Die was van Boney M, hè?
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: We gaan het weer spelen, zometeen na 1:30. Top 3000 milliseconden spel, waar ik je 3 fragmentjes laat horen uit de Radio Veronica top 3000. Die worden steeds korter. Het zijn al korte fragmentjes en ze worden steeds korter. Probeer ze alle 3 te herkennen, dan win je prijzen. Daar komt het eigenlijk op neer. Hoofdprijs, bijvoorbeeld gezelschapsspel Remember the Music. Maar ook allemaal leuke Radio Veronica prijzen. Als je denkt, hey, dat is misschien wat voor mij. Dit is je kans, want ik geef je een proefopgave. Dus kun je even testen of je hier goed in bent. En dan pakken we het meteen ook grondig aan, want dit is echt een kort fragment. Het duurt namelijk maar
1: 1000 milliseconden.
0: Maar het zou maar zo kunnen dat je denkt, oh, maar dit weet ik wel, dat is... Nou, als dat het geval is, pak dan nu snel even je telefoon. Je hebt toch verder niks te doen, het is code rood. Hè? En stuur me even het antwoord. Welke plaat denk je daar te horen? Titel en of artiest? Ik ben benieuwd of je eruit weet te komen. En als dat zo is, dan spreek ik je misschien zometeen. Gaan we een spelletje spelen. Radio Veronica.

0: Joe Jackson bij Radio Veronica. Steppin' Out. Hey Joyce, goedemiddag. Hallo, Joyce. Joyce.
1: Ja,
0: oh ja, ja, nu hoor ik je wel. Gelukkig.
1: Nee.
0: Ik was even bang dat het verkeerd ging. Nee, maar gelukkig. Je bent er gewoon. Joyce van den Berg uit Amsterdam, hè?
1: Ja, klopt.
0: Hou je het een beetje vol vandaag?
1: Ja hoor, ik zit gewoon lekker in de auto met airco.
0: Ah, je hebt goed bekeken. Sta je wel even stil nu?
1: Jawel, ik zit er gewoon naast.
0: Kijk.
1: Ik rijd nu de boot naar Texel op.
0: Oh, de boot naar Texel op?
1: Ja.
0: Kijk, dat is volgens mij de place to be vandaag en dit weekend.
1: Dat denk ik ook al, ja.
0: Ja, dat lijkt me ook. Lekker cool daar. Heerlijk. Ga je even gewoon uitwaaien het weekend.
1: Oh, daar uitwaaien. Tot maandag.
0: Heerlijk. Goed bekeken,
1: die
0: Joyce.
1: Sta
0: je nog lang te wachten op de boot, of niet?
1: Nou, we gaan er nu ook rijden.
0: Oké, want ik ga je nog één keer dat fragmentje laten horen. Dat is maar heel kort. Luister even goed, hoor.
2: 1000 milliseconden.
1: Ja, ik heb het goed.
0: Ja. Nou ja, dat is de vraag. Dat ga ik beantwoorden. Oh, oh. Wat dacht je te horen, Joyce?
1: Sixpence Under Richard met Kiss Me.
0: Ja, nou ja, maar je wist het al, hè? Je hebt het goed. Ja, je hebt het hartstikke goed.
1: Yeah.
0: Heb je nog tijd of ben je zometeen buiten bereiken op de boot? Om zometeen nog even een spelletje te doen.
1: Ik heb geen idee of ik bereik kan op de boot.
3: Ik heb weer het parkeren en dan
0: gaat het gewoon vol. Dankjewel. We gaan het gewoon proberen zometeen, Joyce. Zullen we elkaar zo even bellen voor het spelletje?
1: Ja, helemaal goed.
0: Leuk. Tot zo.
1: Tot zo.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
7: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van den Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
6: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: 1 ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
11: 2:30, Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 35 files, ruim 140 kilometer aan file op dit moment. Hou het hoofd koel in de file, parapluutje mee. De A2, daar heb je vertraging. Den Bosch-Utrecht tussen Deil en Culemborg door een ongeluk een half uur. De A4, Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. Ruim een half uur, 36 minuten door een ongeluk. A50, Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en de Maasbrug. Daar bij die Maasbrug staat een auto in de fik. En de file erachter zorgt voor een uur vertraging op dit moment, 8 kilometer. En de laatste, die is iets minder lang gelukkig. De A50 Arnhem-Oost tussen Ewijk en de Maasbrug. Door diezelfde autobrand toch altijd nog ruim 20 minuten vertraging. Goeie reis.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdom.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu
12: Jaap Brienen. Met de

0: Het is het wondergetal, hè? 7 wereldwonderen. 7 dagen in de week. 7 kleuren in de regenboog. 7 noten in de toonladder. 7 zeeën. 7 dwergen. 7 zonden. Ja, dat is allemaal 7. Vandaar The Magnificent 7. Het was The Clash. Bij Veronica krijgen we hem nog.
1: Ja, het top 3000 milliseconden spel.
0: Ik dacht even, de hitte slaat hier in mijn computer, maar het valt gelukkig allemaal mee. Hey Joyce!
2: Hey, daar ben ik.
0: Je was aan het inschepen onderweg naar Texel. Zit je al op open zee of valt het mee?
2: Ja, ik zie Texel al liggen.
0: Oké. Okay. Nou, ik wou zeggen, we kunnen het netwerk testen, maar dat gaat dus hartstikke goed.
2: Ja, het gaat helemaal goed.
0: Nou, gelukkig. Jij gaat even lekker een weekendje weg naar Texel. En misschien wel met een heleboel mooie prijzen, want die kun je verdienen bij dit spelletje. Ik ga je 3 fragmentjes laten horen van liedjes uit de Radio Veronica Top 3000, Joyce. Ze worden steeds korter en bij iedere prijs of bij ieder goed antwoord kun je prijzen verdienen. Dat is duidelijk.
2: Ja, oké. Okay.
0: De Radio Veronica platentas is van jou, want je had het goede antwoord gegeven al daar straks. Op Kiss Me, Sixpence and the Richer. Gaan we nu voor de Ekdom in de morgen kurken trekken.
2: Oké, okay, ik ga die gebruiken.
0: Nou, dat dacht ik. Let goed op daar uit de boot. Dit fragment duurt
1: 3000 milliseconden.
3: Can you feel it? Now it's coming back.
2: Oh god, ik weet het. Nou, ik weet het niet. Ik weet het wel, ik kan gewoon meezingen.
0: Ja, maar je moet even opkomen op de titel natuurlijk.
2: Geronimo.
0: Hey, ik vind dat echt heel knap. Want je had hem wel uiteindelijk. Hier, luister.
2: Ja.
0: Ja. Hartstikke goed. Geronimo. Shepherd was het. Maar die geef ik je. De Ekdom in de Morgen kurkentrekker is voor jou. Die doen we in de platentas. Daar kan nu nog bij het Radio Veronica t-shirt, Joyce. Ik denk dat je hier wel uit gaat komen. Deze duurt
1: 2000 milliseconden.
2: Eruit.
0: Oh, jij hoort het niet.
2: Nee.
0: Wacht even, ik kijk even naar jury. Mogen we nog een keer laten horen? Ja, vooruit voor deze keer. Goed opletten, komt hij nog een keer.
1: 2000 milliseconden.
2: Dancing Queen,
0: Abba. Ja, een beetje extra hulp. Ook goed. Ja hoor, je krijgt er nog een prijsje bij. Het Radio Veronica t-shirt. Doen we er ook bij.
2: Yes.
0: De derde, de laatste. Nou. Die is nog korter. En op het spel staat Remember the Music. Dat is ook een spel, een gezelschapsspel. Ja. Is de lijn een beetje oké?
2: Nou, voor ons nog wel.
0: Oké, daar komt hij. Dit is de kortste, Joyce. Let goed op.
1: 1000 milliseconden.
3: Neem ik Spanje.
2: Ja, blur. Met brieven uit, hoe heet
0: dat weer? Nou, dat zou ik niet zeggen, maar dat eerste deel van je antwoord was wel goed.
2: Bluff, groetjes, wat was het ook weer?
0: Het was iets met vakantie, hè? Vakantie ergens in het zuiden.
2: Uit Zeeland.
0: Nee, zou ik ook niet zeggen. Maar je hebt bluff gezegd. En ik heb meegekregen hier als opdracht van Sander, als iemand of de titel of de artiest weet, dan is het goed. Het was deze.
2: Ja.
0: Holiday in Spain. Ja.
2: Holiday in Spain. Ja. Met Counting Crows.
0: Ja, precies. Nou ja, ik keur het allemaal goed. Je hebt alles goed, Joyce. Je krijgt de platentas, je krijgt de kurkentrekker, het t-shirt en het gezelschapsspel Remember the Music.
2: Nou, mijn weekend kan goed beginnen.
0: Nou, dat dacht ik. Met een beetje massa ligt het op je te wachten als je terugkomt van Texel.
2: Oh, superleuk.
0: Ik vond je een leuke kandidaat. Dankjewel, Joyce. Mooi weekend, hè.
2: Dankjewel.

0: Wie zou er een holiday in Spanje nemen? Want Karel schrijft net in de Radio Veronica... de actuele temperatuur in Zeeland 38 graden in de schaduw in Arnhem-Muiden.
1: De zinderende zomer van Veronica.

0: The Fine Young Cannibals bij Radio Veronica. Johnny Come Home en Ricky Martin. Volgens mij is het eigenlijk Ricky Martin, hè? Zou ik zeggen. Hij zong lang geleden Living La Vida Loca. Dat gaan we doen. De vrijdagmiddagborrel gaat beginnen. Stenders en Ekdom zometeen bij Veronica. Mooi weekend.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
2: Veronica. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied
10: op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
12: Sportief.
13: Oké. Okay.
12: Betrouwbaar.
13: Oké.
12: Okay. En zuinig.
13: Oké. Okay. Shun.
12: Sorry?
13: U zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
14: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
14: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
16: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
4: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
4: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Vanwege de hitte gaat van alles vandaag niet door. Zo is op veel bouwplaatsen het werk stilgelegd, zijn scholen dicht of eerder uitgegaan. En de Efteling sluit 10 buitenattracties omdat het te warm is. Ook zijn allerlei festivals of andere evenementen vanavond afgelast. Het Rode Kruis maakt zich ondertussen zorgen over tientallen asielzoekers.
4: Dachi.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is...

0: plaats. Die moet gevangenen helpen om beter terug te keren in de samenleving. Het idee is om zo 1700 plekken vrij te maken voor mensen die nog wachten tot ze hun celstraf kunnen uitzitten. En een Nederlands reddingsteam is onderweg naar Venezuela, waar gisternacht twee aardbevingen waren. 65 mensen en 8 speurhonden gaan op zoek naar mensen die nog onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. In Venezuela worden na de bevingen 50.000 mensen vermist. Het dodental staat nu op 235. Terug bij het weer. Het is zonnig en dus erg heet. Van noord naar zuid nu 32 tot 37 graden. Het zou in het zuidoosten zelfs nog 40 graden kunnen worden straks. Daarna is er daar ook kans op onweer. Morgen op veel plekken rond 35 graden met vooral 's avonds buien. Dan de situatie op de weg. Het wordt langzaam meer wat drukker. De meeste files in het zuiden van het land, de zuidelijke helft om precies te zijn. Vooral richting Zeeland is het ook druk vanwege Concert at Sea. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoetwoudendorp 20 minuten. Door een onwelwording is de rechterrijstrook dicht. Ongeluk op de A15 Gorkum-Rotterdam voor Sliedrecht-Oost 27 minuten extra. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem voor Bankhoef bijna een uur. Er staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt ook omrijden via Den Bosch. En dan gebruik je ook knooppunt Del nog over de A2 en de A15 ga je dan. Tot slot de N57 Rotterdam-Middelburg. Dat is de concertatiefile voor de Haringvlietdam. Een vertraging van 27 minuten.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
2: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl. It's
3: like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
2: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
4: De prijs

0: 30. Altijd laag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: 1 ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.

0: Zou je even overal zeegeluiden onderzetten vandaag in het kader van de verkoeling? Anders dan heb je het niet meer. Stel je ervoor dat je nu in de hitte zit, dan heb je misschien nog een klein beetje verkoeling middels dit geluid.
1: Ja, dat is een
0: of
1: goed idee. Ja.
0: Lekker toch zo?
1: Dat is een lekker idee. Ik dacht nu in mijn hoofd, dacht ik gewoon Curaçao of hier, jij hebt toch een mooi zwembadje. Alleen
0: Pierenbadje, ja. Opblazen gewoon, maar goed, maakt niet uit. Ja. Strandgeluiden heb ik ook gewoon, die kun je gewoon op, die kun je gewoon bestellen bij mij. Dan kom ik het wel even brengen, geen probleem.
1: Nou, ik ben wel een beetje van het idee dat strand momenteel niet de beste plek
0: nee,
1: is.
0: Nee, misschien ook niet, want brand het zand in de verloren land is wel van toepassing vandaag. Want it's too darn hot, party people.
1: Ja, leek mij ook, ja.
0: Het is, daarom dacht ik ook even Funky for Jamaica van Tom Brown. Want die is altijd wel ernstig lekker als het zonnetje schijnt. En je zit binnen in de airco en je kan naar buiten kijken. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja. Hé, lekker dit geluidseffect.
0: Zal ik hem even aanlaten?
1: Ja, laten we even aan. Ik vind het goed, ja. Hé, hey, Gerard erop, deze temperatuur wil ik graag de Two Man Sound horen. Disco Samba.
0: Oh, de Disco Samba. Ja, dat
1: zin in,
0: dat
1: Patrick.
0: Is leuk.
1: Ja, je hebt ook een wild pool ook trouwens, dus dat is ook mooi. Mooie herinneringen, zou een fijne aanvulling zijn in de ether vanmiddag. Doet mij terugdenken aan de zomer van 1986. Hebben wij misschien ook meteen het antwoord op de vraag, moet het de 77-versie zijn of de 86-versie?
0: Nee,
1: wat
0: 86.
1: Dat weet
0: je. Ja, precies. Ja. Nee, mijn moeder had een maxi-single van de Two Man Sound.
1: Ja.
0: En als het ook maar enigszins dreigde gezellig te worden bij ons thuis, dan ging die plaat aan.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: En bleef het dan gezellig?
0: Brigitte Bardot. Het was altijd heel gezellig bij ons thuis met de Disco Samba. Dus die kunnen we eens zeker ingooien. Het is namelijk tropenrooster bij ons ook, Radio Veronica. We zien wel waar het schip strandt. Daar is het woord weer.
1: Ja.
0: Want het is Stennis en Ekdom tot een uurtje of vier.
1: Ja.
0: En straks gewoon weer vanuit de studio hebben we ook natuurlijk Wout en Frank. Dus je zit geramd bij Radio Veronica vanmiddag.
1: Laat dat ding gewoon aanstaan, dat is goed. Janine is er ook nog met die Duitse hit. Ja, die Rauwwohnung, dat is er ook eentje. Hè? Dat is ook zo'n gek ding. Best wel leuk om misschien vanmiddag even een stukje... Ik zie jou...
0: Je moet me even bijpraten, want die heb ik even gemist.
1: Ja, geef niet, komt wel goed. Okay. Ik zorg ervoor dat we er straks nog even... Gaan we ook nog wat aandacht besteden aan onze Rolling Stones, de nieuwe Stones?
0: Ja, ook nog. We hebben de druk vandaag, want we hebben de officiële inhoudsopgave nog niet eens gedaan.
1: Ja,
0: want we hebben best wel wat te doen vandaag. We hebben natuurlijk straks weer een... Eigenlijk ben ik helemaal niet op hem gekleed.
1: Ja.
0: Als ik wist dat hij zou zijn hier in dit programma, dan had ik misschien wel wat anders aan gedaan.
1: Ja.
0: Want we hebben misschien wel de man met de klapper van de week hebben we straks aan de telefoon. Ja.
1: Dat is Rutger van Barneveld.
0: Ja.
1: Jij en ik hebben allebei hetzelfde programma onafhankelijk van elkaar zitten volgen.
0: Helemaal.
1: Ik geloof in mij.
0: Ja.
1: En ik zeg er eerlijk bij, en ik denk dat meer mensen dat dachten... De allerlaatste waarvan ik vermoedde dat hij een serieuze carrière zou krijgen, is hij wel.
0: Ja.
1: En er zit toch iets van rechtvaardigheid in, dat je het echt niet kunt voorspellen. En dat juist hij uit dat hele peloton...
0: Dat hele pak dat gewoon de grote hit scoort. Voor de mensen die denken, we hebben het over. Gistermiddag was hij ook nog bij het café, het Radio Veronica Café. Ik heb even gekeken in de top 40.
1: Ja.
0: Hij komt de top 10 binnen, dus het is nog waar ook. Dus hij is officieel erkende hit. Dus we gaan straks even bellen. Hij krijgt 3 vragen voor ze kiezen.
1: Ja.
0: En die gaan we natuurlijk ook voorleggen aan zijn AI-versie.
1: Ja.
0: En dat zijn eerlijke vragen.
1: Ja. Het is kijken of AI hem al ingeladen heeft, want hij is zo'n sensatie.
0: Ja, waarschijnlijk hebben ze daar in 1 week tijd heel veel werk aan gehad, maar het is wel gelukt.
1: Ja, je hebt gisteren contact gemaakt met hem. En,
0: ik kwam dus tegen in de kroeg daar en ik dacht, ik klamp hem aan. Dat klampen ging vanzelf, want zo heet was het wel. Ja. En hij zegt, geen probleem, dus we kunnen bellen straks, dus dat gaan we doen.
1: Goeie barman ben je trouwens ook, Gerard, heb ik ontdekt.
0: Ja, nee, heb je gezien wat voor biertjes ik tap?
1: Ja, ik heb het gezien, ja.
0: Goeie woordspellingen tap ik beter dan biertje. Dit was niet 2 vingers, dit waren 2 vuisten aan schuim.
1: Nou, ook best goed, toch? En we hebben 1978 vandaag ook nog even centraal staan straks. Bij de verjaartrek, want...
0: 88.
1: Oh ja, 88. Ik heb vanavond 78.
0: Jij hebt 78 vanavond, ja. Ik heb in je draaiboek gekeken, dus ik heb het allemaal gezien.
1: Ja, we hebben 88, want dat was de succesvolle editie van het Nederlands elftal. Dus we hebben de lijst van 1988 vandaag. Toen werden we Europees kampioen.
0: Och man, dat is vandaag, hè? Was dat, ja.
1: En vanavond dan 78, toen we het net niet werden.
0: Ja, daar willen we niet meer over praten. Daar is een hoop trauma. Daar is een hoop trauma van afgestraald op alle mensen, maar goed. En we hebben straks de Gorgel Joke. Komt
1: ja,
0: langs.
1: Ik hoopte het al.
0: Is toch die heeft de hele zomer zijn ingewisseld. Gorgel, geloof ik. En voor de rest hou je hoofd koel. We draaien hele coole muziek. Waar je warm van wordt. Zo vlak voor dat weekend.

0: van Hans. Die zegt, heet, ik vind dat het wel mail via Mayfield. Ah, het is Curtis natuurlijk. Hè. Want die zingt dit, Curtis Mayfield, een Brand Van 3000.
1: What a legend, Curtis Mayfield.
0: Fantastisch.
1: Zie ik hier.
0: Hij is niet meer, maar we hebben zijn greatest hits, hoor. Ja,
1: deze versie is ook te gek, zegt Barry. Nou, we gaan meteen het weekend besteden. Fred van het einde, die is heel gelukkig dat je Curtis Mayfield heeft laten horen. En de jongens van Brand Van 3000 mag inderdaad ook niet vergeten. Alweer niet te vinden op Spotify in de juiste singleversie.
0: Ja, we zitten echt. We zijn begonnen aan een project. En we hebben volgens mij bijna allebei hetzelfde project. Ja. De map altijd goed.
1: Altijd goed.
0: En ik heb die map, zodat ik waar ik ook ben, kan ik gewoon even die map aanzetten. En dan staan gewoon altijd goede. Ja. Maar ik ben dus nu mijn hele iTunes aan het verplaatsen. Ja. Want iTunes, wie heeft dat nou nog? Wat ben je voor boemer? Dus ik denk, ik moet over naar Spotify. Daar moet het allemaal in staan. Alleen al die versie, er is bijna niets in de goede versie. Die dance classics ook allemaal.
1: Die dance classics zijn het allerergste. Die dingen van de SOS-band ook bijvoorbeeld.
0: 7,5 minuut, 9 minuten. Ja.
1: Er moet toch eens iemand dat een keer gaan cureren, maar Spotify is moeilijk te bereiken. Hè? Die hebben geen leuk telefoon.
0: Ik heb geen nummer van Spotify. Nee. Zo mooi, mensen denken wel dat ik. Dan vragen ze aan mij: Geer, kun jij niet eens regelen dat dat op Spotify. Ja. Alsof ik daar een soort van god ben. Ik doe ik al even hoor, volgende week. Nee, dat heeft te maken met rechten en platenspreien en bla bla bla. Dingen die verjaard zijn.
1: Geer, het Spotify. Jij moet regelen.
0: Spotify, ja. Maar goed, eentje waarvan ik ook zeker weet dat hij er niet op staat, is zojuist binnengekomen. En mijn. Ja, hij brandt.
1: Ja, hij brandt.
0: In mijn zak.
1: Ja. Ja, we zijn er ook met z'n tweeën.
0: Two-man sound.
1: Two-man sound.
0: En we hebben hele zomerse bloesjes aan.

0: dat weet je dus, als het bij de Eggendommetjes dreigde gezellig te worden, dan zette mijn moeder altijd deze plaat op de Two Man Sound en de Disco Samba. En de aanvrager in kwestie heeft zich ook gemeld. Even kijken. Oh, dat is Patrick trouwens. Patrick Waalpol, die zegt hartelijk dank voor het draaien. Brigitte Bardot, die had ze niet zo, maar zo.
1: Nee, nee, die had ze niet.
0: Had ze die niet?
1: Zus, maar zo.
0: Oh, zus, maar zo. Dat wil ik ook.
1: Even geen geschiedvervalsing hier, hè?
0: Nee, nee, nee, nee, nee. We moeten ons wel aan de oorspronkelijke tekst houden, natuurlijk. Is het de heetste dag van het jaar?
1: Nee, van ons leven. Aller tijden.
0: Oh ja, alles is de heetste dag aller tijden.
1: Ons leven is wel beter koppel,
0: ja. Ons leven. Wij hebben dit nog nooit meegemaakt in Nederland, mensen.
1: Nee, we gaan toch al een tijdje mee, maar.
0: We gaan al een tijdje mee. Nou, als we dan toch in zomerse sferen verkeren. We hebben dus Gorgel Joker weer aan het werk gezet. En Gorgel Joker heb ik wel de opdracht gegeven om iets zomers te gorgelen.
1: Ja.
0: En dat is denk ik gelukt. En ik ben benieuwd of jij hem zou herkennen.
1: Ik heb net een heel klein stukje gehoord. Toen bleef mijn hoofd leeg. Behalve dat ik dacht, ja, ik herken er wel iets in. Maar ik wil even doorzingen. Dus start hem nog een keer in. Ja. Dan speel ik even live mee.
0: Okay. We moeten eerst al vertellen wat er te winnen valt. Want we hebben ongetwijfeld een Stenders pop.
1: Oh ja, ja. En jouw kurkentrekkers hebben we ook nog wel ergens.
0: Dat hebben we zeker. Ik doe morgen kurkentrekken. Want je mag nu nog flessen openmaken. Binnenkort wordt van ons, vanuit de regering uit verboden nog langer alcohol te drinken.
1: Ja. En Tom Klerks is onze Belgische baas. Is bereid om gewoon iets uit zijn persoonlijke collectie af te staan. Speciaal voor jou.
0: Het kan van alles zijn. Dus wat er in zijn kast staat, dat kan een flesje cola zijn. Dat kan, weet ik veel wat, sleutelhanger zijn. Geen idee.
1: Uit zijn rijke radiogeschiedenis. Het kan allemaal.
0: Nou, dat is mooi. Dus dat valt te winnen.
1: Ja.
0: Maar ja, wat gorgelt Gorgel Joker? Luister even goed. Ja. Het is wel moeilijk.
1: Oh, nou. Is het... mag ik iets cryptisch zeggen?
0: Ja.
1: Gebroken been?
0: Gebroken been?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Gebroken been, ja.
0: Nou, welke plaat is dit? Als jij het hebt herkend, dan mag je dat... Sorry. Mag je dat appen. Via de Radio Veronica app, die doet het gewoon. En die heeft toch geen last van hitte. En dat is geen enkel probleem.
1: Laat je niet misleiden door mijn slechte hinten.
0: Nee, moet ik het toch niet nog een keer laten horen? Ja, kijk, het goede antwoord is al binnen.
1: Oh, gelukkig.
0: Je arme joker. Wat een hit is dit antwoord.

0: Devil Wears Prada 2, daar zit hij in.
1: Heb je hem al gezien?
0: Heb jij hem gezien?
1: Nee, ik heb hem niet gezien, nee. Nee, en ziet ze ook niet, weet ik, want ik heb van de week ook eens een keer aan hem gevraagd. En die heeft sowieso niet zo'n enorme bloedspoed om naar films te gaan.
0: Nee. Is dat zo, ziet?
2: Nee, dat heb je wel een beetje gelijk in. Maar ik vind het soms wel leuk om te kijken, hoor. Maar dan thuis, als het een keer uitkomt, na x aantal jaren nadat hij ooit in de bioscoop is geweest.
0: Maar ben jij zo iemand, ziet, die dan eigenlijk de hele tijd, al de afgelopen jaren, alleen maar series kijkt, omdat ze ongeveer 40 minuten per aflevering
2: niet. Nee, maar ik loop altijd jaren achter met die dingen. Dus dan ontdek ik weer iets dat iedereen al lang heeft gezien. Of dan zet ik iets op een lijst van, oh, dat moet ik ook een keer kijken. En dan kom ik dan 5 jaar later een keer aan toe.
0: Ja. Ja, maar tip voor je, Titanic schijnt heel leuk te zijn.
2: Ik heb hem nog nooit gezien.
0: Ja. Kleine spoiler alert, de boot zingt. Het is exact 2:30. Hoe is dat mogelijk? Het allerheetste nieuws. Siet Roskam.
2: Ja, goedemiddag. Ja, ik zit ondertussen even te kijken wat er binnenkomt. Oh. Want er komt echt het allerlaatste en heetste nieuws komt nu binnen. Ja? Omdat het ook morgen weer ontzettend heet wordt, wordt code rood verlengd. Morgen ook code rood in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In die 4 provincies wordt het dus weer zo extreem heet dat het advies is om vooral uit de zon te blijven. Goed te hydrateren. Zorg dat je niet oververhit of uitgedroogd raakt. In de rest van het land wordt het dan code oranje. Vandaag hebben we in 8 provincies natuurlijk dat code rood. Ja, mede door die hitte worden ook morgen allerlei lokale activiteiten voor Veteranendag geschrapt. Het defilé van de landelijke Veteranendag in Den Haag was daarom ook al geschrapt. Morgen wordt het dus rond de 35 graden gemiddeld over het hele land. Maar in het Zuidoosten dus echt weer 6, 7, 38 misschien wel. Oh,
0: gelukkig hebben we onze schoenen nog, er zit ook een veteraan.
2: Een goeie. Vandaag is het de heetste dag, jullie zeiden het al. Het is nu bijna overal tussen de 33 en de 38 graden bij alle officiële meetstations. Ik tel nu de hoogste. De hoogste is in Limburg momenteel en in het zuidoosten van Brabant. Maar het kan daar zelfs nog 39 of misschien zelfs 40 graden worden in de komende uren. Dus dat houden we in de gaten, inderdaad. En er is ook ander nieuws. In de Europese Unie zijn 400.000 mensen onderdeel van een crimineel netwerk. Volgens politiedienst Europol houden ze zich bezig met drugs, fraude en mensensmokkel. Het advies is dan aan de Europese landen om meer samen te werken om die netwerken aan te pakken.
0: Nou, ja. Wat een heet, dus inderdaad, wat je noemt een heet blok. Als je,
1: Hebben we ook code rood gloeiend eigenlijk? Rood als het gloeiend nog erger wordt.
2: Bij jou thuis.
0: Hoe warm is dat asfalt eigenlijk? Ben ik heel benieuwd naar. Want waar heb je ze allemaal neergezet?
2: Nou, dat asfalt dat smelt waar je bij staat. Ik denk dat het wel eens een graad of 60 is minstens op sommige plekken in de zon. Er zijn veel files ook door ongeluk en pech gevallen. Dus dat maakt het allemaal nog vervelender als je daarin terechtkomt in deze bloedhitte. De meeste files nu in de zuidelijke helft van het land. Ook richting Zeeland vanwege Concert at Sea is het heel erg druk. Ja. Dit zijn verder andere files die nu opvallen. De A1 Hengelo richting Apeldoorn voor Twello 21 minuten door een pechgeval. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam voor Hardingsveld-Giessendam 14 minuten. En de laatste op de A5. Eindhoven-Arnhem voor Bankhoef ruim een uur door een autobrand.
0: Oh nee joh, staan die dingen al in de hens ook al?
2: Ja.
0: Wat een ellende. Nou, ik wens iedereen heel veel sterkte en dankjewel, Siets.

0: Zie ik binnenkomen, want het is volgens mij de film waar hij inderdaad in zit. Deze Heaven 17 en Temptation.
1: Lumidius, zoiets. Luminius. Dat is degene die de post stuurt.
0: Oh ja, die stuurde de post. Ja, we zullen straks de post nog officieel even doornemen.
1: Ja.
0: Want er komt een hoop post, zou jij gezegd hebben, vandaag binnen.
1: Zou ik zeggen, ja, de hittegolf zie ik. En dan hebben we inderdaad de golf die in de fik staat.
0: Ja, ja. Oei.
1: Dankjewel, ECB. Eindhoven in rijdende auto, zegt Monique Giebeek. Dat zie ik ook.
0: 40 graden staat er.
1: 40 graden erbij. Ik heb hier een 44 graden Gerard Pelikaan. Ook een geweldige naam trouwens. Moet je wat mee doen in het snappelcircuit.
0: Ja, hey, duo de Pelikaan.
1: Ja, duo de Pelikaan is goed. Hey Ger en Rob, ik weet dat Sunshine Reggae van Laidback al voorbij gekomen is. Maar de Sunshine Reggae Club Funkstars Pool Party Deluxe Mix. Die heb jij.
0: Die heb ik, ja.
1: Is ook een lust voor je hoor, zegt
0: Evelien. Is ook lekker,
1: ja.
0: We gaan misschien straks. Ik zal hem er even bij pakken, zou een deskundige gezegd hebben.
1: Ja.
0: We hebben iemand aan de telefoon in het kader van Gorgel Joker. Is het Frans?
2: Ja, goedemiddag. Ik ben het.
0: Ah, Frans, goedemiddag. Hallo, hoe is het, jongen?
2: Ja, warm.
0: Nou, wat heet. Wat heet.
2: Ja.
0: En waar hang je momenteel uit? Kun je het hoofd een beetje koel houden?
2: Ja, ik ben gelukkig vrij vandaag, dus dat gaat allemaal prima.
0: Heerlijk. En nu zit je bij iets van een vrieskist of zo?
2: Ja, in de buurt, ja. Ik heb net wel eventjes wat ijsjes gewacht bij mijn collega's op het werk. Maar daar was het eigenlijk nog beter toe dan thuis, want thuis is het lekker airco.
1: Oh ja.
2: Dus eigenlijk kan je beter op je werk zitten.
0: Zo eigenlijk wel, hè? Ja,
1: Zal ongetwijfeld weer een ijstekort komen, hè, binnenkort.
0: Oh ja.
1: We hebben een neustekort.
2: Ja. Ik had inderdaad de laatste ijsjes uit de schappen bij de supermarkt. Dus,
0: moeten we binnenkort ijzerpakketten weggeven? Dat is misschien ook wel leuk. Hoe dan ook, Frans bedoel ik. Jij hebt een appje gestuurd met het goede antwoord. Volgens mij, dat denken wij. Zal ik nog één keer laten horen?
2: Doe maar.
0: Ja. Gorgel Joker, kom er maar in. Ja. Ja.
1: Ik moest er wel even over doen. Want ik had Gorgel Joker niet voor haar optreden gesproken. Dus ik wist niet precies wat ze ging doen. Maar ik ben er inmiddels uitgekomen. En jij?
2: Ja, volgens mij is het Bamboleo van de Gypsy Kings.
0: Bamboleo van de Gypsy Kings? Oh, en nu snap ik je grap ook.
1: Ja, snap hem, hè? Gebroken been, Gypsy.
0: Gypsy Kings.
1: Ja. Blij als ik je Gypsy. Dat is jouw stel.
0: Wat ben je mooi.
3: Wat ben je lief.

0: betekent dat al die prijzen voor jou zijn.
1: Ja, ze komen zo snel mogelijk naar je toe. Dat van die Tom Klerks, onze Belgische baas, die heeft een prachtig cadeautje voor je achter in zijn auto liggen. Dus dat komt goed. Je krijgt de kurkentrekker van Gerard Ekdom. Je krijgt een popje van Rob Stenders en alles wat we nog vinden waarvan we denken, wat moeten we ermee?
0: Dat komt naar je toe.
1: Ja, komt naar je toe.
2: Geweldig.
0: Misschien zit er wel een raketje bij, maar die haalt waarschijnlijk gesmolten. Dat haalt hij niet. Nee. Dan krijg je een stokje met wat water. Maar goed. Veel plezier, Frans, en een goed weekend, hè.
2: Hey, dankjewel, hè.
0: Bedankt, mijn man.
2: Hoi.
0: En dit was hem, hè. Bamboleo.

0: leuk hoe mensen dit allemaal spellen. Iedereen had een andere spelling.
1: Ja, Bamboleo. Het is eigenlijk zo simpel als je het zegt. Bamboleo.
0: Bamboleo, ja, dat is het gewoon eigenlijk.
1: Zonder spaties.
0: Aan één woord. Eén woord hebben we genoeg. Ja. Of aan één gorgel in dit geval, want het was de oplossing van gorgeljokken.
1: Gypsy Kings. Ik ben er altijd nog een beetje bang voor. Ik heb daar een anekdote over.
0: Oh ja, dat is waar. Ja. Maar ga je die nu vertellen? Of
1: niet? Weet ik niet. Is dat leuk om dat nu te vertellen?
0: Oh, je had ruzie, hè?
1: Nou ja, ik had een ruzie. Ik had een live tv-programma. Die heb ik in het verleden ook nog wel eens gehad. Op de beach tour, maar het was allemaal ontzettend live en nog eens live. Dus je moest hier of daar wel eens improviseren. En de Gypsy Kings, die hadden wij op visite. En ik vond dat ik daar een leuk woordspelingje bij kon maken.
0: Iets met een gipsbeen?
1: Nee. Nou, het was eigenlijk erger. Ik had gehoord dat ze een avond tevoren nogal, laten we zeggen, wat hotels op ze stelten hadden gezet. En daar ook een paar leuke dames bij hadden gehad. En dat ze daar wat resten van het grote liefdespel hadden achtergelaten.
0: En, zeg je dat mooi?
1: Ja, ik denk, ik zal het netjes zeggen. En nou, toen ging ik ze aankondigen en ik ging dat verhaal vertellen wat al niet verstandig was. Maar ik riep, ja, ze zeggen altijd Gypsy Kings, zigeuners, dat is een trekkend volk. En dat hebben ze dan ook achter gelaten.
0: En dat heb je tegen ze gezegd?
1: Nou ja, dat riep ik bij de aankondiging van die komen straks. Want er was altijd verraders slapen, nooit weten we van onze goede vriend Fred Siebelink. Dus er waren een paar mensen die dat gezegd hebben tegen de Gypsy Kings. Die wilden niet meer optreden. Dus tijdens een live-uitzending, terwijl er een andere act bezig was, moest ik mijn excuses gaan maken aan de Gypsy Kings en zeggen, ja, het is een beetje improvisatie en ik probeerde een grapje te maken. En uiteindelijk hebben ze toch opgetreden, maar de onderhandelingen hebben plaatsgevonden. De tijden is een live uitzending.
0: Oh god, het iedereen backstage niet instarten. Tot zover het live optreden van de Gypsy Kings.
1: Ja, toch, ik vond het eigenlijk nog best een net grapje.
0: Ze waren een trekkend gezelschap.
1: Ja.

0: momenten hier in het programma. The Rolling Stones. Er komt een nieuwe plaat, nog een week of twee. Ja, Foreign Tongues.
1: Het doet het wel goed, hè, dat de manier waarop ze dit allemaal verkopen, zoals Paul McCartney ook, weet je wel. Ze doen het als jonge goden, alles verkopen via socials en mooie interviews en af en toe eens een keer een flart en een videootje en een TikTokje. En het is langzaam maar zeker, dus elke keer als we gewoon een botje worden wordt toegeworpen, ben je toch wel weer nieuwsgierig en verdomd, hè. Het is net als bij Paul McCartney, gewoon echt heel goed.
0: Het is gewoon dezelfde producer ook trouwens, als McCartney. Die hebben allebei dezelfde producer omarmd. Ja. Er kwamen gisteren twee liedjes uit. Eentje met Robert Smith. En ik zei, ja, die man duikt overal op. Ja. Olivia Rodrigo met Robert Smith, Rolling Stones met Robert Smith. Binnenkort met twee zakken superchips van Smith krijg je Robert er ook bij.
1: Krijg je hem gratis.
0: Maar dit is Divine Intervention met Robert Smith. Yeah! Hoe die plaat moet gaan klinken, nieuwe album. Maar de officiële nieuwe single, dat is deze.
1: Emotional Rescue deel 2.
0: Ja, hij heeft dezelfde kopstem als Emotional Rescue. Dus ik kan hem zo aankondigen. Oh, wat een blindlegger. De Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Ja, het is toch knap wat die Ward, omdat hij natuurlijk ook de Justin Bieber's van deze wereld gedaan heeft. En dat ze toch gewoon allemaal bij hem terechtkomen. En de sound die ze hebben is toch een eigen sound, nog geloofwaardig. Ja. Maar er is een of ander tandje door hem aangepast of zo. I don't know. En dan klinkt het ineens toch gewoon heel erg nu. Stones, weet je hoe die samenwerking met Robert Smith tot stand gekomen is?
1: Dat weet jij, want jij hebt het filmpje gezien.
0: Ik heb het filmpje gezien, want Mick Jagger tijdens een persconferentie... kijk, bij die Olivia Rodrigo was logisch, die was gewoon fan. En die zijn zo bij elkaar gekomen bij deze samenwerking, dat is krankzinnig. Ze waren ongeveer in dezelfde studio per ongeluk, in dezelfde buurt. En Mick Jagger zegt, ik had Robert Smith nog nooit ontmoet. Dus ik zeg tegen hem, hey, ben jij niet Robert Smith van The Cure?
1: Oh ja, ik heb het filmpje trouwens wel gezien, besef ik mij nu.
0: Nou ja, nu je er toch bent, ik ben toevallig bezig met nieuwe muziek. Zou je even mee willen lopen en even wat meezingen? Dus tot zover de principiële keuze voor Robert Smith van The Cure. Maar wel superleuk dat het zo gaat. En voor hem moet het natuurlijk ook ontzettend leuk zijn door aan de ene kant door de Stones gevraagd te worden, aan de andere kant door Olivia Rodrigo. Het is allemaal ook nog wel leuk ook.
1: Het is best geinig. Het is vaker gebeurd in de popmuziek. Zo weet ik bijvoorbeeld dat ene Lisa Morris ooit een keer in de studio was bezig met een Wham-cover. Mm-hmm. I'm Your Man. De man naast deze dame was George Michael. Die was een nieuwe plaat aan het opnemen. Ja. Loopt langs en zegt, hey, that's my song. En shall I join you? Dus die heeft gewoon meegedaan, George Michael, op die Lisa Morris. Dus hoe kreeg je in godesnaam George Michael op de single van Lisa Morris?
0: Oh, zo.
1: Door gewoon langs te lopen. En toevallig was het van de week zijn geboortedag, George Michael. Dus aangezien het weekend voor de rust staat, zullen we even aan de Freedom?
0: Ja, neem jij de vrijheid om mee.

0: inderdaad zijn allerbeste liedje. George Michael. Zometeen weer terug met nog een uur Stenders en Ekdom.
1: Tot zo.
2: Tot zo, Rob.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
13: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Nieuw

0: en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
11: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
12: Sorry, het is WK.
13: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 3 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Ook morgen wordt het erg heet en daarom geldt in 4 provincies opnieuw code rood. In Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg wordt dan net als vandaag geadviseerd uit de zon te blijven. Het risico op uitdroging en oververhitting is opnieuw hoog. Vandaag geldt in 8 provincies code rood bij temperaturen van 35 graden of meer.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is

0: koeien per hectare. Het kabinet trekt wel veel meer geld uit dan het vorige om boeren te compenseren, zo'n 20 miljard euro. En terwijl het reddingswerk na de zware aardbevingen in Venezuela van gisternacht maar moeilijk op gang lijkt te komen, is het officiële dodental meer dan verdubbeld. Op dit moment zijn 589 doden geteld en bijna 3000 gewonden. Ook tientallen Nederlanders zijn met speurhonden onderweg naar Venezuela om daar te helpen zoeken naar mensen onder het puin. Terug bij het weer, zonnig, weinig wind. Van noord naar zuid is het nu 33 tot 38 graden. En dat kan zeker in het zuidoosten nog wel even oplopen. Ik zie inmiddels al een 38,1 in Zuidoost-Brabant op dit moment. Het kan nog naar 39 of misschien zelfs lokaal 40 gaan. Vanavond is er vooral in het zuidoosten dan kans op onweer. Morgen wordt het 28 graden aan zee tot 38 in het zuidoosten, met vooral 's avonds buien. Op de weg is het wel wat rustiger dan normaal op vrijdagmiddag. Meeste files nu in de zuidelijke helft van het land. Vooral druk richting Concert at Sea ook. In totaal zo'n 30 meldingen. Dit zijn de meest opvallende. A1 Amersfoort Apeldoorn voor Hoenderlo ruim een half uur extra. A27 Breda-Gorkum voor Gorkum 7 minuten bij de wegwerkzaamheden daar. Dan een autobrand op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Bankhoef. Ruim een uur vertraging. Je kunt ook omrijden via Den Bosch en Knooppunt Del over de A2 en A15. Tot slot de Concert at Sea file op de N7. 57 Rotterdam-Middelburg voor de Haringvlietdam, 18 minuten.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
5: Ja.

0: is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

Altijd tijd voor Prince. Er is nooit een moment dat je er geen zin in zou kunnen hebben. Prince met China Eastern. Nou, dat komt mooi uit, want China ligt ook in het Eastern. Dus dat is gewoon heel mooi uitgekiend allemaal. And you got the look. Op vrijdagmiddag, het is de heetste vrijdag uit de geschiedenis van de Nederlandse mensheid. En we kunnen het navertellen. Dat is wel prettig. We kunnen het gewoon navertellen. Stennis en ik dan tot 4 uur. En daarna Wouter Frank. We hebben nog een hele goed gevulde middag en avond. Maak je

0: Zelfs haar ondergoed is van kant, als je goed kijkt tenminste. Want ze heeft iets met lingerie, deze Sabrina Carpenter. En ze is succesvol ook met Madonna, onder andere. Man, man, man. Ja,
1: en die is ook van de lingerie.
0: Die is ook van de lingerie. Ja. Punt-BH's, weet ik nog. 1990, het jaar van de punt-BH's van Madonna. Ja. Dit was de espresso. En vanmorgen heb ik er heel veel uitgedeeld, espresso's.
1: Ja, dat ging best goed, hè, die actie.
0: Ja, dat was mooi. Ja. Ik had vanmorgen, want ik dacht, ja, dit is natuurlijk de nacht van hel. Je hebt de grootste plaknacht ooit. Of je hebt de wedstrijd van de Nederlands elftal zitten kijken.
1: Een beetje.
0: Hoe dan ook, je bent vandaag verrot. En als je dan toch vroeg je nest uit moet, en dat wist ik, hè, heb ik ook gedaan. Dan heb je misschien trek aan koffie en die krijg je dan van ons. Nou, vanmorgen 3 uur lang, we hebben voor €450 mensen aan koffie geschonken.
1: Heel goed. Je doet het espresso.
0: Ik deed het inderdaad espresso, ja. De post. Even kijken wat er allemaal binnenkomt. De post. Help post op vrijdagmiddag.
1: Ja, jullie zijn van harte welkom om je te bemoeien met de uitzending. Mariette zegt, kunnen jullie Hard Sun draaien? Want ik heb het idee dat...
0: Zo!
1: Ja, Hard Sun.
0: Nou, die is wel bezig, ja.
1: Eddie verder, Emiel, die zegt, laat de nieuwslezer eens uitzoeken hoe warm het in Arken is. Want het is het warmste plekje van Nederland.
0: Ja, dat klopt. Dat is zo'n waarnemplek, is dat toch, Siets?
2: Dat is een van, tenminste, ik moet eigenlijk zeggen, was een van de KNMI-meetstations. Arsen is dat volgens mij, in het noorden van Limburg. Ja, dat hebben ze vervangen onlangs door een meetstation even verderop in Horst. Ook daar in de buurt boven Venlo. En daar is inmiddels inderdaad de hoogste temperatuur tot nu toe gemeten vandaag. Ik zie 38,2. Een temperatuur die ook in Eindhoven inmiddels is gehaald.
1: Okay. Jochen Meijer heeft het op dit moment 7 graden koud gekregen in zijn auto. Dus
0: wat leuk dat hij luistert.
1: Ja, dat is goed gegaan. Dan nog een paar reacties over de nieuwe van de Stones. Die zegt bedankt voor de nieuwe van de Stones. Dat zegt John Kastenmiller, zou deze de top 40 wel halen, want In the Stars niet.
0: Jammer, wat even een goed nummer ook.
1: Die dingen halen nooit meer de top 40, maar who cares? Ze zijn gewoon geweldig. Bedankt voor het draaien van The Rolling Stones. Ik vind het een fantastisch nummer. Deze doet pijnlijk in mijn oortjes. Ik word er niet hot van, jongens, zegt Monique.
0: Kan ook.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook. Tering, wat is hier weer goed? De nieuwe van de Stones, zegt Fred. Dan zag ik nog wat reacties binnenkomen. Oh ja, blij met dit mooie nummer van de Stones. Straks de 10-inch versie ophalen bij het afhaalpunt. Ja, Roderick Veuger.
0: Leuk.
1: En Tim, ja, normaal gesproken ben ik niet zo heel hard van de zelffelicitaties, maar deze neem ik trots mee. Ik denk jij ook, Gerard. Ja. Tim zegt, jullie twee zijn samen mijn muziekbijbel.
0: Wow. Oké. Okay.
1: Dat is mooi.
0: Nou, wel graag gedaan.
1: Ja, nou, bijna iedereen is zeer positief trouwens over de nieuwe van de Rolling Stones. Dan zegt Ricardo nog, heren, ik denk dat het jullie ook is opgevallen, maar gisteren is de beroemde zanger van Bloed, Zweet en Tranen, niet Andreasus, maar Blood, Sweat and Tears, die is overleden. Klassieke band uit de zeeperiode van Veronica.
0: Fantastische band ook. Ja. Oh man, wat hield ik van hun.
1: Ja, je houdt ook, net als ik natuurlijk, van Toeters. De Toeters. Ja, Toeters met Rock, met Chicago. Chris,
0: in ieder geval, You Make Me So Very Happy, Spinning Wheel, het waren allemaal goede plaatsen.
1: Ja. Ricardo wil graag You Made Me So Very Happy horen. En als jij zin hebt in Spinning Wheel, zou ik zeggen, Gerard, spin the wheel.
0: Ja, sorry. Ik heb die andere ook goed. Ja. Maar En ik heb de wat ingekortere Daar Wordt Aan De Deur Geklopt versie. Kenners weten waar ik het over heb. Het einde is gewoon Daar Wordt Aan De Deur Geklopt. Maar
1: Wie zou dat zijn?
0: Wie zou dat zijn? Nou, drie vrienden. Blood.

0: hij aan. Daar wordt aan de deur geklopt.
1: Klein stukje maar.
0: Op die.
1: Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn?
0: Zit er gewoon in. Heerlijk. Blood, Sweat and Tears en de Spinning Wheel. Ik was wel een beetje een rare in de klas, want ik was een jaar of 15. En toen kocht ik een best of Blood, Sweat and Tears.
1: Ja, toen dacht iedereen, André Hazes zeker met bloed, zweet en tranen.
0: Wie de hel? Nee, die was er nog niet eens uit, kun je voorstellen.
1: Ik ben zo jong.
0: Maar al die, al die Two Unlimiteds en Two Brothers on the Fourth Floors en Hathaway stonden erin. En ik kwam uit de winkel uit met Blood, Sweat and Tears.
1: Ricardo zegt nog, top heren, Spinning Wheel is ook fantastisch.
0: Ja toch, geweldig. Nou, heerlijk fijn.
2: De verjaartrack.
0: En ondertussen gaan we eens even kijken wat er in de hitparade gebeurde. Maar dan zoveel jaar geleden. En we gaan even terug in de tijd. We moeten even het harpje starten, want we gaan terug naar
1: een zeer succesvol jaar voor het Nederlands elftal. Dat kan dan alleen maar 1988
0: dat
1: zijn.
0: Kan niet anders, hè.
1: Want we hebben toch gewoon een finale gewonnen. En de subfinale tegen Duitsland ook gewonnen.
0: Eigenlijk was dat voor iedereen de finale, hè?
1: Dat was de finale eigenlijk. Maar ja, we wilden toch nog wel graag één rondje verder. En dat lukte. Zo waar Europees kampioen. En dat is gebeurd vandaag de dag. In 1988, dus het leek mij leuk om eens even te kijken wat er allemaal in de hitparade stond. Vandaag de dag in 1988 ook ter stimulans voor de volgende ronde van het Nederlands elftal. En vanavond neem ik 1978, toen waren we bijna succesvol.
0: Oh ja, bijna ja.
1: Ja, en die hebben zich dus allemaal rond deze dag, 25, 26 juni, hebben die finales zich allemaal afgespeeld.
0: Dus dit waren de soundtracks waarschijnlijk in het stadion vanaf een ghetto-blaster.
1: Zo is het.
0: Op een transistorradio.
1: Ja.
0: Ja, wat er binnenkwam in 1988, onder andere deze van Sade, ken je die nog?
1: Goed liedje dit. Sade is ook weer helemaal hippe.
0: Ja, die kan weer hoor.
1: En terecht. En dan hadden wij dankzij Dirty Dancing een classic uit de 60s. The Contours. En de ene
0: vraag. Hij was een erfenis van de Dirty Dancing.
1: Zeker.
0: Now that I can dance. Maar ook vandaag in 1988 binnengekomen de top 40 is deze van Toto.

0: nieuwe binnenkomer was van Whitney Houston. Love Will Save the Day. Maar die hebben een uur of wat geleden gehoord bij Jaap Brine. Dus die slaan we nog even over. En dan hadden wij als alarmschijf, dat was ook nog wel een geinige, de Doctor Who, de Time Lords.
1: Ja,
0: Doctor Who, Doctor in the TARDIS. De Time Lords was toch ook een gedeelte van KLF, hè?
1: In de TARDIS, later werd dit de KLF. En
2: dit is een oude alarmschijf.
1: Het is nou alarmschijf, het was de alarmschijf van die week. Maar welke gaan we straks helemaal draaien?
0: Ja, wordt het Pamela, Toto, Time Lords? Wordt het Contours, Do You Love Me of Paradise van Sade?
1: De app staat open voor al uw reacties. Gaan wij turven. Jij turft het al aan, hè?
0: Ja, man, ik turf het aan. Ja, och, lekker zeg.
1: Ondertussen kregen we ook in de app een verzoek binnen. Want iemand zegt, ja, de thermometer geeft hier 39 graden aan. En wat mij betreft is dat too hot. Is het heet op zolder? Is het altijd cool in the gang?
0: Hans de Wild was de aanvraag.

0: dit is deze lekkere. En hoe heter, hoe beter eigenlijk nog. Jonas Blue. The Edge of Desire.
1: We hebben toch wel een beetje een blue wave, hè?
0: Toch wel, hè? Ja, deze is lekker, heerlijk. En daarvoor, hij werd aangevraagd. En ja, die kon er niet laten liggen op een dag als vandaag. Bijna 40 graden en dan too hot. Ja, dan hebben we alles wel gezegd. Dat is in ieder geval nog een beetje cool. Het was namelijk Cool in the Gang.
1: Ja, nou ja, en grappig natuurlijk dat Coolio zonder de gang.
0: Ja, die heeft hem gecoverd.
1: Ja, die had er in Nederland een hit mee. En Cool in the Gang zelf wonderlijk genoeg niet. Kijk, we zijn nu toch de muziekbijbel voor Tim. Dus we doen dit even voor Tim.
0: Dus even voor de feitjes. Ik hoop dat je mee hebt geschreven. Het is ongelooflijk weer. Het gebeurt weer. Exact 4:30.
1: Nee!
0: Hij zou trots op ons zijn. Dat kan niet anders. Ja. Steve Roskam.
2: Ik ben ontzettend trots. Goedemiddag. Nederland gaat weer van het stikstofslot. Maar het zal per regio verschillen hoe snel het gaat. Dat zegt premier Jette vlak voor de presentatie van alle maatregelen van het kabinet. Zowel boeren als woning- en wegenbouwers moeten sneller weer een vergunning kunnen krijgen. Om de luchtkwaliteit in scholen te verbeteren, kijkt het kabinet naar gemeenten. Die moeten met de scholen op zoek naar oplossingen. Door de hitte is het in veel scholen nu zo benauwd dat ze vandaag dicht zijn. En Max Verstappen is het Formule 1 weekend in Oostenrijk begonnen met de vierde tijd in de eerste training. Hij begon met wat technische problemen, maar daarna kwam zijn auto op gang. De Mercedes van Kimi Antonelli en George Russell waren de snelste.
0: Ja, zondagmiddag moeten we weer, hè?
2: Ja, nou we. Ik ga lekker zitten en kijken, hoor. Ik doe helemaal niks.
0: Nee, we doen helemaal niks. Nee, maar gewoon, dan is het weer tijd om naar Max te kijken.
2: Ja, Max, sick.
0: Wat denk je?
2: Ja, eigenlijk maakt het me allemaal niet uit.
1: Zit je me nou te vertellen, Gerard, dat je wel in de F1 zit?
0: Nee,
1: in het voetbal?
0: Ik zal je precies vertellen hoe ik dit weet.
1: Ja.
0: Ik heb namelijk mijn vader uitgenodigd om te komen barbecuen zondag.
1: Ja.
0: En mijn vader zegt, ik moet eerst de race zien, dan kom ik.
1: Oh, okay,
0: ik weet gewoon, jij gaat gewoon de race kijken.
1: Schok al.
0: Of ik heb de boodschap niet begrepen en hij is aan de race. Maar ik denk dat hij toch echt gaat kijken naar Max. Kan niet anders. Nee, die race koppelt naar de barbecue. Maar goed, het is natuurlijk ook weer gezellig druk op de weg. Want code rood gaat niet de weg op, alleen in noodzakelijke toestanden. Een hoop mensen hebben daar lak aan gehad.
2: Nou, maar toch lijkt het mee te vallen. Het is echt wel veel rustiger dan normaal op de vrijdagmiddag. De meeste files nu in de zuidelijke helft. Deze vallen het meest op de A1 Amersfoort Apeldoorn voor Hoenderlo 1:30. Dan de A50 Eindhoven Arnhem voor Bankhoef nog 1 uur. Na een ongeluk is de weg inmiddels wel weer vrij. En op de A58 Bergen op Zoom Vlissingen is je vertraging voor Capelle Zuid 1 kwartier.
0: Een kwartier, dankjewel. Ondertussen ben ik al benieuwd, Rob, of we een beetje een tussenstand hebben voor de verjaarstrack.
1: Ja, we hebben een beetje een tussenstand. Buitengewoon populair Toto met Pamela. De meest populaire is tot nu toe by far Sade met Paradise.
0: Ja, nou, we gaan zo kijken wat de meeste stemmen heeft opgeleverd.

0: als in de warmte.
1: Ja, laten we dat doen. Hè. Waar oh, dat kan doen. Het nog warmer? Ja.
0: Nog heter, heerlijk. Lenny Kravitz en Fly Away. Ja,
1: geloof jij ook, sorry dat ik even toeter, maar laatst riep iemand tegen me. Ik denk dat Nederland het nieuwe Spanje wordt. Spanje is gewoon best wel warm. En dus dat je straks voor je vakantie naar Nederland komt in plaats van Spanje. Dus dat wij de rol van Spanje overnemen en dat Spanje ondraaglijk heet wordt. Maar dat wij dus een nieuwe
0: trok... Dat we dan ons trekken?
1: Ja.
0: Oh ja, dat zou kunnen. Ja, want dan wordt de Waddeneilanden wordt Ibiza 1, 2, 3, 4 en 5. Ja, dat is wel mooi. Ik krijg ook een appje van Jelmer die zegt... 38 graden op Ameland. Inmiddels is de hitte ook aanbeland op Ameland. Dat is wel heftig, ook daar 38 graden. Het valt allemaal niet mee. En Corné hebt ons... Die is aan het lassen.
1: Ja.
0: Oh, Corné, je zou nu maar aan het lassen zijn. Dat is lastig. Van ons krijg je heel even dit geluid.
1: Ja.
0: Heel even. Ja. Oh, dat je ook denkbaar even aan het strand loopt met die voeten in het zand. Ja.
1: Corné zegt, ik sta te lassen en ik weet echt niet meer wat onder of boven is.
0: Oh nee.
1: Gelukkig houden jullie me een beetje aan de gang, dus dat is goed. Rustig aan.
0: Even. We houden je aan de gang. Hoor. De verjaardag. En ondertussen duiken we in het jaar 1988. Toen was het ook heet, maar vooral op de voetbalvelden, want we wonnen.
1: Ja. Ja, Roy die zegt dat wil de party niet bederven, jongens. Maar je weet wel dat Nederlands Europees kampioen werd op 25 juni, niet op 26 juni. Ja, maar een top 40 is gewoon van een jaar.
0: Ja.
1: En dus hebben we een week uit dat jaar genomen.
0: Dus dat was de dag van uitzending was waarschijnlijk de 26.
1: Hoe het zal het geweest zijn. Maar maakt niet uit, het was in elk geval een weekend waar we best wel lol hadden. En we hebben het zeker nagevierd op 26 juni. Ja, nou ja, die lijst is eigenlijk vrij duidelijk. We hebben de Contours, die bungelen helemaal onderaan. De Time Lords daar net boven met Doctor Who. En ja, mag het origineel niet draaien, want dat is van Gary Glitter. En die heeft echt hele foute dingen gedaan.
0: Ja, die is al gecanceld, ja.
1: En dan hadden wij op nummer 2 hadden we Toto met Pamela. Maar als je de Toto goed had wilt, had je Sade op 1 gezet.
0: Ja hoor. Het hitteparadijs genaamd de Lage Landen. De Nederlanden. Sade heeft gewonnen. Paradise, leuk.

0: beetje rustig rondom Sade. Iedereen wil haar heel graag op North Sea Jazz hebben. Ik ook wel eigenlijk.
1: Ja, maar het niet.
0: Ik weet niet, voor mij is aan het stilleven ergens. Ja. Maar je weet het, misschien komt ze ineens weer terug. Je weet het nooit.
1: Ja, sowieso wel grappig, want ze was een icoon van de jaren 80. Daarna zijn we bijna allemaal Sade vergeten. Af en toe nog eens een classic. Maar het kan bijna niet hipper dan Sade, tenzij het natuurlijk Rutger van Barneveld is.
0: Ja, die kan. Dat is te horen. Zometeen gaan we namelijk drie vragen stellen aan de man die verantwoordelijk is voor de klapper van deze week.
2: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: De man waarvan je dacht, als je keek naar Ik geloof in mij, deze man een hit. Nooit van zo lang zal ze leven. Dat zal een hele blauwe worden,
1: Nee. Juist hij gaat er met de trofee vandoor en dan nog jaren later ook. Hè?
0: Ongelooflijk. Dus Rutger, gaan we zo meteen drie vragen stellen en ook zijn AI-versie. En kijken of ze overeenkomen. Maar nu eerst.
1: Ah, Bruno Mars, you got to change your evil ways. En het is natuurlijk ook een heel klein beetje dat Lowrider van War.

0: Wat klinkt hier goed, hè, met dit weer ook. Oh.
1: Tom zegt, goede plaat. Leuk dat deze man zichzelf steeds opnieuw uitvindt. En Mike zegt, vette plaat van Bruno Santana.
0: En nog een week, en dan staat hij in de Johan Cruijff Arena. Arena. Ik ben benieuwd hoe het gaat klinken daar. Het is zover.
1: Mogen wij nu gaan praten met iemand die bij ons al legendarisch was, omdat wij kijkers waren van het programma Ik Geloof in Mij?
0: Ik denk het wel.
2: Ja. Die vragen aan
1: Rutger van Barneveld.
0: Oh, wat is hij? Rutger van Barneveld!
3: Ja, mannen, goedemiddag.
0: Ah, goedemiddag. God, Rutger, dat is lang. Het is alweer een dag geleden.
3: Ja, het is een dag geleden, ja. Wat vliegt de tijd.
1: Jullie hebben elkaar ontmoet in het grote Veronica Café.
0: Ja, gistermiddag heeft Rutger daar een fantastisch optreden gegeven. Ik kan niet anders zeggen, het dak ging eraf en het was al 40 graden binnen. Het werd al 50 toen hij dat nummer aan het spelen was.
3: Bloedheet.
0: Bloedje heet. Maar goed, fijn dat je erbij bent in je drukke schema inmiddels, want je leven is wel veranderd, hè?
3: Ja, het staat enorm op zijn kop. Het is een rollercoaster. Het gaat zo gigantisch hard en snel. En het is echt bizar.
1: Ja, nou ja, ik zag een filmpje, daar moest ik wel een beetje om grinniken. Rutger, jij zei, ik kwam met dit nummer bij mijn platenmaatschappij. En die vonden het niks. En dus die hebben het geweigerd. En toen dacht ik, nou, dan ga ik maar naar een andere platenmaatschappij. Maar hoe is dat mogelijk dat ze dit niet gehoord hebben?
3: Ja, nou ja, heel eerlijk. Kijk, natuurlijk geloofde ik in het liedje, maar wij hadden niet verwacht dat het zo'n hype zou worden natuurlijk. Nee. Maar ja, ik heb het 3 keer aangeboden. Ja. En 3 keer hebben ze het gezegd van, we zien het niet, we horen het niet. Oh. Dus toen dacht ik, nou ja, dan ga ik het zelf doen.
1: Ja, gelijk maar, heb je al reactie van ze gehad? Van, oké, Rutger, we zaten er een tikkie naast.
3: Ja, dat hebben ze wel gegeven. Ja, dus dat waardeer ik ook enorm.
1: Ja, dat is goed, ja. Hey Rutger, we gaan even aan jou een paar vragen stellen. Die stellen we ook aan jouw AI-variant. Ik zag jouw liedje in de top 10, geloof ik, van de top 40 binnenkomen.
0: De klapper van de week ben je, ja.
1: Klapper van de week, ja. Was er ergens één stoute droom die dacht, die gaat uitkomen en dit gaat gebeuren?
3: Nee. Ik had een stille droom. Kijk, ik heb de streams in de gaten gehouden. En je weet een beetje wat de max is om nodig te hebben om in de top 40 te komen. En natuurlijk werd de vraag aan mij gesteld. Toen zei ze, joh, wat denk ik? Ik denk, nou ja, als ik op plek 334 binnenkom,
0: ook goed.
3: Ben ik hartstikke tevreden. Ben ik hartstikke tevreden. En, maar dat je uiteindelijk op plekje 12 binnenkomt, dat is waanzinnig.
1: Ja. Dus even kijken of jouw AI-versie dit ook zou gaan komen.
0: Ik ben benieuwd of het erbij komt.
4: Ja, dit is echt bizar. Als je me een paar maanden geleden had gezegd dat Zwoele Zomernachten de top 10 van de top 40 zou halen, had ik je denk ik voor gek verklaard. Natuurlijk droom je daar als artiest van, maar je houdt ook altijd een beetje beide benen op de grond. Ik heb altijd gezegd, als de mensen mijn muziek mooi vinden en uit volle borst meezingen, dan ben ik al een gelukkig mens. Dat dit nu gebeurt, ja, dat is echt een droom die uitkomt.
0: Ja, toch?
3: Ja, wel gelijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja, nu komt natuurlijk de roem, geld.
0: Och, man.
1: Ja, en ja, laten we niet vergeten, de groupies, daar gaat je huwelijk.
0: Daar gaat je huwelijk, Rutger. Ja.
1: Hoe ga je daarmee om, denk je, Rutger?
3: Nee, dit is gewoon het leven. En ik ben met mijn vrouw heel erg gelukkig. En dat wil ik ook vooral zo blijven. En ik blijf lekker mezelf. En weet je, de hele wereld kan er na een paar maanden wel weer heel anders uitzien. Mm-hmm. Dus ik geniet van het moment. En zeker wil ik doorpakken. En het is je gegund of niet gegund. Maar we gaan het zien waar het eindigt.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd wat je AI-variant zegt.
4: Ja, kijk, dat hoort een beetje bij het artiestenleven. Hè? Ik vind het vooral leuk dat mensen enthousiast zijn en mijn muziek waarderen. Dat is eigenlijk het belangrijkste compliment dat je kunt krijgen.
0: Ja, ja. Maar we hebben ook nog een tweede poging gedaan.
4: Die vraag krijg ik nu ineens vaker. Maar eerlijk, ik ben volgens mij nog steeds gewoon dezelfde Rutger.
0: Hey,
4: natuurlijk verandert er wel wat als een nummer zo groot wordt. Ja. Je wordt vaker herkend, je agenda wordt voller. En financieel is het natuurlijk ook mooi als je harde werk wordt beloond. Maar ik ben altijd iemand geweest die met beide benen op de grond probeert te
0: precies
4: blijven.
0: Precies dit.
1: Ja. Het is gewoon 100%. Je bent nu al vervangbaar.
0: Je bent alweer vervangbaar. Jij ook al, joh.
3: Het is niet normaal. Het is niet normaal. Ik kan beter stoppen.
1: Ja, nee. Ik zou nog even op dit spoor doorgaan. Gerard en ik hebben allebei met ontzettend veel plezier gekeken naar Ik geloof in mij. Voor de mensen die het niet kennen, waren toch een paar zangers waarvan je dacht, de meeste hiervan gaan niet doorbreken, maar ze geloven in elk geval in zichzelf.
0: Nou, best wel.
1: Ja, en we zien de weg naar de top. Nou ja, aanvankelijk leek René Leblanc die weg te winnen, maar ja, die is eigenlijk ook alweer verdwenen. Hoe is het nu? Heb jij nog contact met jouw collega's van Ik geloof in mij en zijn ze jaloers? Appen ze? Gunnen ze het je?
3: Nou, ik heb met René contact en dat gaat hartstikke goed. Die is totaal niet jaloers. Gunt het me enorm, dus daar ben ik ontzettend blij mee. Gio Zwikker spreek ik nog regelmatig. En die gunt het me ook. En ja, de rest sprak ik daarvoor eigenlijk al heel weinig.
1: Ja.
3: En ja, nu dus ook niet. Dus ja, dat zou ik ook heel gek als ik die in één keer...
0: Als die nu ineens melden.
1: Ik denk dat ze allemaal een duet met je willen, hoor. Ja. Je weet hoe dat gaat, hè? Ja, nou, ja. Hey, maar ja, Rutger, als jij jezelf terugkeek naar dat programma... Ik geloof in mij, dat is overigens geen AI-vraag meer... maar even eentje die ik zelf nog even had. Hoe keek jij daarop terug? Want nou ja, het was ook wel een beetje natuurlijk met een knipoog. Hè, hoe kijk jij terug?
3: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, tuurlijk zitten er scènes tussen waarvan ik achteraf denk van, oh, hoe heb je dat kunnen zeggen of kunnen doen? En ja, weet je, het was op dat moment echt hoe het leven ervoor stond. Ja, het is ook wel weer...
0: Ik denk niet dat ze AI-variant dit ook gezegd zou hebben. En wat jammer nou.
1: Ik wil even terug willen, ja.
0: Ja, dat is er lekker in.
1: Ik zou het toch wel willen weten, ja. Want hij was daarin toch ook soms wel een mopperende man. Had ik wel hier of daar nog wel eens wat ingewikkelde scènes met zijn vriendin. Weet je eigenlijk of dit dezelfde vriendin is die hij nog heeft? Ja, dat zal toch wel?
0: Ik dacht het wel.
1: Dat dacht ik wel, ja, ja. Dus we gaan even nog checken of we nog een verbinding... Ben je er nog? Rutger?
0: Oh, het gaat over. Ja, nee, het gaat even over.
1: Ja. Ben je er nog?
3: Ja, mannen, sorry.
1: Ja, dat geeft niet.
3: Het was in één keer weg.
0: Ja, het is allemaal emotie, ik snap het. Ja, er gebeurt zoveel op dit moment in jouw leven. Dat val je gewoon even
3: weg.
1: Ja. Ik was even benieuwd, wat je zei, er waren wel scènes waarvan ik dacht, Jezus, waarom heb ik dat gezegd? Heb je daar één voorbeeld van?
3: Nou ja, het werd anders gevraagd. Kijk, er stond op een gegeven moment werd er gezegd, joh, staan er wel eens mensen bij aan de deur?
1: Ja.
3: Ja, want ik woon op een camping en daar kennen we elkaar allemaal. Dus ja, zeker staan er mensen bij mij voor de deur.
1: Mm-hmm.
3: Alleen ze hebben het net gebracht alsof ik hordes mensen aan de deur had, waardoor ik hele hoge schutting had laten zetten. En toen dacht ik wel van, nou, het is op zich heel goed en leuk geknipt en geplakt. En ja, dat is hartstikke tof, weet je. En schaam ik me daarvoor? Nee, zeker niet. En zou ik weer meedoen? Absoluut. Ja. En ik heb een hele leuke tijd gehad. En het heeft me ook wel weer dingen gebracht. Hè. Kijk, tuurlijk zijn er heel veel mensen die daar meningen over hadden. Maar weet je, ik ben altijd mezelf gebleven. En als mensen daar een mening over hebben, ze kennen me niet, denk ik, ja, dat is jammer dan.
1: Ja. Nou ja, en je had toen ook allemaal wat openbare conflictjes met je meisje en zo, herinner ik me nog. En is dit dezelfde vrouw die je nu nog hebt?
3: Nee,
1: dat vermoedde ik al.
0: Ja, ja, precies, dat willen we even checken.
1: Ja, dat even checken. Oké, nou, de laatste vraag die we altijd aan iedereen stellen. Dus ik ben benieuwd of AI dat ook weet. Want dan moet er een diepe kennis zijn. Wat is je favoriete nummer aller tijden?
3: Mijn favoriete nummer aller tijden is, denk ik, Robbie Williams' Angels.
0: Ja. Oh,
3: maar het kan ook zijn dat mijn AI-versie zegt Marianne Weber Sneeuwwitte Vredesduif. Er zit ook geen verschil tussen.
1: Ja. Zo nauwelijks.
0: Sneeuwwitte Vredesduif.
1: Ja, eens even kijken wat jouw AI-versie vindt.
0: Ik ben benieuwd.
4: Oh ja, dat is eigenlijk wel een makkelijke Angels van Robbie Williams.
1: Nee, nou
4: ja. Het nummer heeft gewoon iets magisch. Het raakt je elke keer weer, hoe vaak je het ook hoort. Dat zijn van die liedjes die je altijd bijblijven.
0: Nou ja zeg, je bent inderdaad, ook jij bent vervangbaar.
3: Ja, dit is echt bizar, jongens.
0: Hoe is het mogelijk? Angels van Roy Williams.
1: Ja.
0: Oké, okay. Nou ja, dan weten we genoeg eigenlijk.
1: Ja, bedankt.
3: Ja, dus, jullie bedankt, mannen.
1: Ja, en tot later in de zon, in de zomer, in de zee, de zienzak.
0: Ja, vanavond nog, denk ik.
1: Nou, vanavond nog, hè?
3: Ja, vanavond gaat de zon in de zee zakken.
0: Die gaan we vanavond zien.
1: Ja, gaan we jouw liedje draaien of gaan wij Angels draaien van Robbie Williams? Je mag kiezen.
3: Nou, ik hoop toch mijn liedje.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja. Uiteraard. Ja, hallo, chauvinistisch. Als wat hoor je dat te zeggen natuurlijk ook, hè?
1: Ik breng Gerard in de problemen, zie ik nu.
0: Nee, ik heb hem natuurlijk... Je dacht dat ik hem niet had.
1: Ja, nee,
0: dat
1: wel.
0: Ja, natuurlijk. Kijk eens even, ja hoor.
3: Rutger.
0: Ik vond het gezellig. Rob ook, weet ik, een betrouwbare bron.
1: Ja.
3: Super jongens, ik ook. Ik vond het kei gezellig.
0: Veel plezier deze zomer, want je gaat het druk krijgen.
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Helemaal in.

0: Barneveld van de Week deze week. Rutger van Barneveld. En hij is zo lekker gewoon gebleven. Ondanks dat immense succes. We komen net tot de conclusie. Zwoele zomernachten en daar zitten we inderdaad middenin. En als je dacht dat je het vroeg genoeg had, helemaal niet. Want zometeen, na 4 uur, zijn ze hier. Wout en Frank!
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
9: Hey jij daar!
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties... en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
12: Ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
5: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
6: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: Dat is 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met het Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier.
2: Fancy!
3: ANWB en gaan.
0: Vul je voorraad wasmiddelen.

0: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 4 uur.
4: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
5: Goedemiddag. Het is de warmste junidag ooit gemeten in ons land. Bij de weerstations in Horst en El, allebei Limburg, werd het net 38,6 graden. Oeh. Het vorige record voor de maand juni was bijna 80 jaar geleden. Het is nog niet de warmste dag ooit in ons land. Die was eind juli 2019. Vanwege de hitte gaan veel evenementen niet door... en zijn werktijden vandaag aangepast. Het blijft morgen heet en daarom heeft het KNMI code rood... uitgebreid voor 4 provincies. In Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg... wordt net als vandaag geadviseerd uit de zon te blijven. Het risico op uitdroging en oververhitting is opnieuw hoog. Vandaag geldt in 8 provincies code rood. Boeren en bouwers van wegen en huizen kunnen straks weer wat makkelijker een vergunning krijgen. Maar het gaat per regio nog wel verschillen hoe snel het gaat, zegt premier Jette. Die presenteert nu de nieuwe stikstofmaatregelen van het kabinet. Daarin worden vooral boeren bij natuurgebieden aangepakt. Er worden miljarden uitgetrokken om ze te helpen of compenseren. En anderhalve dag na de zware aardbeving in Venezuela... is het dodental opgelopen tot 589. Ook zijn er bijna 3000 gewonden geteld. Het reddingswerk lijkt moeilijk op gang te komen. 50.000 mensen zijn na de bevingen als vermist opgegeven. Veel buitenlandse reddingsteams helpen mee met het zoeken naar mensen onder het puin, ook vanuit Nederland. Ja, het weer extreem heet dus. Van noord naar zuid nu 34 tot bijna 39 graden. Vanavond vooral in het zuidoosten kans op onweer. Vannacht blijft het boven de 20 graden overal. Morgen op de meeste plekken 33 tot 38 graden, met vooral 's avonds buien. En dan de files. Veel mensen lijken het advies te hebben opgevolgd... om niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Het is veel rustiger dan normaal op de vrijdagmiddag. Er zijn iets meer dan 20 meldingen. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. De A4 Rotterdam-Antwerpen voor Hogerheide 8 minuten door een pechgeval. A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Ouddijk 9 minuten door een grenscontrole. De langste file staat op de A35 Almelo-Enschede... voor Enschede-West 22 minuten. En verder ook nog een enigszins opvallende de A58. Bergen-op-Zoom-Vlissingen voor Capelle-Zuid. Daar nog een vertraging van 7 minuten.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: bedrijf. Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamine.

0: prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Ik heb hier ook serieus een officieel weerbericht. Het is vandaag tyfusheet, staat hier. Punt, punt. En dat is het.
1: Ja.
0: Nou ja, jongens, code rood. Hoe gaat het allemaal? Siets, hoe hou jij het vol?
2: Ja, gewoon blijven ademhalen en heel veel water drinken.
0: Ja, dat is inderdaad wel het beste.
2: En niet buiten in die zon gaan zitten.
0: Nee, maar ik denk ook niet dat er vandaag heel veel mensen... Ja, op het strand misschien, maar daar is ook ietsje koeler. Maar dat de mensen echt denken, maar weet je wat? Ik ga ze even lekker vol in de zon. Even lekker die slip. Even dat t-shirt uit. Gewoon even lekker erbij. En dan goed smeren, daar red je het niet mee.
2: Zelfs op de strand is het 37 graden.
0: Ja.
1: En dat briesje staat er niet, hè?
2: Nee.
1: Dus daar moet je niet van hebben.
0: Maar vinden jullie me nu heel erg optimistisch dat ik bij mezelf denk... Weet je, soms moet je 10 uur in een vliegtuig zitten voor dit weer. Nu heb ik het gewoon hier, dus we moeten ook niet te veel zeuren, toch?
2: Nee, maar het gaat er vooral om dat veel mensen ook gewoon met hun dagelijkse werk bezig zijn. En dan is het vervelend.
0: Ja, maar dan moet je een beetje aanpassen als dat kan.
2: Weet
0: je,
2: als het kan, wel.
1: Wout, ik moet je eerlijk zeggen, het kwam vandaag ook behoorlijk dichtbij voor mij. deze warme temperaturen. Ik kreeg namelijk eerder vandaag in de app, kreeg ik het nu volgende bericht. Hoi allen, slecht nieuws, echt verschrikkelijk nieuws. Vandaag geen bitterballen.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, ja, dat is waar inderdaad.
1: En toen dacht ik, het komt nu voor mij ook echt heel dichtbij.
0: We hebben op vrijdagmiddag krijgen we altijd een portie bitterballen hier. Ja. En een paar andere snackies, omdat we straks ook Wolter Kroes te gast hebben, gezellig en zo. Maar ze hebben sinds eergisteren de keuken van de snackbar waar we dat halen, hebben ze dicht gedaan. Er wordt niet meer bezorgd. Ja, nu is het echt code rood.
1: Ja.
0: Nu zijn we echt... Nou, er gaan een hoop dingen niet door, hoor. DEFCON 1 is afgezegd. Junioren atletiek is afgezegd. Cebol, de triathlon. Veteranendag.
1: Oh, dat zou je presenteren natuurlijk.
0: Ik zou morgen Veteranendag in Den Haag op Malieveld presenteren. Is afgezegd, vind ik voor de veteranen echt heel heftig. Aan de andere kant denk ik, ja, weet je... We hebben het er nu over. Mensen snappen nu ook wel, als we het erover hebben... hoe belangrijk veteranen zijn. Dus, maar ik had ze die eervolle dag graag gegund.
1: Maar, ja, maar in de felle zon op dat Malieveld, ja, man. Dat is één grote kookplaats, joh.
0: Die assen gaat wel door, geloof ik. Nou ja, we hebben een idee bedacht. Moet je
1: maar, wacht even, dat vergeet je nog. Sjeu de Boel kampioenschap in Eemnes, ook afgelast.
0: Ook afgelast, maar dat snap ik. Krijg je hete ballen, moet jij hebben. Luister, ik pak hier, hier, ballen. We hebben een belletje. Ik ga het belletje laten horen. We hebben een deal die we met elkaar kunnen maken bij het horen van deze bel. Luister. Dit is de ijskoopbel.
1: Ja, en hoor je de ijskoopbel, dan moet je eigenlijk meteen een berichtje sturen met jouw actuele locatie naar de Radio Veronica-app. En dan, als we je terugbellen, krijg jij wellicht een litertje ijs.
0: Nog even voor de test, niet nu reageren, maar als je dit belletje hoort... Dat is een heel klein kutbelletje. Maar dit is het ijskoopbelletje. Hoor je hem, meld je meteen.
3: Liefde wie en Hollem Hart, wat dit wat nou wel was. De middagshow met Walter Goes en Frankie Toch op Radio Veronica.

0: Shepard en Geronimo bij Radio Veronica. Middagshow, vrijdagmiddag, vlak voor het weekend, bloedfysiek het heet. Hi, wij zijn Wouter Frank.
1: Hoewel de meeste mensen in Nederland het WK beleven thuis, op de bank of in de kroeg. Jij wellicht ook vannacht, hè, dat je een kort nachtje gedraaid hebt, omdat je lekker genoten hebt van die WK-wedstrijden. Is er een clubje Nederlanders afgereisd naar Amerika om het gewoon live allemaal bij te wonen in het stadion. Nou, iemand die dat al sinds 2010 doet, heeft bijna geen enkele wedstrijd van Oranje gemist. Dat is de luisteraar John van den Berg. Hij is daar samen met zijn vrouw Erika. Dus Wout, John en Erika zijn in
2: Amerika.
1: Amerika, we hebben John aan de lijn. John, good morning.
3: Hey, good morning, gentlemen.
4: Hello.
3: How are you doing?
1: Very good. How are you doing there in the United States of America?
3: We are doing very, very fine. Yeah, it's amazing here.
4: Nee, maar heel even, John. Want ik vind meteen een mooi Amerikaans fenomeen. Dat in Amerika, inderdaad, als je daar voor het eerst bent, dan kom je ergens binnen en zeggen ze, hey, how are you doing? En Nederlanders gaan dan zeggen, well, I'm doing fine. I had a good night. Maar dat interesseert ze niks.
1: Ik zit er niet op te wachten.
4: Het is een soort formaliteit dat je zegt, how are you doing? Maar vooral niet ingewikkeld antwoord geven.
3: Het is ongelooflijk. Op straat, iedereen vraagt het ook aan je, hè? Hey, how is your day? Ja. Iedereen vraagt het. Ja. Mensen komen je tegen. Hey, how is your day? Nou,
4: en hoe werd jij wakker vandaag na die wedstrijd gisteren? 3-1, ja. Bam, bam, bam.
3: Nou, het is vannacht wel wat wakker gelegen. Want we moeten nu naar Mexico natuurlijk. En we moeten alles gaan regelen nog. Want je weet van tevoren niet dat je naar Mexico gaat. Want we hadden ook naar Houston kunnen gaan.
4: Ja, ja.
3: Dus het wordt nog een hele uitzoekerij vandaag om te kijken hoe komen we in Mexico.
1: Maar gaat het goed komen? Heb je daar vertrouwen in? Want ja, je mag die wedstrijd allemaal niet missen natuurlijk, John.
3: Wij komen zeker op tijd aan in Mexico. Daar twijfel ik niet aan. En sterker nog, we moeten ook wel even kijken hoe we in Houston kunnen komen. Want in Mexico gaan we ook gewoon winnen.
4: Ja, nee, maar ik heb toch even. Want jij wil met je vrouw naar alle wedstrijden van het Nederlands elftal. Dat wil je al jaren. Maar dit kost je toch een godsvermogen.
3: Nou, de kaarten, ik weet niet of ik het mag zeggen, want gisteren zaten we op business seats in dat stadion. Dat was niet normaal. Er waren mensen om ons heen die hadden $6.000 voor een ticket betaald op die stoelen waar wij zaten. Ja. En toen heb ik dus niet durven te vertellen dat wij maar $60 voor de ticket betaald hebben.
1: Hoe heb je dat gedaan dan? Wat is de truc?
3: Nou, de truc is dat de FIFA heeft uiteindelijk aan elke bond tickets gegeven voor $60. En die mochten de voetbalbonden verkopen aan de trouwe supporters. Nou, en wij zijn uiteraard de trouwe supporters. Dus uiteindelijk heeft de KNVB ons tickets aangeboden voor elke wedstrijd tot aan de finale voor $60. Dus zelfs als we de finale halen, kijken we de finale voor $60 per persoon. Ja.
4: En daarnaast heeft John ook nog een foto van Infantino in een bananenpak.
1: Ja. Dus hij heeft genoeg chantagemateriaal.
4: Dat ziet er. Ja.
3: Maar wij hebben ongelooflijk getroffen hier in Kansas City. Ik had een post op Facebook gezet. Facebook site van Kansas City World Cup 2026. En toen had ik gezegd, hallo, wij zijn een Nederlands stel. Is er iemand in Kansas City die toevallig een slaapplaats over heeft waar wij een aantal dagen kunnen vertoeven? En binnen no time kreeg ik een reactie van een ongelooflijk lief stel. En die zei, ja hoor, wij hebben een logeerkamer over, kom maar hierheen. Nou, wij kwamen hier aan, stonden allebei in een Nederlands elftal shirt. En wij zijn hier op en top verwend.
4: Wow.
3: Ze hebben zelfs een barbecue in hun achtertuin geregeld met allerlei Amerikaanse kennissen en vrienden. En vroegen ons, hebben jullie ook nog oranje fans in de stad die eventueel ook kunnen komen? Dus die hebben wij ook nog een berichtje gestuurd. En hebben hier gewoon een supergezellige avond gehad met z'n allen. Aan een barbecue hier in Amerika.
1: Je maakt ook gewoon nog vrienden voor het leven daar.
3: Ja, die mensen zijn zo verschrikkelijk lief. Wij kwamen op onze slaapkamer, er stond een tas vol met cadeautjes. Een oranje sjaal, een button met welkom in Kansas. Bekers. Het is echt niet normaal.
4: Wow.
3: Uiteindelijk vroegen van, wat zijn we jullie verschuldigd? En keken ze ons aan. Verschuldigd? Helemaal niks natuurlijk.
4: Helemaal niks.
3: Nee.
1: God, als ik het zo hoor, is een weekje Drenthe is echt een stuk duurder dan dan een show die in Amerika zit.
4: En heel even nog over die community. Want jullie zijn er naartoe gegaan. Nederland ging spelen. De oefenwedstrijden, daar ging niet zo heel lekker. Op een zeker moment speelden we gelijk. En zeg maar, sinds vorige week hebben we een beetje de wind in de rug. Hoe is de sfeer onderling in zeg maar, het Oranjekamp daar in Amerika en dan binnenkort in Mexico? Gaan we nu echt een beetje nadenken over van, jongens, het zal toch niet dat we die hele gekkigheid daar gaan winnen?
3: Nou, kijk, we hebben niet voor niks kaarten tot aan de finale gekocht. Wij hebben altijd gezegd, dit wordt het jaar dat we wereldkampioen worden. Er zijn zoveel mensen, voorspellers en dergelijke, die roepen dat ook allemaal. Nou, die geloof ik niet, ik luister altijd naar mezelf. En dan vragen mensen ook allemaal, waar komt dat vertrouwen vandaan?
4: Ja.
3: Nou, heel simpel, we hebben maar 2 spelers uit de Eredivisie meegenomen. Alle andere spelers spelen in grote competities. Engeland, Italië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het zijn allemaal topvoetballers. Ja, ze moeten alleen de bal naar de juiste kleur spelen. En dan komt het helemaal goed.
4: Oké, okay, dus maandag gaan we die Marokkanen gaan we gek maken. Ja, en daarna wordt het feest alleen maar gekker.
3: Zonder meer, zonder meer. Ja.
1: Ja. Mag ik nog 1 vraag stellen?
3: Altijd.
1: Want ik zit heel even mee te kijken met de beelden. We zien jou hier ook. Is de volgende slaappack Guantanamo Bay? Want je hebt een oranje overal aan.
3: Ja. Nou, dat hoop ik niet.
4: Nou ja, slaap lekker, slaap lekker.
1: Ja, ik pak jij dat een fucking avondwit, man.
4: Of doet hij bij het programma? Ja, dat weet je wat het zo gezocht wordt, dat is hunter.
1: Ja, ja, jachtseizoen.
4: Jachtseizoen, ja. Nou, goed.
3: Ja, jachtseizoen. Ja, dat is beter. Ja.
4: Nou, het staat je wel. Hé, hey, luister, we gaan elkaar een beetje in de gaten houden. Ja, het is te gek. Samen met je vrouw, John en Erika, reizen door Amerika. En nu dus naar Mexico. Om alle wedstrijden van Nederland zelf al bij te wonen. En we worden kampioen. Dat is een beetje samengevat dit gesprek.
3: Zeker weten. Nou.

0: in onze Hollandse hoek. Vind ik heel erg leuk. We hebben een leuke gast.
1: Ja, Wolter Kroes hebben we zo meteen te gast. En dat belooft heel veel gezelligheid te worden hier.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: En uiteraard wordt de wereld in de gaten gehouden door Siet Roskam. Wat zit er zo in je nieuws, Sietsie?
3: Kabinet zoekt weg uit stikstofslot. En ook morgen code rood vanwege de hitte.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Luister goed.
2: Veronica Weerbericht.
0: Daar ging de ijskoubel en dat is hard nodig. Het is extreem heet. Van noord naar zuid is het nu 35 tot 39 graden. Vanavond in het zuidoosten de meeste kans op onweer. Vannacht blijft het boven de 20 graden. Morgen 33 tot 38 graden. Maar meer over het weer morgen. In het nieuws van Siets Roskam. Want er is volgens mij een verlenging van de code rood. Dag Siets, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, er wordt inderdaad opnieuw gewaarschuwd met code rood. In de helft van de provincies waar het ook vandaag geldt. Vooral in Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg is morgen weer een hoge kans op uitdroging en oververhitting. En mede daardoor gaan ook weer veel evenementen en gebeurtenissen niet door. Zo zijn ook weer alle rijexamens afgeschaft voor de provincies waar code rood geldt. Vanaf eind volgend jaar moet het voor boeren en bouwers van huizen en wegen weer makkelijker worden om stikstof uit te stoten. Dat staat in de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Er moet meer ruimte voor vergunningen komen, terwijl tegelijkertijd de landbouw veel minder moet uitstoten. Vooral rond natuurgebieden komen strenge regels. En nu het Nederlandse elftal weet dat het maandag in Mexico speelt tegen Marokko, gaat ook de beroemde Oranje Supportersbus die kant op. Die is al vertrokken voor een rit van bijna 1800 kilometer van Kansas City naar Monterrey. Of er net als in Amerika weer duizenden mensen meelopen in de optocht van het stadion. Naar het stadion is maar de vraag. Wat gebeurt hier allemaal?
10: Nou, je wordt gefilmd omdat je namelijk het nieuws aan het lezen bent met een ijsje in je hand. Ja. Dat ziet er heel schattig uit.
3: Lekker, bedankt voor het ijsje. Beter dan een bitterbal met deze temperaturen.
0: Frankie, hoe is het op de weg?
1: Ik wil er eigenlijk een lik van nemen toen ik naast hem stond. Maar
0: Godverdamme. Om er even overheen hoesten.
10: Geniet van je ijsje.
1: Radio Veronica verkeert is niet heel druk op de weg hoor. 11 vertragingen, 30 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 9 minuten. De A2 knooppunt Empels in Michelsgestel, daar 24 minuten. De A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord, 9 minuten. De A35 Almelo-Enschede tussen de Loofvrietbrug. Ah, daar nog wel friet. En Enschede-West, 23 minuten. De A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, daar 13 minuten. En de A59 Sonzeel-Os tussen Rosmalen en Kruisstraat, 11 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Dat zijn er twee. Die vind je in de app van Flitsmeister.
0: Dit is de middagshow van Veronica. Tijd voor...
11: Oh. Wie? Ilona!
0: Ilona, goedemiddag.
12: Hi.
0: Waar zit je op dit moment, Ilona?
12: Ik heb thuis op de bank achter heel veel ventilators.
0: Ja, hoeveel zijn het er?
12: Op dit moment hebben we er 4 of zo.
1: Ik zie het ook meteen voor
12: me. Ja, ze wilde 28,5 in huis. Ze is niet te doen.
0: Een soort Hans Klok ben je dan. Dat je continu dat je haar in de war staat.
12: Fantastisch. Dat voelt me wel, ja.
0: Hey, luister, een beetje ijs kan je wel gebruiken,
12: hè? Ja, echt wel.
0: Met wie ben je daar? Met hoeveel?
12: Met mijn dochter op dit moment.
1: Oh ja, houden jullie van alle soorten ijs eigenlijk, Ilona?
12: Aardbei en chocola is altijd wel lekker.
0: Aardbei en chocola, mooi.
1: Ja, maar dat is geen harde ijs, dat is gewoon...
0: Harde ijs, ze hoort alleen maar ijs. Ja, ik snap hem ook niet helemaal. Maar...
1: Nee, maar dat is geen harde, het mag ook iets anders zijn.
0: Mag ook iets anders
1: het
0: zijn.
1: Mag ook gewoon framboos zijn of zo.
12: Oh, zo, dit of gaat lekker ijs op een stokkie.
1: Hey. Oké, er komt ijs jouw kant op.
12: Lekker, dank jullie wel.
0: Veel plezier ermee. Doei doei.
12: Gaat lukken.
0: Nee, echt handsfree bellen. Dan is de vertraging meer dan dat je belt naar Zuid-Afrika.
1: Zo meteen hebben iemand in Curaçao aan de lijn. Geloof mij, die lijn is echt beter hoor.
0: Alsof hij naast je staat, dat klopt je.
7: Bruine fruitschaal, gele rakkers. Iedereen is blij. Het kost een beetje moeite.

als je de ijskoopbel hoort, stuur dan meteen een appje waar je bent. En dan is er een kans dat we ijsjakhand opsturen. En dat kan dus in alle smaken. Hoor je de bel, meld je ogenblikkelijk. Wij zijn Wouter Frank. We hebben straks Wolter Kroes te gast, vind ik heel erg leuk. En we zoeken zo'n verbinding met Curaçao. Ja, ze liggen eruit, maar wat deden ze het fantastisch. Zometeen meer.

0: en Conga bij Radio Veronica, waar wij verbinding gaan maken met de andere kant van de wereld.
1: Ja, want we hebben het er net al even over gehad, over Oranje natuurlijk, maar onze andere club kwam gisteravond ook in actie. Curaçao, afgelopen week hebben we de ploeg van Dick Advocaat vol belangstelling in de gaten gehouden in dit radioprogramma. Maar gisteravond kwam er toch echt een eind aan dat WK-sprookje. En hebben wij toch ook een beetje met wat tranen in onze ogen naar die wedstrijd zitten kijken.
0: Ja.
1: Max die hebben we naar dat eiland toegestuurd om met eigen ogen te zien hoe het er daar aan toe ging tijdens de wedstrijd. Vanochtend vertelde hij al eventjes in de ochtendshow daar het nodige over. Maar inmiddels is hij wakker. Toch niet.
2: Hallo, ja.
0: Hij ligt wel, nou ja, het hele eiland wordt nu wakker. Dit is een beetje de day after. Maar het mooie is, Max, je ligt ook lang uit. En je deed net voor het gesprek even je zonnebril af. Zodat het er niet te vakantie uitziet.
2: Dat is inderdaad waar. Mag ik trouwens zeggen dat jullie een heerlijk tropisch muziekje erbij hebben gepakt?
0: Zeker, zeker. Dat mag je zeggen. Vind je het fijn?
2: Ja, dat is lekker.
0: Hoe is het daar nu,
2: Max? Ja, ik vind het wel lekker. Ja, het is goed. Het is goed. Kijk, gisteren was de sfeer natuurlijk helemaal top. Iedereen was in het blauw gekleed. Er waren hele podia opgezet om de wedstrijd op te kijken. Nou, veel is ook best wel afgebroken inmiddels. En ook niet alle auto's hebben meer vlaggetjes uit de ramen steken. Maar je moet het een beetje vergelijken, denk ik, met de kerstboom naar kerst. Weet je wel, sommige mensen laten hem tot februari staan en de andere ruimt hem na het hele kerstdag op.
0: Ja. Nou, was het voor Curaçao was überhaupt het meedoen aan het WK was heel belangrijk. Het elftal van Curaçao is al gehuldigd nog voordat het WK begon, maar zuiver en alleen omdat ze meededen. Dus dat was zo belangrijk voor iedereen daar. Hoe is dat gevoel nu? Is het teleurstelling of is het trots?
2: Ja, ik vind het heel mooi om te zien eigenlijk wel. Kijk, als je mensen voor de wedstrijd spreekt, dan is het, het is fantastisch dat we meedoen. Precies wat jij zegt eigenlijk. Maar ja, dan begint die wedstrijd tegen Ivoorkust. En ze kregen ook echt wel kansen, weet je wel. Via Bakuna en Chong had nog een hele mooie kans. En dan zie je toch ook dat de hoop gewoon wel echt heel erg aanwezig is. En als het dan misgaat, ja, het blijft voetbal. Dan ben je gewoon teleurgesteld. Ik was gisteravond, was ik heel even live ook bij Gijs in de uitzending. Bij de avondshow. En terwijl ik stond te bellen, liep ik kennelijk voor iemand langs. Die werd gelijk boos. Maar ja, toen stond ze ook al 2-0 achter. Die man was gewoon hartstikke chagrijnig, joh.
0: Ah, oké.
2: Dus dat was ook wel mooi, ja.
0: En toen heb je gevochten.
2: Ja,
0: mooi.
2: Ja, klopt. Daarom had ik net mijn zonnebril op, twee blauwe ogen.
1: En hij wordt zo beneden het eiland afgezet.
0: Ja, nee, ja, kom je weer terug. Of blijf je daar? Of heb je een ander smoes bedacht waardoor je daar moet blijven?
2: Ah, het is wel heel verleidelijk om hier te blijven, inderdaad. Maar ja. Zaterdag kom ik terug en maandag ben ik weer gewoon met de ochtendshow.
0: Ah, ja. Gewoon even lekker een lang weekendje Curaçao voor hem. Lekker, toch?
2: Lekker, hè?
0: Maxi, doe ze de groeten daar en successen.
2: Dankjewel jongens, fijne show nog.
0: Fijne terugreis alvast, hè?
2: Jo, dankjewel.
1: Succes, bye bye.
2: Hoi.
0: Okay, even kijken wat hij nu doet. Nu gaat het zonnebrilletje weer op, zie je?
1: Kijk, maar waar zit hij nu op?
0: Ja, hij ligt ergens op het strand of zo.
1: Hoppa, kijk eens, zonnebrilletje op.
0: Overigens, het ijskoopbelletje ging net af en we hebben ijs voor Chris van Leeuwen.
1: Oh, ligt het zwembad?
0: Ja. Oh, het zwembad.
1: Mijn god, deze jongen toch. Goed, en dan te bedenken dat Curaçao is nu 2 graden koeler.
0: Het is ook koud ook. Chris van Leeuwen heeft ijs, jongens. Houd de ijsbel in de gaten en even nog 1 keer dan gewoon omdat het kan. Dit is het officiële WK-lied van Curaçao. Onze Jayon en

0: mannen van Aerosmith en Crying bij Radio Veronica, waar we zojuist onze Max spraken van de ochtendshow. Max vanaf Curaçao. En er is volgens mij nog een nagekomen bericht van Max.
1: Ja, wat leuk is, is dat Max ook verschillende vlogjes maakt op Curaçao. Hè, vloggen, dat is natuurlijk helemaal de toekomst. Als je via de Instagram van Radio Veronica het volgende vlogje van Max wil zien, dan is dat geen enkel probleem. Hij gaat hem hoe laat online zetten?
2: Zes uur
1: op het Instagram kanaal van Veronica. Dat is @RadioVeronica. Op Instagram vind je het vlogje van Max. Deel 2 op Curaçao.
0: We hebben straks Bolte Kroes te gast. Vind ik heel gezellig. We hebben de ijskobel. Mocht je de ijskobel horen, meld je dan ogenblikkelijk via de app van Radio Veronica. Zeg waar je bent en misschien krijg je wel een liter ijs van ons. En keiharde doekoes te winnen zometeen.
1: Met Woordenjacht. Wil je meespelen met Woordenjacht? Stuur dan nu Woordenjacht naar de Radio Veronica app en dan win je wellicht zometeen dat geld.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Je rijdt naar huis met Wout en Frank en maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Radio.

0: Bubble.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia, movement that inspires.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
13: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches on the look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
25: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Radio.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: En daar is Sietse Roskam. Goedemiddag. Een groot pakket aan stikstofmaatregelen moet ervoor zorgen dat vergunningen voor boeren en bouwers van huizen en wegen weer makkelijker uitgedeeld kunnen worden. Voor eind volgend jaar moet daar weer ruimte voor zijn, zegt het kabinet. Dat verplicht boeren om de komende jaren veel minder stikstof uit te stoten, vooral rond natuurgebieden. Ook komt er een maximum aantal koeien per hectare. Er worden miljarden uitgetrokken voor boeren die willen vernieuwen of vertrekken. Ook het openbaar vervoer heeft last van de hitte, waardoor vanmiddag wat meer treinen, bussen en trams uitvallen. Vanwege code rood zijn rijexamens geschrapt. En dat gebeurt morgen ook. Dan wordt de hoogste waarschuwing voor de hitte doorgetrokken in Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Bij de zware aardbeving in Venezuela van woensdagavond komt het reddingswerk langzaam op gang. Steeds meer landen sturen hulpteams. Ook Nederland is met tientallen mensen en een paar speurhonden onderweg. Het dodental na de bevingen staat nu op bijna 600 en er zijn 3000 gewonden geteld. Treinen, bussen en trams uitvallen. Vanwege code rood zijn rijexamens geschrapt. En dat gebeurt

0: worden sneller met een enkelband buiten aan het werk gezet. Daarmee wil het kabinet het tekort aan cellen en personeel aanpakken. Uiteindelijk moeten de maatregelen ruim 1700 extra plekken in gevangenis opleveren. Het weer is dus extreem heet, 35 tot ruim 39 graden is het nu. Straks vanuit het zuidoosten kans op onweer. Vannacht blijft het boven de 20 graden. Morgen weer een hete dag. Aan zee iets koeler met 28 graden. Op andere plekken 33 tot 38 graden. Vooral 's avonds zijn er dan buien met onweer, hagel en windstoten. Zondag wordt het iets minder heet. Bijna geen files. Twee vallen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar wordt gecontroleerd door de Duitse politie. 12 minuten extra vanuit Oldenzaal-Zuid tot aan de grens. En op de A59 Zonzeel-Den Bosch voor Waspik. Vertraging van 14 minuten.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
3: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Sportief.
5: Oké. Okay.
4: Betrouwbaar.
5: Oké. Okay.
4: Oh, en zuinig.
5: Oké. Shun.
4: Sorry?
5: U zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
6: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
7: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
13: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Want als je het nieuws hoort, en ik begrijp het allemaal, ziet hoor, je doet het natuurlijk fantastisch. Maar het is allemaal hitte hier, afgezegd daar, toestanden zus en weet ik het wat.
1: Maar het is ook wel gewoon lekker zomer. Ja,
2: het is te warm.
0: Nee.
2: Dit is toch niet lekker?
3: Ik zeg, het is te warm hoor.
0: Nee man.
3: Nee, maar het is echt, als je naar buiten loopt, is het alsof er iemand een soort warme föhn aanzet.
0: Ik begrijp het niet. Normaal zitten we, sommige mensen, 10 uur in een vliegtuig om 2 weken deze warmte te zitten. Nee, nu is het gewoon hier buiten.
2: Ga je toch niet naar 40 graden?
0: Ja. Nou, oké, ik zet je uit. Want ik vind je negatief.
3: Zet je mij dan ook uit?
0: Ik zet jou ook uit. Ga ik in mijn eentje naar Samantha. Samantha, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Geniet jij van het mooie weer?
4: Wij genieten volop. Het is heerlijk. Heel goed.
0: Dan hou, anders zet ik jou ook dicht.
5: Nou,
0: ja.
5: Mag ik nog een vraag stellen aan Samantha?
0: Wat wil je weten van haar?
5: Of zij zich zelf aangemeld heeft, of dat moest?
0: Heb je jezelf? Van wie moest dat dan?
4: Ik moest het van mijn zoontje doen, van Sen.
0: Hoezo?
4: Nou, die hoorden jullie spel op de radio voor het eerst. En die zei gelijk, mama, hier wil ik aan meedoen. Je moet je opgeven.
0: Maar dit
4: en dat
0: hele,
4: heb ik gedaan.
0: Dit wordt een hele grote, hoor. Zelf wordt een hele grote.
4: Goed, ja,
0: ondernemende geest. Heel goed. Samantha, we gaan zo meteen woorden hier afspelen. Maar Frank, hoe werkt dat ook alweer?
3: Nou, eigenlijk vrij simpel. Zometeen proberen Wout en ik woord voor woord een zin te maken. Die zin die omschrijft dan een woord. En jij moet dat exacte woord raden. Wij kennen die woorden vooraf niet. Jij krijgt een minuut de tijd om ze te raden. En ieder goed geraden woord is 20 eurotjes waard.
4: Helemaal goed, duidelijk.
3: Dat is duidelijk, hè?
0: Je mag, als je de pong hoort, dat was de pong, dan mag je het woord vertellen. Ben je er klaar voor?
4: Jazeker.
0: Lieve Samantha, dan gaan we nu beginnen, ondanks de vreselijke hitte, met een minuut lang een woordeel. Wil jij beginnen?
3: Begin ik?
0: Oké, mag jij het eerste woord? Probeer maar, dat is de...
3: Ja, daar gaan we.
0: Licht op de grond en is wollig.
4: Kleed.
0: Staat in het midden
3: van
0: een
3: watervijver.
4: Beeld.
0: Onderaan
3: je
0: contract
3: staat
0: je
4: aantekening.
3: Wappert
0: en
3: hangt
0: in
3: een
0: mast.
4: Vlag.
0: Als
3: je
0: ouder
3: wordt,
0: moet
3: je
0: dit
3: op
0: om
3: te
0: lezen.
4: Leesbril.
3: Zit
0: onderaan
3: je been.
0: Die mag nog.
4: Schoen.
0: Schoen. Oh,
3: Oké.
0: We gaan eens even kijken. Ik vond het een moeizaam begin, terwijl we best lekker gingen. Maar ja. Je Gert hebt bijgehaald.
3: Okay. Wat hebben we? Even kijken, de eerste, daar probeerden we... Ja, het had inderdaad een mug kunnen zijn.
0: Maar het was een wesp.
3: Ja, het was een wesp. Tweede, zei jij pleet. We probeerden licht op de vloer. Tapijt bedoelde.
0: Ja. Tapijt, ja.
4: Ja, ik dacht kleed.
3: Staat
4: ja.
3: In het midden van het water, fontein.
0: Bam, die ging.
3: Omschreven we daar.
0: Oh, deze zijn beeld.
3: Niet goed, yes, zijn beeld, ja. Toen, die had je wel goed. Handtekening. Je had vlag, had je ook goed.
4: Ja.
3: Leesbril had je ook goed. En
4: ja.
3: Vervolgens voet.
0: Nee, die ging niet goed.
3: Die ging niet goed.
0: Die ging niet goed.
3: Nee. Dus dat betekent 3 goeie, betekent 60 eurotjes jouw kant op.
0: Hoppa.
4: Lekker hoor, daar zijn we blij mee.
0: Dat is gewoon gevonden geld. Wensen we je heel veel plezier mee, dat heeft jouw zoon goed geregeld voor je.
4: Nou, dat dacht ik. Dan gaan we wat leuks verhalen.
0: Heel goed. Samantha, geniet van het mooie weer en een fijn weekend, hè?
4: Ja, dankjewel. Jullie ook, hè?
0: Bye bye. It's a beautiful day. Join the club. The heart is a blue.

0: Renske, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo, waar zit je?
1: Hallo, ik zit in Breda.
0: In Breda, nou daar waren we gisteren nog, wat leuk. En waar zit je in Breda?
1: Ik woon thuis lekker in mijn tuintje.
0: Oké, kunnen we eisen naar Renske Breda? De tuintje van, is jouw tuin nog goed toegankelijk?
1: Mijn tuin is eigenlijk een balkonnetje, maar daar hebben we een tuintje van gemaakt, laat ik het zo zeggen.
0: Oh nee, prima. Nee, dan gooi je het gewoon in het balkon op. Dat komt helemaal goed.
1: Oh, prima.
0: De ijskoopbel ging af en je reageerde en je krijgt een litertje ijskoop je kant op. Veel plezier ermee. Eet smakelijk alvast.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Bye. Dames en heren, het is bijna 5 minuten voor 5:30. Het is vrijdagmiddag. Dit is de middagshow van Radio Veronica. En op vrijdag hebben we een hapje, een drankje en

0: Snoepje.
1: Maar Frank, zou jij groots, meeslepend en met gevoel willen aankondigen welke gast wij vandaag hebben?
2: Ja, want we hebben in de studio een absolute grootheid. Het is de man die misschien wel de grootste voetbalhit van Nederland ooit gemaakt heeft. En ook nog eens een nieuwe single de wereld in gestrooid heeft. We hebben hier al de hele nacht badend in het zweet van liggen dromen. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Wolter Kroes! Yeah!
3: Wat een eer, wat een eer.
1: Nou,
3: wat
1: een goedemiddag.
3: We zijn er weer bij.
2: Ik moest er wel net aan denken, ik heb het ook even opgezocht. Maar die plaat, die komt, volgens mij is 2008, hè?
3: Hij is 18 jaar oud.
2: Is 18 jaar oud, maar dat is gewoon een tijdloos liedje.
3: Ja.
2: Dat wordt gewoon nog steeds gedaan. Je hebt toen ook die oranje versie ervan gemaakt.
3: Klopt. Natuurlijk. Maar, ja, maar uiteindelijk is de hit, we houden van het leven, de liefde en de lust.
2: Ja. Ja.
3: En niet, we gaan voor het voetbal.
2: Nee.
3: En daarom is hij zo groot geworden.
1: Ja. Het is eigenlijk helemaal geen voetballiedje.
3: Nee, het is een verbroederingsplaat. Waar heel Nederland zich in kan voelen dat we allemaal één zijn met elkaar.
2: Ja, ja.
3: Dan missen we dat wel op dit moment een beetje in Nederland. Maar niet met voetbal en niet als het met evenement is. Want
2: nee.
3: Als Max Verstappen wint, hoor je FIFA.
2: FIFA Hollandia.
3: Als de hockeyers winnen, hoor je FIFA. En Nederland, ja, nu gaat het natuurlijk supergoed. Het is bizar. Ja.
1: Nou, ik was toch even nieuwsgierig. Want we zaten net even te filosoferen, Frank en ik. Want dat doen wij, hè? Wij
2: filosoferen veel.
3: We zien er ook filosoferend uit.
1: Ja, ja, ja. Zeker, nou, een beetje te praktiseren. Daar hebben we natuurlijk code rood en heel Nederland smelt. En alles wordt afgezegd. En ik moet eerlijk zeggen, ik snap dat in sommige gevallen ook wel. Maar hoe is dat voor jou? Zijn er dingen afgezegd?
3: Gaan toevallig vanavond eentje.
1: Ja.
3: Die gaan we naar zondag. Die is naar zondag verplaatst.
1: Oké.
3: Dus ik was daar stiekem wel blij mee.
1: Want?
3: Als ik hier weg ga, ga ik gelijk naar mijn boot.
2: Lekker vragen. Even afkoelen.
3: Ik ga nog even een rondje Noordzeekanaal doen.
2: Jij gelijk heb je inderdaad, ja. Maar ja, het is natuurlijk ook, zeker voor jou ook, als jij vanavond in zo'n grote, zo'n warme tent staat.
3: Ah, het is wel bizar hoor.
2: Het is voor jou natuurlijk ook niet te doen.
3: Het was vorige week ook zo heet. En toen ben ik wel echt mijn stem kwijtgeraakt.
1: Ja. Nou, sterker nog, daar was je ook mee in het nieuws.
3: Klopt.
1: Dat, je had stemproblemen en hoe is dat nu?
3: Gisteren naar de KNO. Ik ben gisteren geland uit Malaga vandaan. We zijn even 5 dagen naar Spanje geweest. We hebben daar een oud vinkaartje gekocht in januari. En vandaar dat meteen naar Haarlem, naar Dennis Cox, KNO-arts.
1: Ja, oh, wat grappig.
3: Zo'n camera in mijn giegel.
2: Ja.
3: Doe maar even snuiven. Nou, dan ging hij hoor, dat ding naar binnen. Nou, hij zei, ja, je hebt gewoon een hele zware keelontsteking gehad vorige week.
1: Ach, mijn god.
3: Ja, en dat kan. Maar geen polypen, er zitten geen bulten op, geen of gekkigheid. Maar ja, dit kan wel even duren, ja.
1: Toch, ik ga hier toch even ook op in, want jij noemt nu Dennis Cox.
2: Ja.
1: En Dennis Cox is een beetje de KNO. Ja, wij bellen hem ook wel eens als dokter
3: hij
1: Dennis.
3: Hij is de KNO-arts van Nederland gewoon.
1: Alleen de ellende van Dennis is, als je bij hem die spreekkamer binnenkomt. Hij zegt eerst gedag en dan moet je zitten in een stoel. En dan duwt hij meteen een camera in je neus.
2: In je neus, ja.
3: Dat heb ik gisteren dus gehad.
1: Dus er zit een beetje glijmiddel op en dan zegt hij, oh, voel je niks van. Ondertussen lult hij gewoon door dat je niks in de gaten hebt. Maar dan zegt er zo'n hele sliert van bij hem in. Ja. En dan zie je op een beeldscherm denk je ineens, god, dat lijkt mijn eigen keel van binnen wel. Ja. En dat is dan ook zo.
3: En dan moet je even. Ja, het ziet er goed uit, Kroes.
1: Dennis.
3: Ja, Dennis is de limoncello man. Wist je dat?
1: Nee, wat is limoncello man?
3: De limoncello man. Als je nou echt problemen met je stem hebt, neem dan even een limoncellootje.
1: Ja?
3: En dan komt het goed. Dus wat doe ik? Ja, toevallig was ik het gisteren vergeten, want ik kwam uit het vliegtuig vandaag.
2: Even limoncellootje.
3: Neem ik een hele fles limoncello voor mee.
2: Maar Gerard heeft het ook een tijdje gedaan, hè? Gerard Ekdom, die had ook gedoe met zijn stem. Die nam 's ochtends gewoon, hoppa, limoncellootje.
3: Ja, dat echt goed.
2: En meteen ging het meteen weer goed, ja.
1: Ja. Hey, bij staat ons af, waarom heb je eigenlijk helemaal geen real life soap?
3: Waarom nog niet?
1: Ja.
3: Ja. Kan ik nog niks over zeggen?
2: Oh?
1: Nee, dat wist ik echt niet. Maar wij dachten. Want er zijn heel veel collega's van jou in dit vak. Potverdomme, we hebben gewoon een primeur te pakken. Heb je hem in de gaten?
2: Wanneer komt het op tv, Wolter? Ja.
3: Weten we nog niet.
2: Maar je bent wel te opnemen.
3: We weten niet of het gebeurt.
2: Maar je bent wel te opnemen.
3: Nee, nog niet. Anders had je hier een camera op je snel gehad.
1: maar wat is dan het nieuwtje? Want nu in één keer verdampt ons.
3: Nee. Jij noemt iets op wat gewoon er nog niet is. Maar het zou wel kunnen.
1: Zou je het willen?
3: Nou, daar twijfel ik over. Ik weet het nog niet. Ik weet niet of je alles wil blootgeven, want normaal ben je helemaal niet zichtbaar.
1: Zijn er dingen van jou die we niet beter niet kunnen zien?
3: Er zijn ook dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En die wil je ook niet zien op tv, denk ik.
1: Ja, maar dat valt mij wel mee. Dat valt
3: nee, dat is niet waar. Ja, weet je, tuurlijk, er is. Ja, misschien is er stiekem wel interesse. Dat zou kunnen. Maar we zijn er nog niet mee bezig, laat ik het dan zo zeggen.
1: En wie heeft er interesse dan?
2: Kijk nou. Oh, je zit als een fucker gewoon. Je bent wel bezig.
3: Nee, ik zit je te pesten.
1: Oh mijn god.
3: Nee, maar het is wel een inbreuk. Het is ook wel een ding. Weet je, kijk, Gerard Joling, die snap ik. Gerard is altijd bezig. Die heeft altijd wel spraakmakende dingen. Die staat geen seconde stil.
1: Nee, maar die is altijd Gerard Joling.
3: Dus dat is makkelijk filmen. En dat geldt ook voor een Melissa en Andy.
1: Maar ben jij meer gesteld op je privacy? Kom je af en toe thuis en dan gaat dan gewoon even de artiest uit en gewoon Wolter aan?
3: De artiest staat altijd uit thuis. Ja? Ik ben gewoon Wolter thuis.
1: Ja. Maar is dat echt een knop die je moet omzetten of gaat het vanzelf?
3: Nee, het is vanzelf. Maar weet je wat gek is? Als ik optreed, bijvoorbeeld, en dat doe ik een paar keer per week.
1: Ja.
3: En ik zit in de auto, dan ben ik die optredens alweer vergeten. En dan ben ik weer gewoon Wolter. Ja, en mijn hele gezin is daar ook te nuchter voor om... Kijk, op het moment dat we op straat lopen, zoals van de week in Malaga, dan komen Nederlanders op je af.
1: Ja.
3: En dan ben je natuurlijk wel weer even die artiest. Want je gaat geen nee zeggen tegen die mensen.
1: Nee.
3: Maar ik ben niet anders dan dat ik op het podium ben. Of dat ik hier zit.
1: Maar dan weet ik ook een beetje waar jij vandaan komt. En ik ken dat gebied wel een klein beetje. Dat is
3: een Zaanstreek. Ja.
1: Dat is een Zaanstreek. Nou, daar moet je niet met gekkigheid aankomen. Nee. Want dan word je vrij snel weer...
3: Absoluut. Dan word je gewoon van je sokkel afgeschot.
1: Zingen zeggen ze dan, doe jij even normaal ding. Ja. Mooi. Ja. Wolter Kroes heeft er iemand single, die heet Route du Soleil. Zullen we gewoon even draaien?
3: Ja, heerlijk.
1: We zijn er nou toch.

0: Tapas in mijn mond.
1: Blijf nog heel even hangen als je wil.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
3: Dan kletsen we zometeen verder.
4: En dit is Sietse Roskam, die heeft het nieuws zometeen. Sietse, wat heb je zometeen in het nieuws?
5: Stikstofmaatregelen gepresenteerd en weer een avond en nacht vol WK-voetbal.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze.
1: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdens

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
1: Doei doei!
0: Tegen je buren, schoolpleinouders en...

0: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl. It's like
3: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Veronica Weerbericht.
8: Ja. God jongens, het is hartstikke warm. Nou, laten we heel even naar de actualiteit kijken. We hebben vandaag code rood en die is vanmiddag verlengd. Ik hoorde jou bij Gerrit en Rob roepen dat op dat moment de code rood verlengd zou worden voor morgen. Maar ja, niet overal.
9: Nee, morgen is er ook code rood in het oosten van het land, in Overijssel, Gelderland en ook in Brabant en Limburg. Omdat het daar echt weer extreem heet wordt, 37, 38 graden. En met die luchtvochtigheid en weinig wind erbij is de uitdroging en oververhitting ligt op de loer.
8: Zondag loopt temperatuur ietsje terug en volgende week is het gewoon een hele lekker zomerweekje. Lekkere 25 graden, nothing on the hand. Het is 6:30. Dit is het nieuws. Siet Roskam, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Als de stikstofuitstoot van boeren en de industrie flink omlaag gaat, wordt het vanaf eind volgend jaar makkelijker om voor bouwprojecten vergunningen te geven. Dat zegt het kabinet dat vandaag een groot pakket aan stikstofmaatregelen presenteerde. Hierna moeten de Tweede en Eerste Kamer het er nog wel over eens worden. Bij de NS gaan door de hitte zoveel treinen kapot dat het niet meer lukt om ze gelijk te repareren. Daardoor vallen steeds meer treinen uit. Er zijn ook meer seinstoringen dan normaal. En na de winst op Tunesië heeft het Nederlands elftal nu een uitlooptraining. Het is dag 16 van het WK met meer ontknopingen in de groepsfase vandaag. Om 9 uur straks, dat is toch wel een aanrader, Noorwegen tegen Frankrijk om de groepswinst. En tegelijkertijd is het ook Senegal-Irak. Daarna om middernacht Uruguay-Spanje en Kaapverdië tegen Saudi-Arabië. En morgen vroeg om 5 uur Egypte-Iran en Nieuw-Zeeland-België.
10: Dus eigenlijk zeg jij Noorwegen kijken vanavond.
9: Ja, Noorwegen-Frankrijk, dat is toch Haaland en Mbappé tegen elkaar. Dat is toch ontzettend leuk.
8: Hé, en Siet, jij hebt er gewoon echt verstand van. Wij niet, maar jij wel.
9: Ik ben liefhebber.
8: Ja, ja maar wel een liefhebber die zit dan heel erg verdiept. Moeten we maandag tegen die Marokkanen.
9: Ja, in de nacht van maandag op dinsdag.
11: Dat wordt weer tuteren. Ja.
8: Maar wij maken wel kans toch tegen Marokko?
9: Ja, natuurlijk maakt Nederland kans tegen Marokko.
8: Nee, maar een grote kans. Dit gaan we toch gewoon wel even nelen.
11: 3-1.
8: Ja, hè, gaan we winnen.
10: Ja, dat zou toch wel lekker zijn, nee.
9: Ja, ik denk wel dat het heel spannend wordt. En het voordeel is wel dat beide ploegen ook wel willen aanvallen. Dus dan krijg je misschien wel wat leukere wedstrijd dan tegen de wat verdedigendere teams.
8: Leuke wedstrijd, we moeten gewoon winnen.
11: Het wordt gewoon spannend in de steden.
8: Ook dat. Maar 3-1 gaan we winnen? Dat is.
11: Tuurlijk.
10: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Nou, echt een minimale drukte op de Nederlandse wegen, hoor. Maar 4 vertragingen. Totale lengte van 7 kilometer. Laat ik ze er dan toch even bij pakken. De A1 hengelen ons naar Bruk tussen de Lut en de Nederlandse grens. 7 minuutjes. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 6 minuten. En de A59 Zonzeel-Os tussen Hooipolder en Waspik. 9 minuten. Dan zijn er ook nog 3 flitsers. En die vind je in de app van Flitsmeister.
8: Wolter Kroes is bij ons.

0: Crypt, Will I Am en de Hall of Fame bij Radio Veronica op deze bloedhete code rood vrijdag.
1: Ja, het is echt. Het stond vanochtend ook in echt hele dikke letters op de voorpagina van de Telegraaf. Toen dacht ik, het is echt serieus.
0: Het is echt serieus.
1: Ja,
0: ja, ja, ja.
1: We moeten echt voorzichtig zijn vandaag.
0: Ja, ik ben dan toch weer geneigd om te roepen, jongens. Ja, het is gewoon een beetje
1: warm. Ik liep net met een flesje water naar buiten. Dat was eigenlijk al verdampt toen ik twee stappen buiten gezet had.
0: Dat is wel grappig. Je kunt nu boven op een gebouw gaan staan en dan spuit je water naar beneden. En het komt nooit beneden, want het is al verdampt. En serieus, dat kan, hè?
2: Klopt, ja. Ben jij niet in de war met min 50 graden op Lapland?
0: Nee, daar kan het ook gebeuren. Daar kan het ook gebeuren. Maar het is. Bolte Kroes vandaag bij ons in de studio. Bolte, wat heb je meegenomen voor eten?
2: Nou ja, ik zat nog helemaal in die Spaanse vibe natuurlijk. Want ik was gisteren terug uit Malaga vandaan. En ik denk, ik ga tapas meenemen voor jullie.
1: Lekker.
2: Maar ja, ik kon het wel meenemen uit Spanje. Dan had het alleen al weggelopen geweest. Dus ja, ik heb het uit Landsmeer gehaald. En die is ook heel goed.
0: Dat is heerlijk. Ik vind het altijd een tikje ongemakkelijk dat we altijd aan gasten op vrijdagmiddag vragen om wat eten mee te nemen. Maar als er iemand is, dan is dat ongemak weg.
1: Nou, in dit geval kwam het ook heel lekker uit. Omdat thuisbezorgd is volgens mij praktisch gesloten vanwege.
0: We hebben kunnen niks teruggeven.
1: We hebben geen bitterbal niks.
2: Het hele land ligt plat.
0: Ja, het hele land ligt plat.
2: Te veel.
1: Dat is echt zo.
0: Vreselijk. Hey, nog heel even, want jij bent natuurlijk zelf muzikant. En diegene heb jij onder andere aan jouw dochter doorgegeven, Pamela.
2: Ja, Pam.
0: Die gaat goed, hè?
2: Die zingt tinker beter als de vader.
1: Nou.
2: Ja, heel anders. Ja. Qua techniek. Ja, jeetje. Die heeft de Musical Academie gedaan. Die heeft Fontes gedaan in Tilburg. Die is echt opgeleid als musicalster. Althans, als musicalzangeres. En actrice, theater doet ze. Ze doet van alles.
1: Maar begeleid je haar ook een beetje daarbij dan?
2: Ze wil niets met me te maken hebben.
0: Nee, dat. Ik las inderdaad een interview met ze dat ze haar achternaam altijd een beetje weghaalt. Ja. En ze zei, ja, ik wil niet mijn vader, dat wil ze allemaal niet.
2: Nee, ze doet het echt allemaal zelf. Een mooie anekdote, dat stond ook in dat interview. Ik werd op een gegeven moment gebeld door RTL. Van, Wol, je moet even naar je dochter komen kijken bij de Voice Kids. Want ze is door.
1: Ja.
2: Ze gaat naar de Voice Kids. Hoe lang zit ze daar al in dan? Nou, die is al 4 maanden oud, is al bezig. Dat meen je niet. Dus uiteindelijk, ik naar die tv-opnames toe met Tess. Haar moeder, alles, de hele familie zaten. En toen stond ze echt te kijken, wat kom jij hier doen? En ik zeg, Pam, je zit in The Voice. Waarom mag papa dat niet weten?
1: Die wil erbij
2: omdat
1: zijn.
2: Ik het zelf wil doen.
1: Ja.
2: Alles zelf. En dat heeft ze altijd volgehouden.
0: Maar ze had niks gezegd. Jullie wisten het helemaal niet.
2: Nee, wisten het niet. Ja,
0: wow.
2: Pas op het laatste moment.
0: Wauw.
2: Ja, maar
0: denk je dan ook, want ik kan me ook voorstellen, het is niet alleen maar zingen. De wereld waarin je opereert is natuurlijk ook soms een wereld waarin van alles gebeurt.
2: Tuurlijk.
0: Je moet zakelijk een beetje je kop erbij.
2: Ja, je hebt gewoon een bedrijf.
0: Maar wil je haar dan ook niet een klein beetje daar?
2: Tuurlijk.
0: En laat ze dat toe of zegt ze?
2: Ze heeft mijn boekhouder al. Ze mag gebruik maken van mijn manager. Tuurlijk, dat is allemaal wel geregeld.
0: Dat is allemaal wel geregeld.
2: Dat doe ik wel.
0: Okay.
2: Maar qua muziek en qua, want ze hebben het op het moment geen musical. Het is eigenlijk een keiharde wereld.
1: Ja, maar dat is hard werken zo.
2: Ja, maar, joh, niet normaal. En die audities. En er komen elk jaar komen de nieuwe kids komen door die musicals gaan doen.
0: Yeah.
2: Van de opleiding af. Dus ze wordt ook steeds. Maar ze doet nu 3, 4 dingen tegelijk. En dat bevalt er zo goed.
0: Hey, en komt zij dan wel ook in die real life show?
2: stel dat hij er komt.
0: Ja.
2: Ja, dan vrees ik met grote vrees dat Pamela daar ook wel in komt.
0: En wanneer komt hij, denk ik? Als stel dat hij komt, even, wanneer komt hij ongeveer?
2: Dan moet ik even doorvrezen.
0: Ja. Hey, luister, het is te gek dat je er was vandaag. Dankjewel.
2: Dankjewel en
0: duetje met je dochter, zit dat
2: erop? Zeg, nou, je kan hem nu al opzoeken. The Lady is a Tramp.
0: Hij is er al.
2: Die hebben we al een keer opgenomen. Ja, kan hem vinden?
0: Ja, ik kan hem even opzoeken.
2: Bolte Kroes, Pamela Kroes, The Lady is a Tramp.
1: Die heb je ooit ook een keer gezongen. The Lady is a Tramp, maat.
2: Vorig jaar hadden we hem uitgebracht met de kerst, moet je me horen.
0: Even kijken, zit je aan de...
1: Ja, ik kan hem even erbij pakken.
2: Ja,
1: het is alleen wel, het is alleen wel YouTube.
2: Maar dat geeft niet.
1: Nee, dat is alleen, je krijgt nu eerst commercials.
0: Vreselijk is dit.
2: Dat gaat over Viva Hollandia, jongens. Er is niks aan de hand.
1: Het probleem is, ik moet een keer een YouTube Premium abonnementje aansluiten.
0: Ja, maar ja, dat is weer zo'n abonnementje erbij, weet je wel. Je
2: foute bol dit. Kijk, airco's komen nog voorbij. Ja.
1: We zijn er bijna hoor, Wout.
2: We zijn erbij.
1: Lul dit heel even vol nog.
2: Nee, maar Pam kan echt heel goed zingen. Dat is bizar. Dat is superleuk.
1: Ja, ik kan hem overslaan. Daar komt-ie. Hey! Ja, dit is wel lekker, ja.

0: wat goed. Wow.
1: Als je nou weer deze kant op komt, kun je er meenemen.
2: Zal ik hem meenemen?
1: Ja, dat vind ik wel heel leuk. Als ze wil, hè.
2: Nee, dat vind ik zij.
1: Ze mag ook alleen komen, dan blijf jij thuis. Dat
2: dan
1: vind
2: blijf
1: ik
2: thuis. Oh, dat gun ik, ik mijn kind.
1: Nee. Kom langs en neem maar mee. Dames en heren, Bottengroes.

0: De zomer is volop aan en Magic Playa Hiti bij Veronica Zomerden de Pub 40. Ik weet welk jaar, weet jij het ook?
1: Ik heb werkelijk geen idee, maar iemand die het wel weet, dat is Dennis.
0: Ja, ik weet het ook, volgens mij 1978, hè?
2: Zeker, zeker, de dag na de finale.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja, en die gaan we vanavond opnieuw samenstellen met de oren van nu. Dus als je een idee hebt en je wil mee samenstellen, doe dat vooral via de socials van Rob Stenders. Hij is onderweg.
0: Dat was de finale waar het iets minder goed afliep voor Nederland.
2: Ja, we gaan dit allemaal opnieuw doen en dan gaan we die finale gewoon ook opnieuw spelen. En die gaan we dit keer winnen.
0: Veel plezier zometeen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Je rijdt naar huis met Wout en Frank en maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan!
8: Hey, jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Odido. Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
16: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nieuw!

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 6 uur.
6: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Met de stikstofplannen die het kabinet vandaag presenteert, moet er weer ruimte komen om huizen te bouwen en wegen aan te leggen. Eind volgend jaar zou het zover moeten zijn. Ondertussen moeten boeren en de industrie wel flink minder stikstof gaan uitstoten. Voor de plannen heeft het kabinet nog wel een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer nodig. Het lukt de NS niet om alle treinen die kapot gaan door de hitte op tijd te repareren. Daarom vallen er steeds meer uit. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling, maar ziet het dus toch op verschillende plekken fout gaan. Tot en met dinsdag blijven er minder treinen ingezet worden op de drukke trajecten. En België levert binnenkort een man uit Gent uit aan Nederland. Hij zou anderhalf jaar geleden een Nederlander hebben doodgeschoten in Spanje. De liquidatie lijkt een vergissing te zijn. De verdachte zat al een tijdje vast in Spanje na de moord. Dan het weer, nu bijna overal nog 35 tot 39 graden. Alleen aan de westkust is het inmiddels wat minder heet. Vanuit het zuidoosten straks kans op onweer. Vannacht blijft het boven de 20 graden. Morgen weer een hete dag op de meeste plekken. 33 tot 38 graden met vooral 's avonds buien. Zondag dan rond 28 graden met meer buien. Files zijn er bijna niet meer. Twee vallen er nog op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid kom je in 6 minuten extra door een politiecontrole. En op de N200 richting het strand Haarlem-Zandvoort voor het autocircuit 6 minuten extra.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
8: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/gemaakt door busvan.nl.
8: Van ZZP.

0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Kerstie.

0: toontoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: Is Radio Veronica.

0: Radio Veronica herschrijven we geschiedenis. Een hitlijst van toen beoordeeld met de oren van nu. Dit is de Pub 40. Het parallele muziekuniversum. Rob Stenders.
1: We waren er weer bij en het was bijna prima. 1978, Dennis Hoebe. Ik heb zelf het vermoeden dat je nog vloeibaar was in die tijd.
2: Ja, zeker.
1: Ik heb het net meegemaakt, 1978, de grote finale. Ongeveer vandaag de dag. En er was ja één Robbie Renzenbrink die tegen de paal schoot. En anders waren we er wel geweest. Dat is een beetje het verhaal. Dus ik hoorde jou net vertellen bij Wouter Franke. Dat vind ik een fantastisch idee. Dat wij de finale opnieuw gaan spelen vanavond. Ja. En met een beetje mazzel aan het einde de wedstrijd winnen. We gaan ook de top 40 en de tipperaden van vandaag de dag 1978 een beetje veranderen van volgorde. Werk mee via de app van Radio Veronica en via de socials. Het kan bijna niet anders dat wij het smurvenlied op nummer 1 zetten. Of wordt het toch iets anders?
0: De top 40. Rewriting history.
3: Ja. Nummer 1.
1: Degene die gezegd zou hebben in 1978... als je nou wakker wordt in 2026... dan bestaat deze band nog steeds. Bijna de oorspronkelijke bezetting. En sterker nog, ze maken ook nog goede muziek. Nou ja, nummer 1

Toen werd het een beetje gezien als een knieval richting de disco. Maar zo overleven in principe elke stroming. En nee, zegt Keith Richards, het is geen disco. Het is gewoon een lange R&B-traditie. Miss You, Rolling Stones, 3 juni 78 alarmschijven. De echte lijst van 9 naar nummer 5. Maar als je het opnieuw samenstelt, de lijst van vandaag...

78, Ed Hegger zegt, we zijn wakker. AC/DC, Hola de Rosie, de originele lijst van 22 naar 9. We hebben hem op nummer 2 gezet. En believe it or not, nauwelijks een hit in Nederland. Maar wat een klassieker is het geworden. Op 3, Billy Joel, She's Always a Woman to Me. She

0: scheiden gekomen vandaag in de top 40, nummer 35. Maar wij weten nu hoe belangrijk het nummer is. Wij hebben het op nummer 3 gezet. She's always a woman to be. Billy Joel, waarvan die wel eens gezegd heeft... ja, ik heb dit opgenomen voor een vrouw en die vrouw die vind ik niet meer leuk. Dus ik wil het eigenlijk niet meer zingen, maar ik weet dat iedereen het wil horen. Dus nou, doe dan maar. Voor ons heeft het veel meer waarde. En voor heel veel mensen persoonlijk heeft het waarde natuurlijk Billy Joel. En She's Always a Woman. Ik wilde het ondertussen even hebben over dit hinderlijke muziekje. Want wat denk je, wat is dit voor een hinderlijk muziekje? Nou, dit was dus de tune van het WK voetbal 1978. Zo. Het heette ook Argentina. Dat geeft dat weg over de plek waar het was. Ja. Messi was er nog net niet. Dat is de alle WK's daarna was hij erbij, maar hier nog net niet. En ja, we verloren hem net. Maar ik heb Dennis Hoebe vanavond horen beloven dat het allemaal goed komt. Ja. Na vanavond hebben we de finale gewonnen. De lijsten zijn we opnieuw aan het samenstellen. En ik ben heel blij met de post die binnenkomt. Want ja, ik vind het fijn dat jullie luisteren. Maar aan de andere kant, ja, we zijn toch de airco van de Nederlandse radio vandaag.
1: Zo, zeg dat.
0: 1978, Dennis, wat komt er allemaal binnen via het postvakje? En even voor de radiofreaks. Nee, ik zit nog steeds niet in mijn vernieuwde studio thuis. Ik ben gewoon keurig netjes in Dukstad, Amsterdam.
1: Ja, Ed Hegger die zegt, lekker begin van de top 40 van 78. We zijn wakker. Nou, dat is duidelijk. Die heb je gehad, ja, inderdaad.
0: Het was jouw koffie halen, sorry.
1: Als 10-jarige heb ik de aanloop van de finale in het ziekenhuis gelegen in 1978. De finale echter kon ik gelukkig thuis kijken. Had een echte tangobal gekregen. De bal waar, waar toen ook het WK mee gespeeld werd.
0: Oh ja, tangobal, ja.
1: En die muziek die is zo lekker. Peter van Doren die zegt, hey Rob en Dennis, juni 78. Ik was vak aan het vullen en keek de hele week uit naar de vrijdagavond. Nou ja, dat is vandaag denk ik niet anders. Top drietjes komen er ook al binnen. Steven, heeft op nummer 3 gezet, Status Quo, Hold You Back. Is er ook nog eens een Nederlandse variant op gemaakt, ja, heb ik het idee.
0: Hou je back toch? Bert,
1: ja,
0: Stijgerpijp.
1: Op nummer 2, Miss You the Stones, and She's Always a Woman, staat bij Stefan de Waard. Op nummer 1 is het op drietje en jouw top drietje is ook welkom.
0: Bedankt. Nou, ik zou zetten op nummer 3. Oh, je had het niet tegen mij.

0: Staan op 4, Jimmy Bullhorn en Dance Across the Floor. Is iets in de trant van de dance, de last dance. Zouden we kunnen draaien nu van Donna Summer? Dat hoort hierbij, hè?
1: Thank God it's...
0: Er was eens een film. Was een afgeleide van Saturday Night Fever. Daar zullen we de restanten vandaag nog van aantreffen. Thank God it's Friday. De film was eerlijk gezegd niet zo best. Maar het laatste liedje uit die film, fantastisch. Last Dance, Donna Summer.

Donna Summer, midden in de zomer. En Let's Dance. Even het origineel. Dat is de schrijver van het nummer ook. Een Paul Jabara. Wauw, Romance. Nou, zijn versie werd het niet echte. Hij was toch in de buurt van Donna Summer, dus hij heeft haar letterlijk opgesloten. Hotel, badkamer. In Puerto Rico waren ze. Toen zei hij, neem nou op. Dan was ze, ja, maar ik ben nu met helemaal andere dingen bezig en zo. En het is niet helemaal meer mijn genre. Hij zei, neem nou op. Ze vond hem lief, ze heeft het opgenomen en ze zal er geen spijt van gehad hebben. Wat een hit is dat geworden. Last Dance van Donna Summer.

0: Rock hebben we eigenlijk maar aan één man te danken. De legendarische Alfred Lagarde. Die heeft het zo vaak gedraaid in het Betonuur. Het kon niet missen. Het moest een keer een hit worden. En jij bent nogal een goede vriend geweest van Alfred. Ja. Jij hebt mooie verhalen, hoor ik net, over Modest Finest.
1: Ja, er was op een gegeven moment een van die leden van Alfred. Die zat een tijdje bij Alfred in huis. En,
0: een van de leden van de band.
1: Ja, een van de leden van de band, ja. Van Modest Finest. En zijn vrouw was zwanger. En op een gegeven moment werd dat kind geboren. En toen zeiden ze, oh, we're so thankful for this new life. How do you say life in Dutch? En Alfred zei, leven. Oh, well, that's a great name for our son. So, ze hebben hem Leven genoemd. Er is een kind op de wereld van Modest Finest die Leven heet, dankzij Alfred Lagarde.
0: Nou, over Modest Finest gesproken. Nou, Modest Finest is Leven. We gaan zo meteen verder met de lijst van 1978. Maar ik moet nog wel even vertellen dat Leonieke zegt, oh ja, onze plaatselijke disco. Hadden wij altijd Last Dance van Donna Summer als laatste van de avond. Dan gingen de lampen aan en werd je eruit gedweld. En dan zag je pas hoe erg je er in het echte leven uitzag. Altijd de disco verlaten voordat de lichten aangaan. Dat is ook heel goed advies, ja. Last Dance, Donna Summer. Gaan zo meteen verder met de lijst van vandaag de dag 1978. Na de reclame, tot zo.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
8: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
9: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
8: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
10: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Wout en Frank.
17: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
18: En nu
17: Rob Stenders.
18: Met de beste muziek aller tijden.
19: Dit is Veronica.
0: Iedereen is hier toch wel voor in de stemming, mag ik hopen, vanavond. Nummer 7, Barry Manilow in de echte hitlijst binnen op nummer 28.

0: Een van de eerste commercials die ik heb ingestart ooit op de commerciële radio. De snacks van Copa. Copa uit Tilburg. Ik weet niet of ze nog bestaan.
1: Oh nee, 1, 2, 3, daar gaan we.
0: Was dit vergeten? Joyce zegt, kun je die versie van Paul de Leeuw niet even draaien? Ik dacht, hè? Paul de Leeuw heeft dit Copacabana in Copa-Copa-avond vertaald.
2: Ik had geen zin in eenzaam zijn, dus ik ging naar de Albert Heijn.
3: Noem zich zangerij.
2: Ik zag een zwakel, die daar te koop stond. Maar toen schrok ik me toch een bubs. Er zat een kleine groene rups.
0: Joyce, ik was hem vergeten. Paul de Leeuw. Copa, Copa-avond. Barry Manilow was de originele vertolker van het nummer deze week binnen op nummer 28 in de lijst. We hebben hem meteen gepromoveerd naar nummer 7. Copacabana at the Copa. Ik ondertussen zie ik dat... Oh ja, dit kan natuurlijk ook nog. Ja,
4: Ja.
0: Daar kwam Jos mee aanzetten. Ja, er zijn veel liedjes gemaakt over Lola. Dit was er eentje van. Misschien wel de beroemdste Kings en Lola. Ondertussen, Dennis, heb jij gezegd dat je mensen kunt vinden die top drietjes hebben ingeleverd, ondanks de hitte?
5: Zeker, zeker. Ik zie bijvoorbeeld hier Rienus, die heeft een mooi top drietje ingeleverd. En daar is al een deel van geweest. En nummer 3 namelijk, Always a Woman, Billy Joel. Op nummer 2 heeft hij Blondie gezet met Presence.
0: Oh ja,
5: en zijn nummer 1, dat is wel echt een heel mooi liedje. Heb ik door jou trouwens leren kennen ooit op de radio. Zeg niet Rienus, maar zeg ik. Ja. The Man with the Child in His Eyes van Kate Bush is zijn absolute nummer 1.
0: Ja, nou dat is mooi. Ik kwam vandaag binnen in de tipperade op nummer 15. The Man with the Child in His Eyes van Kate Bush. Ik zeg er even bij, speciaal voor de freaks. De singleversie draaien we en die is 3 seconden langer. En dat is het moment... He's here. Oh. Alleen de singlebezitters kennen dit.
5: Ah.
6: He's here. He's here.
7: He's here.
6: He's here.

je. Kate Bush en The Man with a Child in His Eyes hebben wij gezet op nummer 8. De goede vriend van de show, Vincent, die zegt... Hey, was dit niet het jaar van Grease? Valt niet te ontkennen. Grease, inderdaad. John Travolta, Olivia Newton-John. And you're the one that I want.

0: Want John Travolta en Olivia Newton-John hebben we gezet op nummer 9 in de officiële hitlijst. Op nummer 2. Over de officiële hitlijst gesproken gaan we zo even een overzicht doen van de top 10.
1: Top 40. 5, 4, 3, 2, 1. De muziek van toen

André van Duin die serieuze muziek probeerde te maken. Had het geleend van Marlon Brando, echt waar. A Woman in Love in de echte lijst op nummer 10. Op nummer 9, AC/DC. Hola Rosie, die heb je net gehoord. Helemaal

0: Rivers of Babylon. In de echte hitlijst van Nederland vandaag de dag op 1. Brown Girl in the Ring, doen we misschien straks ook nog. We zijn de lijst opnieuw aan het samenstellen van 26 juni 1978. Ik hoop dat je blijft luisteren.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Monica.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijne voordelig weekend, dat is Dia. Van Jumbo.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
8: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
7: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
11: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
17: Wie? Ik?
16: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
17: Echt waar?
16: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
17: Dat is stoer van mij.
16: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
17: Woehoe!
16: Op sunweb.nl.
18: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
19: Sorry, het is WK.
18: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
0: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
22: Voordeel markt. Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 7 uur.
24: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Treinreizigers moeten ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. Er gaan zoveel treinen kapot door de hitte dat de werkplaats er niet meer kan bijbenen. De problemen op het spoor duren zeker tot en met dinsdag. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling vanwege het weer. Het aantal ambtenaren dat manager is, kan best wel omlaag, vindt staatssecretaris Erik van den Burg, en daar gaat hij wat aan doen. Nu is de helft van de ambtenaren manager en dat moet een derde worden. Van den Burg wil kijken of AI werk kan overnemen. Op militairen en politieagenten wil hij in elk geval niet bezuinigen. De stikstofplannen waar het kabinet mee komt zijn pijnlijk en ingrijpend voor veel boeren en tuinders, vindt Belangenclub LTO. Bovendien is niet duidelijk hoe de maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten. Natuurclubs als Greenpeace zijn wel positief. Eindelijk komt er schot in de zaak, is de reactie. En Max Verstappen hoopte dat zijn auto het nu beter zou doen, want die heeft een update gekregen, maar daar was nog weinig van te merken tijdens de trainingen in Oostenrijk. Hij reed de vierde tijd in de eerste en tweede sessie. Kimi Antonelli deelde opnieuw de lakens uit en was zeker een halve seconde sneller dan Max. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht nauwelijks af en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan nu.
25: Nou, dat ziet er goed uit. Veronica, verkeer dan nog. Er is één vertraging die wordt gemeld op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar doe je er op dit moment 5 minuten langer over.
26: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
27: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
28: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestaat.
25: Dat ziet er goed uit.

0: Vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's, voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Radio Veronica.

0: Klein geheimje nog. Je moet het nog niet vertellen, maar volgende week is het al uit waarschijnlijk. Nu nog niet, hoor.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Pub 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's Parallelle Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Ik had toch zo beloofd het niet te verklappen, maar het rolde er toch uit. Volgende week alarm schrijft Bob Seger, Silver Bullet Band, Still the Same. Wij hebben hem gezet op nummer 12. We zijn bezig met het opnieuw samenstellen van de lijst van 26 juni 1978. En Dennis Roubaix heeft beloofd, aan het einde van deze uitzending heeft Nederland ook de finale gewonnen van Argentina.
3: Zeker.
0: Ja, ja. Er komt er nog een beetje post binnen, Dennis.
3: Nou, en of er komt heel veel binnen. Corina bijvoorbeeld, die is super enthousiast over deze Bob Seger. Yeah, good old Bob Seger, mijn nummer 1. Anouk die vraagt zich af of ze het nummer van Henk Wijngaard kan aanvragen met de vlam in de pijp.
0: Ja!
3: Ook speciaal voor mij en mijn zwager Johnny van Leuken.
0: Ja, gaat goed komen, hoor.
3: Gaat goed komen, hoor ik net. En wat zie ik verder nog binnenkomen? Juni 78 zegt Erik, mijn poeg was vaker vies dan schoon, maar dat hoorde zo.

En Rinus, die hebt dat hij er al een tijdje op zit te wachten. En hoopt dat hij nog komt. Een van de allerbeste nummers van ABBA. En daar ben ik het helemaal mee eens. Top 3 ABBA. 3 vul ik elke dag opnieuw in. Nummer 2, SOS of Eagle. Nummer 1, SOS of Eagle. En de andere kant was Thank You for the Music. Gaan we zo meteen even een radio referendum aanwijden.

0: Onze Chris Platenhoeser zegt dat een eerbetoon was aan de band The Eagles. Echt waar? Oh. Nooit geweten. Bedankt Chris Platenhoeser, dankzij jou weten we dit soort dingen. Eagle van ABBA, de andere kant van de single was...
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland. Het Radio.
2: Ik vind hier wat van.
0: Referendum. Ja, wat zullen we met de andere kant van de single doen? Thank you for the music. Laat het me even weten via de app van Radio Veronica. En we zijn eigenlijk ook wel benieuwd.
3: Ja, er komen veel berichtjes binnen van mensen die eigenlijk deze avond aan het herbeleven zijn. Met voetbal in hun achterhoofd. Want ja, er was iets aan de hand de avond daarvoor.
0: Ja.
3: Gaan we het niet te lang over hebben, want we gaan de uitslag opnieuw bepalen vanavond. Maar ja, Erik van Oosterhout die zegt wel, hey Rob en Dennis, 78. Ik zat met mijn vader en mijn opa voor de tv. En na afloop zei niemand een minuut lang iets.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen, ja. Ergens in de verte weet ik het ook nog wel hoe jong ik ook was. Maar dit was niet iets waar we zomaar even overheen stapten. Erger nog natuurlijk, het was ook de tweede finale die we verloren. Kunnen we maar beter niet in de finale komen, want we verliezen ze altijd, behalve in 1988 natuurlijk. Wat gaan we doen met Thank You for the Music en wat deed je als je er al was bij Leven en Welzijn? Op de avond van de finale, Nederland-Argentinië, laat het weten via de app van Radio Veronica. Zitten we ineens weer in Saturday Night Fever en dat op vrijdagavond.
4: De muziek van toen met de oren.

If I Can't Have You. Eigenlijk wilde ze geen carrière meer. Ze was er klaar mee. Ze had Maria Magdalena gespeeld in Jesus Christ Superstar. Had ook wel een paar hits gescoord. Ik zat het laatste filmpje te kijken, de top 2000 de Go-Go. En dat was fantastisch. Yvonne Elleman vertelt, ja, ik wilde de showbiz uit. Want ik kon het niet meer aan. Maar wat kan je er niet meer aan? Ja, iedereen dacht dat ik de echte Maria Magdalena was. En dus mensen die kwamen naar me toe en zeiden, oh, je bent Maria, kun je me genezen? Ja, dus ze moest wel een tikkie overgehaald worden. Ze was ook geen groot liefhebber van disco, maar Robert Stickwood, die was eigenaar van het RSO-label. En

0: Die baby op nummer 14 in de echte hitlijst van 28 naar 29. Veel te voorzichtig, want wat een klassieker is dat. Heb jij je bescheiden tussenstandjes inmiddels een treintje voor de musicalba?
1: Ja, dat gaat heel erg goed. Heel veel mensen hebben daar ontzettend veel zin in. Er was ook één iemand die zei, kan je misschien ook de B-kant draaien van Thank You for the Music. Ja, die hebben we dus al gehad. Dat was die icon.
0: Ja.
1: Maar
0: ja.
1: Voorlopig ja.
0: Voorlopig ja. Het was ook een beetje de A-kant. Ja, het zat er maar een beetje aan welke kant je het mooist vond. Hè. Wij gaan Anouk blij maken en de zwager. Anouk, waarschuw hem je zwager, want hij gaat de radio nu keihard zetten. Met de vlam in de pijp. Hey.

0: me wat.
1: Dat is een goede truc van Henk.
0: Met de vlam in de pijp scheur ik door de brei.
1: Ja, nog steeds een lekker nummer in de originele lijst van 6 naar nummer 8. Met de vlam in de pijp op nummer 16. Presence Dear. Dit is Blan.

0: fijne blonde. Je hoort hem nooit meer op de radio, maar een absolute hit. I'm always touched by your presence, dear.
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.
0: So I say thank you for the music van ABBA. Het was de andere kant van de Eagle. En ik was even benieuwd of jullie er wel of geen zin in hadden. We hebben hem gezet op dezelfde plek als Eagle als hij doet. En nummer 13. Ja. En lees eens wat voor, Dennis.
3: Nou, er komt superveel binnen. Allereerst nog even Anouk. Die wil namens haar zwager jou even bedanken voor de vlam in de pijp. Dus dat is bij deze gedaan.
0: Ach,
3: nou. Elliot, die bedoelde de A-kant. En nou ja, dat ging dan over die thank you for the music. Erik zegt ook een dikke ja voor ABBA. Rieders die zegt nee, laat maar. Maar Lennart die zegt doe maar weer wel. Gaston ook een dikke ja voor ABBA. Alba die zegt ja.
0: En Alba zegt ja tegen Alba.
3: Ja, precies. Fijne lijst. Jullie maken mijn avond weer helemaal compleet. Zegt Monique ja. Monique zegt ja dus voor ABBA. Jozef altijd ja voor ABBA. Thank you for the music. En zo zou je bij alle jaartjes, als je daar een kruisje achter zou zetten, kunnen concluderen dat het een hele dikke
4: ja.
5: Yes.
4: Yes.
5: Yes.

0: Zullen we het dus pathetisch ook tegen heel ABBA zeggen? Thank you for the music.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Oranje fans opgelet,

0: kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
5: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Rob Stenders.
10: Met de beste muziek aller tijden.
11: Dit is Veronica.
9: De jaren vliegen voorbij. Dit is de muziek die je daarbij niet mag vergeten. Het parallele muziekuniversum.

0: vrij goed bedacht dit. Michael Zeger Band en Let's All Chant. Hebben wij gezet op nummer 17. Normaal gesproken vraag ik het altijd aan Siets, de nieuwslezer. Maar die is er niet. Die is met weekendreces. Dus Dennis, ik ga het weer van jou vragen. Ik ben ineens benieuwd of jij weet waar Michael Zeger gebleven is. Of dat jij misschien Michael Zeger Band.
1: Nou, ik ben zeker Michael Zeger niet. Maar Michael Zeger leeft zeker nog. Hij is 83 inmiddels, woont in New Jersey. Yes. En heeft eigenlijk één hit zelf gehad. Maar heel veel geproduceerd. Bijvoorbeeld Whitney Houston, Herb Albert, The Spinners, Dennis Williams, allemaal aan de hand, uit de hand van Michael Zeger. Had je zeker niet verwacht?
0: Dat had ik zeker niet verwacht. Nee. Wat ongelooflijk veel heeft hij gedaan, inderdaad. Ja, en dit was zijn hit. Bij Countdown lieten ze de versie zien waar de meisjes alles lieten zien. En bij Top Op hadden ze de gecensureerde versie. Er was veel om te doen destijds, deze borstrok. Hartstikke, dan komt eraan. Everyone's a winner.

0: 40.
1: De muziek van toen met de oren van nu.
2: Even bukken. Plastic Bertrand. Wonderlijk genoeg werd het gewoon ook in de Frans.

0: Die plastic Bertrand, dus die kon je gewoon laten springen op een groot springkussen en de wereld veroveren met zijn punkhit Sa Plan Pour Moi. Maar eigenlijk was het sound van, ja, dan moet ik wel even zeggen, de preik. Zoiets, je weet nooit helemaal hoe je het uitspreekt. En hij was ook inderdaad verantwoordelijk voor de Wallace Collection. En hij had Two Man Sound, hè, met de disco samba. Ja. Er was ooit een stemtest gedaan. Toen bleek inderdaad dat Lou de Prie, hoe je het ook mag uitspreken, dat die inderdaad de stem was van Plastic Bertrand. Sa Plan Pour Moi. Ja, dat kwam even binnen de dwarrele via Vincent. Ik denk, die pik ik nog even mee. Maar jij hebt nog wat reacties op de Michael Ziggler Band en Let's All Chant. En vooral de clip die erbij hoort.
1: Jazeker, er komen heel veel mensen die ook een linkje hebben gestuurd naar dat clipje. Ik heb het even opgezocht. Ja, het is inderdaad vrij niet verhullend. De countdown versie. Ik zie ook de top-op versie voorbij komen. Daar, daar zitten wat meer, laten we zeggen, kledingstukjes bij. Maar ja. je ziet dat het ook toen al heel warm was.
0: Parade de Tetas om met de Bang Out Boys te spreken.
1: Ja, voor de rest zie ik ook heel veel mensen binnenkomen die even willen delen waar ze waren. De dag na de finale in 1978, de WK-finale. Waar ik was, zegt Marian, op de camping De Paal. De kantine zat daar propvol, die finale. En hallo Veronica, ik was 12. Jammer van de uitslag. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Hans van Koten die zegt, ik stond in militaire dienst. De hele slaapzaal keek samen, wat baalden we. Mm-hmm. En ik zie ook nog voorbij komen Peter van Rijswijk. Ik werkte in een café, na afloop was het ineens akelig stil.
0: Ja. Die herinnering heb ik ergens ook nog wel aan. Maar hé, jij hebt mij beloofd vanavond om 10 uur... we stellen de hitlijst opnieuw samen van vandaag de dag 78... dat het in die finale gewoon net aan die bal tegen de paal hoort. Dan wordt een goal. Okay. Anouk, natuurlijk mag je nog een keer een liedje aanvragen. Nathalie ook, want jullie vragen hetzelfde liedje aan. Ik laat even het origineel horen.

ze denkt, wie waren dat ook alweer? De Righteous Brothers, die waren wereldberoemd, hè? Deze hadden ze ook. Zij hadden het origineel van Substitute. Ze hebben er een Righteous huis van kunnen kopen, de Righteous Brothers. De versie die in Nederland een hit werd in 1978 was van Cloud.

meisjes. Eén gelukkige jongen stond ertussen. We hebben het liedje in de cloud opgeslagen. Substitute van de cloud staat op nummer 20. Hier heb ik eigenlijk naar uitgekeken ook. Alsof die liedjes van je echt naar uitkijken. Dit is er zo'n eentje van. Was een beetje alarmschijf bij Radio Veronica. Ging deze week in de officiële hitlijst van 11 naar nummer 22. Dus had zijn beste tijd gehad. Maar in principe heeft het liedje zijn beste tijd nooit gehad. Het is zo mooi. Hier is Albie.

0: een beetje baar. Ik heb erop gewacht. I'll be waiting, waiting just for you. Santana staat op nummer 21 in de lijst die we opnieuw samenstellen van vandaag de dag, 1978. Als je nog een bijdrage wilt leveren, graag laat het weten via de app van Radio Veronica. Ik zeg tot de zo. Kun jij plassen, Dennis?
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier. Let's
17: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er komt statiegeld op melk- en sapflessen. Minister van Veldhoven werkt aan een plan daarvoor. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om geen problemen met de hygiëne te krijgen, zoals bij flessen waar zuivel in zat. Volgens de wet moeten 9 op 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat aantal wordt lang niet gehaald. In Venezuela worden na de aardbevingen van gisteren nog veel mensen vermist. De VN schat dat het er zeker 50.000 zijn. Het wordt ingewikkeld om ze te vinden. Venezuela doet wat het kan, maar zit ook te wachten op reddingswerkers uit het buitenland. Er zijn tot nu toe meer dan 900 doden geteld. De problemen op het spoor worden met het uur groter. Treinen gaan kapot door de hitte en moeten gerepareerd worden in de werkplaats. Maar het zijn er intussen zoveel dat het wel even kan duren, zegt de NS. Je moet daarom ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. De oproep van de ANWB om alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is, heeft geholpen. Het was vandaag allemaal goed te doen, zegt iemand van de bond. In de loop van de avond kan er nog wel druk worden, denkt de ANWB, omdat er mensen terugkomen van uitstapjes of evenementen, zoals Concert at Sea. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Vanavond wordt in het zuidoosten onweer verwacht en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. En het koelt vannacht niet echt af. Blijft op de meeste plaatsen ongeveer rond de 20 graden.
7: En dan nog het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 3 vertragingen. De langste en de meest bijzondere vind je op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, daar doe je er 9 minuten langer over.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
9: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
11: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee.
18: Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, of jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je voelt je

0: Rolls Royce and Wishing on a Star.
1: Ladies and gentlemen.
2: The Pub Theatre.
1: One night and one night only.
2: Rob's Parallele Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Het liedje hadden zij geschreven voor Barbara Streisand. Maar die wilde het niet opnemen, dus dacht Rolls Royce, weet je wat, dan doen we het zelf maar met die prachtige zangeres ook, Gwen Dickey. I'm Wishing on a Star. Ik vind het nog net zo mooi als de eerste keer dat ik het liedje hoorde. Het zakt van 14 naar 15 in de originele lijst. We hebben hem gezet op nummer 22, want wij zijn vandaag de dag de lijst van 26 juli 1978 opnieuw aan het samenstellen. En Dennis, ik hoop echt dat jouw belofte uitkomt, hè, dat wij de finale gewoon winnen vanavond. Hè?
3: Vanavond gaat het gebeuren. Ja.
0: Als je de Nederlandse hitparade opnieuw...

0: In de originele lijst van 5 na nummer 4 op 23. Oh, Suzy Q. Suzy Quattro en If You Can Give Me Love. Ze was niet meer zo ruig als begin van de jaren 70. Maar we hebben het haar vergeven, want dit is toch best wel een geinig lied, hè? If You Can.
1: Superleuk.
0: Ja, zeker waar. We zijn bezig met de lijst dus van vandaag de dag. Dat is 26 juni na een krankzinnige finale 1978. Er staan een paar gekke liedjes in, maar ook een paar hele grappige dingen waarvan ik denk, wel of niet. Zal ik ze even voorleggen?
2: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
3: Het radio.
4: Ik vind hier wat van.
3: Referendum.
0: Even nog wat spellingscontrole.

0: Maar willen we hem wel of willen we hem niet? Ik leg hem toch even aan je voor. De Nederlandse band The Surfers en Windsurfing. Een ja of een nee voor de Surfers, laat het maar even weten. Dat is de service die wij gaan verlenen aan jullie. Hoe is het op dit moment met de postvakje, Dennis?
1: Ja, gaat hartstikke goed. Er wordt genoten, ondanks de warmte. En de ene die zit binnen in de kou, de ander zit met zijn Bluetooth-speakertje buiten in de tuin. En deze vond ik wel leuk. Theo die zegt, ik ruik gewoon, als ik deze muziek hoor, weer die zonnebrand uit zo'n geel flesje. Weet je wel? Ja, dat is dan ook wel iets wat ik me ook wel kan voorstellen. Heerlijke tijdmachine is dit, zegt Els van Beek. En Richard van Aals die kijkt terug naar zijn eerste vakantieliefde. Juni 1978. We hebben vooral heel erg veel verlegen naar elkaar gekeken. En deze liedjes hoorden daarbij. Een soundtrack wordt hartstikke genoten dus.
0: Twijfelaars in kleermakers zit. Ik heb er een grote geestelijke en lichamelijke band mee. Ja. Nou, Ian Dury, die wist er wel raad mee. Die heeft een betrekkelijk pittige tekst gecomponeerd. Ik weet niet of die hier in 2026 nog mee weg zou komen. Maar in 1978 was het pure poëzie. I come awake with a gift for womankind. You're still asleep, but the gift don't seem to mind. Weet mij wel waar dit over.

0: Tavares and More Than a Woman to Me.
1: Ik vind hier wat van.
0: Uiteraard geschreven door de Bee Gees. Saturday Night Fever is een geweldige soundtrack. De versie van de Bee Gees staat in de soundtrack door originele. Maar ook deze hitversie van Tavares, want de versie van de Bee Gees werd nooit een hit in Nederland. Night Fever natuurlijk wel. En die ging in de officiële lijst van 16 naar nummer 25. Dus we hebben ze allebei maar geslashed op 25, als dat de goede vervoeging is. More Than a Woman, Tavares en Night Fever van de Bee Gees. Hoe gaat het met... Ja, hoe zit het?
2: Ja, het gaat hartstikke lekker. Er wordt flink doorgesurfd. Alex Borslap die zegt, ja, zeker voor de surfers. Marjon, moest ik wel om lachen, die heeft een fotootje meegestuurd van, ik denk zij zelf, heel wat jaartjes geleden op een surfplank. En een ja erbij natuurlijk. Vrouwtje die zegt ook ja voor de surfers. Voor mij mag die gedraaid worden, zegt Monique, dus yes. En Annabel die zegt, nou, doe maar niet. En dat zegt André eigenlijk ook. Remco die zegt, ja, zeker moet die gedraaid worden. En Erik, ja, de surfers. Een hele mooie tijd was dat met het nummer. Gaat de tijd terug. Geweldig bedankt. Houdoe, Erik uit Deurne.
0: Loes zegt, ken jij de cursus toch?
2: De cursus?
0: Van surfen?
3: We want the best of both worlds. We want it slow and hard.
0: Was de cursus surfen een kwestie van durven?

omhoog houden. Hij staat nu op nummer 26. Ik wil even een klein bonusje laten horen. Robert Palmer had een gigantische hit in Nederland met Can We Still Be Friends. Dat had hij geleend van Todd Rundgren. En die Todd staat vandaag de dag in de Amerikaanse hitlijst.

0: gunde Robert Palmer ze dit, hoor, want zijn versie is ook voortreffelijk. Maar vandaag vol aandacht voor degene die het liedje bedacht. In Amerika stond hij in de hitparade vandaag. Todd Rundgren, wij mogen zeggen God Rundgren, zo dachten we over hem. Can we still be friends? Er komt hele moeilijke post binnen nu, Dennis.
1: Ja, er komt heel veel post binnen. Bijvoorbeeld Gaston, die zegt, heeft Dennis al zijn rijbewijs? Zodat iemand een prijs kan krijgen uit de kofferbak. Oftewel, is het alweer tijd voor de live radio rebus, heren. En er wordt ook veel gestemd voor de windsurfing.
0: Ja.
1: Ruud, die zegt, ik heb destijds nog les gegeven. Want surfen, jij zei dat ook al, dat was een ding, hè?
0: Ja, jongen, die cursus... Surfen, een kwestie van durven. Stefan van den Berg was een ongelofelijke held. Volgens mij ook nog Olympisch en zo. Nou, we kunnen wel zeggen dat windsurfing op dit moment de wind mee heeft.
2: De reclame minuut.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
8: En nu
7: Rob Stenders.
8: Met de beste muziek aller tijden.
9: En dit is een oude alarmschijf.
0: Sterker nog. Vandaag de dag, alarmschijf. Johnny Mathis en Denise Williams.

0: Charlie Mathis, Denise Williams samen en Too Much, Too Little, Too Late. Alarmschijf vandaag. Wat wil jij kwijt, Dennis?
1: Nou, zij hebben later nog een keertje een duetje opgenomen. En dat is heel lang een bekende tv-serie geweest. Tenminste, titelsong daarvan. Mm-hmm. Met Michael J. Fox. Luister maar even mee.

heilig. 1978, nooit een hit in Nederland, wonderlijk genoeg. Maar wat een ongelofelijke klassieker. En vandaag de dag stond hij wel in de hitparade van Engeland en van Amerika. Dus we kunnen hem draaien. 2 out of 3 ain't bad. Hier is Meat Loaf.

0: Al Meatloaf, 2 out of 3 ain't bad.
1: Nagekomen berichten.
0: En dat zijn er nogal wat als het gaat om 2 out of 3 ain't bad, sowieso. Meatloaf, fantastisch album. Bad Out of Hell is toch een van de meest fantastische albums. Gaan we deze nog eens een keer helemaal horen bij jullie, zegt Marion de Jonge. Gruwelijk mooi, oude betekenis. Ja, oude betekenis is wel belangrijk. Todd Rundgren, die hadden we net met Can We Still Be Friends. Die had zeker te maken met dit album, Bad Out of Hell. Was mede-producer daarvan. En heeft het eigenlijk gewoon gedaan op basis van... ja, ik vind het wel grappig, dus dan maar kijken. Niemand zag er wat in. Hij zag er wel wat in. En nou ja, uiteindelijk weten we allemaal wat er mee gebeurd is. Ja. Hey, kunnen jullie wat minder Paradise by the Dashboard Light draaien? En wat meer deze en andere nummers van Bad Out of Hell? Meatloaf, jij zegt dat je hem ooit in het leven... niet Meatloaf, maar Todd Rundgren ontdekt.
2: Todd Rundgren, ja. We kwamen boet een keertje in de beurs van Berlage in Amsterdam. Daar was hier bij een optreden. Ik was daarbij en ik dacht, ik ga hem opwachten. En dat vond hij leuk. Dus ik ben even met hem meegelopen. Backstage fotootje gemaakt. Even gepraat over muziek. En hij was verrast dat zo'n klein jong ventje die toen was... Ja. Dat hij geïnteresseerd was in zijn muziek. Had hij niet verwacht. En daardoor gaf hij me tijd. Dus ik had het de avond van mijn leven. Ik heb die foto nog ergens. Ga ik eens opzoeken.
0: Ja. Nou, we eens even zien. Hè? Ja. Connie, die bemoeit zich er ook mee. Even kijken wat hij heeft.
3: En nog één.
0: Oh, wat betekent nog één? Oh, ze heeft nog een ander appje gestuurd ook. Ja.
3: Zo, dit is echt een tranentrekker.
0: Ja.
2: Een tranentrekker.
0: Ja, tranentrekkertje. Dat is hem zeker, ja. 2 out of 3 ain't bad van Meatloaf. Mijn vullingen zijn net uit mijn kiezen gevallen van dit nummer. Hey, wanneer komt nou die radiorevers? Ja. Niet zo streng tegen mij. Ik ben gewoon aan het componeren nog. Ja?
1: Het radio.
4: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.
0: Rinus, als jij niet verklapt dat jij het woord ingefluisterd hebt via de app, want ik vind het eigenlijk wel een sterke, en zelf niet meedoet, dan neem ik die van jou. Hoe is het op dit moment met windsurfing van de surfers?
2: Nou, heel veel jaartjes. En Romy die wilde er nog even aan toevoegen. Ik heb ooit nog een cursus gehad in de Beekse Bergen. Dat gaat over surfen.
0: Ja,
2: ja, want surfen, de cursus, dat was... mensen werden bijna aangezet om te gaan surfen destijds.
0: Surfen, een kwestie van durven. Je moest gewoon.
2: Ja, nou ja, en zo zie je dus dat er heel veel mensen ook daarna geluisterd hebben... en de muziek als soundtrack hebben gebruikt. Want het is echt een hele dikke jaar voor die surfers.
0: Het was een Nederlands bandje. Volgens mij deden ze hun uiterste best om de Nederlandse Beach Boys te zijn. Een beetje geluk.

0: Hadden ze goed gedaan, want zelfs Dennis Hoebe heeft net bekend dat hij dacht dat het de Beach Boys waren. Nee, het kwam gewoon naar Nederland. De Surfers met onder andere Esther, volgens mij, van de Dolly Dots zat erin. En Spooky van Spooky en zo, die zaten er allemaal in.
1: Ja, maar in de studio bleken er achteraf ook nog Anita, Cindy en Sylvia Crooks in te zitten. En dat zijn de zussen van de groep The Internationals.
0: Oh ja.

0: genieten. Schaamteloos. Dikke staan we te genieten van deze. FM No Static At All van Steely Dan stond in de Amerikaanse hitlijst. En was een onderdeel van de film FM. Ik zeg het altijd als ik het draai. Voor mensen die houden van Amerikaanse radio of sowieso geïnteresseerd zijn in Amerikaanse radio, is de film FM geheel te zien op YouTube. Een ongelooflijk leuke en een geweldige soundtrack zit er trouwens ook nog bij. No Static, wat betekent eigenlijk Static, Dennis? Weet jij dat?
1: Ruis.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: No Static.
1: Geen statische ruis. Ja.

Jan zegt Hold You Back, dat singeltje van Status Quo heb ik nog. Is nooit een echte hit geweest, hè? Nou, vandaag in de echte hitlijst steeg het van 29 naar nummer 14. En was ex-alarmschijf, dus een hit was het. Status Quo en Hold You Back. Dan krijg ik van Luc nog even klappen, want die zegt het was niet Hou Je Back, maar het was...

0: Net de jongens, Better Stijgerpijp. Hou de radio aan, zometeen nog veel meer muziek van 26 juni 1978. Hou je kop, doe ik. Monica.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
14: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
15: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
16: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
15: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
17: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
18: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
19: Sorry, maar het is WK!
20: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
21: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
22: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
23: Hola, ¿dónde está mi casa?
22: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
23: Paella, paella.
22: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
23: Buenas noches.
22: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
21: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 9 uur.
26: Goedenavond, ik ben Mark Bergt.
0: Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela gaat nu al richting de 1000. Er zijn 920 doden geteld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingsoperaties komen maar moeilijk op gang door een gebrek aan goede spullen. Andere landen hebben hulp gestuurd, Nederland ook. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 zijn er slecht aan toe. Politie heeft 3 mensen opgepakt, waaronder 1 van de gewonden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is op dit moment nog niet bekend. Het wordt misschien duidelijk in de verhoren. Rijkswaterstaat moet aan de slag op de A15 bij Gorkum, want door de hitte is daar het asfalt omhoog gekomen. Automobilisten worden nu al gewaarschuwd met borden en straks begint een noodreparatie en die gaat zeker tot morgenmiddag duren. Het zal dan extra druk zijn omdat de A15 ook al een omleidingsroute was voor werkzaamheden aan een andere weg. En slecht nieuws voor Orgel Joke. Ze zou naar Mexico gaan voor een optreden rond de wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar dat gaat niet door. Het is de FIFA niet gelukt om het allemaal te regelen. Toch is een optreden op het WK niet helemaal van de baan. Als Nederland maandagnacht door is, speelt ze misschien in Houston. Het Veronica weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht niet echt af. De temperatuur blijft schommelen rond de 20 graden. En morgen opnieuw een hete dag. Maar wel iets minder heet dan vandaag.
1: Lekker stemmetje. Nou, ik moet wel even denken aan vorige week. Een soort déjà vu. Vorige week ging ik ook naar huis. Donder en bliksem er niet op. Ik begrijp dat dit weer verspeeld wordt nu.
2: Ja, ik denk als jij hier naartoe komt, dan is er gewoon thunder and lightning.
1: Thunder and lightning again. Ik zet Shy Coltrane met dat prachtige liedje alvast klaar. Of Thunderstruck van deze DC.
2: Ja, of Thin Lizzy.
1: Of Thin Lizzy met...
2: Thunder and lightning.
1: Thunder and lightning.
2: Ja, het radio...
0: Er heet dan vandaag.
1: Lekker stemmetje.

0: Oort en Hendrik Ido Ambacht. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor doe je er daar 12 minuten langer over.
1: Ik ken dat nummer van Thin Lizzy niet. Is dat een schande?
0: Nee, van hetzelfde album waar ook The Sun Goes Down op staat. Beetje ja, het laatste album van de band.
1: Ga ik thuis inhalen.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
4: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal,

0: Vind je bij Bol? Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.

0: Club 40. Het parallele muziekuniversum van Radio Veronica.
1: Zo
0: had de lijst eruit moeten zien.
1: Club 40.

0: Sara.
1: Ladies and gentlemen,
2: the Book Theater.
1: One night and one night only.
2: Rob Parallele Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
3: We zijn de lijst opnieuw aan het samenstellen en hopen aan het einde van de rit bij de finale dat Nederland ineens wint van Argentina. We hopen het alleen. Het is de lijst van de 26 juni 1978. De dag van de finale ooit. Ja, die misten we dan op één klein paaltje na. Robbie Rensenbrink, een legend. Als hij toch 1 centimeter naar links had opgeschoven. Naar links, naar rechts. Had het gekund. Als je mee wil werken aan de samenstelling van deze lijst, ben je van harte uitgenodigd via de app van Radio Veronica. Realiseer je wel, we zijn inmiddels bij de

0: 180, The Doors and the Boy from New York City. Wat zit jij te lachen?
1: Ja, ik moet heel erg, ik krijg heel erg een Sesamstraat-associatie. Ik kan het ook bewijzen.
0: Dit nummer?
1: Ja, let op. Ja. Gaat iets langzamer.

0: af en toe ook met je weg, hè?
1: Ja.
0: Geeft niet. Zometeen gaan we de radiorebus doen. Zullen we daar mensen nog even de tijd voor geven?
1: Ja. Ja,
0: dan doen we dat, hè?
2: Dan komt hij, de rebus!
0: Kan pen en papier pakken. Uiteraard ook gewoon even je telefoon pakken. Maar we doen net even alsof het 78 is. Dan is er nog pen en papier. We hebben dit keer een woord van 6 letters.
1: En die letters die krijg je niet zomaar.
0: Daar moet je wel wat voor doen.
1: Ja.
0: Zullen mensen hebben de gelegenheid geven? Ja.
1: Even een pennetje pakken. Nou, moet gelukt zijn nu, toch?
0: Of je telefoon, zodat je zo meteen even kunt appen naar Radio Veronica. Heb jij misschien nog wat post die je door wilt nemen?
1: Ja, natuurlijk. Altijd post. En er wordt heel veel gedrukt, geluisterd ook. Hoi Veronica, ik stond destijds achter de frituur. Tijdens de wedstrijd verkocht ik bijna niks, zegt Ronald van Vriet over het WK in 78. Waar was ik? Op het voetbalveld. We speelden tot de finale, tot het donker werd. Na de finale tot het donker werd, zegt Dennis. En Marijke die zegt, ik woonde nog net thuis. Mijn moeder die snapte niks van buitenspel, maar ze leefde zo mee.
0: Hoe zit dat met jou eigenlijk?
1: Ik heb geen idee. Ik was toen helemaal geen...
0: Nee, maar ik denk of je buitenspel...
1: Oh, natuurlijk, ja. Zeker. Nee, ik wil ook wel eens een beetje voetballen.
0: We hebben dus een woord van 6 letters. En Rinus, jij mag niet meedoen, hè, want jij hebt het ons ingefluisterd vandaag via de app. Bedankt trouwens, want het is wel een leuke. We zijn bij...
1: De eerste letter.
0: Dat is de eerste.

0: de vierde letter. Dat is de eerste letter van de titel van deze plaat. De vijfde letter. Dat is de eerste letter van de titel van dit legendarische nummer. Zal ik even tegen Vincent zeggen dat we de B-kant, hij zit er op de B-kant te wachten, het feintje voor de music, al gehad hebben.
1: Hebben we gehad?
0: Ja, hebben we gehad.
1: Dan komen we bij de zesde en tevens laatste letter.
0: Ja, in alle opzichten. Laatste letter. De laatste dans. Hoe heet dit nummer? De eerste letter van de titel van deze plaat willen we graag van je weten. Als je het antwoord hebt, laat het dan weten via de app van Radio Veronica.
2: Tips en flops opnieuw gewogen. En vanaf vandaag is dit de enige echte volgorde. Dit is de Parallele Universum Parade.

0: theme van Which Way Is Up. Ik ga er maar vanuit dat het een film was. En dat heb ik even gecheckt. En de platenhoezer, Chris Platenhoezer, heeft dat bevestigd. Ja, ik was de film een beetje vergeten. Maar het is er eentje zelfs met Richard Pryor in de hoofdrol.
1: Wauw.
0: Ja. Film is mij niet helemaal bijgebleven. Maar misschien net iets van voor onze tijd. Theme from Which Way Is Up in de echte Nederlandse top 40. Waar stond hij?
2: De Radio Veronica top 40. En dit staat op nummer 40.
0: Ja, kwam van 31 naar nummer 40. Maar zo ongelooflijk goed dat wij hem een tikkie hoger gezet hebben. Zeven van mijn favoriete dance classics aller tijden. Theme from Which Way Is Up. Gemaakt door dezelfde mannen die ook bijvoorbeeld Car Wash hebben gemaakt. Voor Rosemary's. Ja. Norman Whitfield en heel veel andere Motown liedjes nog.
1: In het funky nou.
0: In het funky nou, ja. Ja.
1: Even kijken. Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Want er komt heel veel binnen als het gaat om de rebus.
0: Ja. Veel goede oplossingen, hoop ik.
1: Ja, heel veel goede oplossingen. Ja. Maar ook wel wat verkeerde, gelukkig. Dus we kunnen zo met iemand eruit gaan bellen. Iemand zegt hij dat zijn cassettebandje vastloopt. Dat is lullig, want destijds werd dat allemaal nog op een cassettebandje opgenomen. En voor de rest, mensen die zich melden over wat ze deden op het WK van 1978. Ja. Ik was 13, zegt Mark van den Broek. En heb de hele maandag alleen maar op school over voetbal gepraat. Na die finale, hoi Rob en Dennis, ik werkte bij een garage. Maandag ging het nergens anders over. En Monique die zegt, ik zat naast mijn broer op de bank. Volgens mij hebben we allebei de tweede helft nauwelijks adem gehaald.
0: Ja. Kan ik me ergens in de verte nog wel herinneren.
3: Maandag tot en met zaterdag. De
4: avond?
0: Vrienden van de avond, spits. Mag ik ruim baan van de Imperials? En who's gonna love me? Nou, ik in elk geval.

0: Weet ik niet helemaal zeker. Ik ga naar een berichtje binnen van Jan. Jan Bustin die zegt, was deze plaat van de Imperials ook niet Tros paradeplaat? Nou, mocht dat zo zijn...
1: Tros paradeplaat.
0: Hebben we hem hierbij ingewisseld. Ja, het is wel fijn om deze als bagage te hebben. Die Imperials en Who Is Gonna Love Me in de officiële top 40 binnengekomen op nummer 27. We hebben hem gezet op 34. Dit was dus nooit een single. Maar er was dus iemand net die zich meldde voor Fleetwood Mac.
2: Ja.
0: Oh, ik dacht, die heb jij opgezocht.
2: Oh, die heb, nee, die heb ik niet opgezocht, nee.
0: Dat zou iets te makkelijk zijn geweest natuurlijk. Iets te flexibel voor deze uitzending. Maar die zei, gaan we vandaag nog toekomen aan Fleetwood Mac? Nou, we smokkelen dus een onechte single van Fleetwood Mac. Hier is de

0: Keep Us Together. Het is een illegale single die we net hebben uitgebracht. 1978. We gaan straks de finale winnen van Nederland-Argentinië. Dat is geen enkel probleem. Ja. Dus is dit ook de geheime single die uitgekomen is. Als we het gewoon op dit moment opnieuw moeten samenstellen, is het natuurlijk krankzinnig dat je dit niet op single uitbrengt. Dus bedankt. Het was Jeffrey, hè, zei je. Je hebt hem opgezocht.
1: Jeffrey Bijkerk, die heeft hem aangevraagd.
0: Dankjewel, Jeffrey. We hebben hem gedraaid voor je. Van Rumors, Fleetwood Mac en The Chain. The Chain komt terug over een minuutje of twee na de reclame. Het gaat over de lijst van 26 juni 1978. Tot zo. Hé, hey, er staat.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
10: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
11: Oranje fans opgelet,

0: korting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Rob Stenders. Met de

eigenlijk niet eerlijk. Deze stond in heel 1978 bijna in de hitlijst. Maar te mooi om te laten liggen. Mighty Sparrow, Parmalee en de Dragoners.

even met die snikkerstem toch aan doen. Ja, heel 78 in de hitlijst. En jij zegt terecht, Dennis. Het is wel wat ouder, het kwam uit de 60's. Maar ergens in 1978 werd het ineens een hit. Ik heb het maar gevraagd aan iedereen die in die tijd op de radio zat. En iedereen zegt, ja, dat ga ik niet.

0: van mijn favoriete Springsteen-album. Darkness on the Edge of Town. Daar staat deze op, het werd nooit een hit in Nederland, maar wel in Amerika. Sterker nog, vandaag de dag in de Amerikaanse hitlijst. Prove it all night.
1: Dan komt hij, de Rebus.
0: De Rebus, we zijn er druk mee geweest. Maar er is dan uiteindelijk toch een Rebus uitgekomen. Dankzij Rinus, die heeft het ons ingefluisterd. Hij heeft niet meegedaan, ook niet onder de schuilnaam. We hebben gecheckt. We hebben wel Romy. Hallo Romy, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wij hebben dus een woord van 6 letters, maar die letters die kreeg je in jouw geval niet zomaar.
1: Daar moet je wel wat voor doen.
0: De
2: eerste
0: letter. Ja, de eerste letter, dat is de eerste letter van de naam van deze Nederlandse legend.
3: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas met mijn derde.
0: Nou.
2: Ja, dat is Henk Wijngaard.
0: Ja, klopt. Wij zijn bij de tweede letter. Dat is de eerste letter van de naam van deze hard rock band.
2: Ja, dat is de A van AC/DC.
0: Ja. Gaan we naar de derde letter. Dat is de eerste letter van de naam van deze Bertrand.
2: Patrick.
0: Nee, maar wel de goede letter.
2: Oh.
0: Ja. Het is plastiek.
2: Ah ja,
0: dat is echt goed. Ja, maar zo, het is wel dezelfde letter, de P, dus dat gaat goed.
2: Gelukkig.
0: Ja.
1: De vierde letter.
0: De vierde letter, dat is de eerste letter van de titel van deze plaat.
2: Ik hoor niet. Maar het moet een P zijn.
0: Ja, dat moet ook een P. Ja. Ineens herken je hem weer, hè?
2: Ja.
0: Het is de P van Peace of the Rock, daar zijn we bij de
1: vijfde letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer.
2: Ja, van ABBA.
0: Ja, hij is zo. En het nummer heet, weet je nog?
2: Eagle.
0: Ja, dat is goed, goed. En dan zijn we bij de
1: zesde en
2: laatste
1: letter.
0: Oh, goed, schrijf geen geduld. Nee. Ja, Last Dance, inderdaad, Donna Summer. Dat is het goede antwoord. Dus, welk woord heb je?
2: Happel.
0: Happel, weet je ook waar het op slaat?
2: Ja, Ernst Happel was bondscoach van het Nederlands elftal in 1978. Gefeliciteerd.

0: heb je nu eigenlijk gewonnen.
1: Ik heb, een paar cadeautjes hier voor je liggen. Eén daarvan is de kurkentrekker van Gerard Ekdom.
2: Je krijgt dat is altijd handig.
1: Club Veronica t-shirt. Mogen we niet weggeven, maar voor jou maken we een uitzondering.
2: Yes.
1: Ja. Dennis Hoebe gaat ooit zijn rijbewijs halen. Als hij ooit zijn rijbewijs haalt, dan krijg je iets wat in zijn achterbak ligt. Dus dat krijg je dan nog over 10 jaar. En dan denk je, hè? Krijg je? Leuk.
2: Wat is dit? Ja.
1: En je krijgt een Pop Stenders. Dat is mijn alter ego. Daar heb je verder helemaal geen last van. Als je 2 keer per dag zegt, hallo, is die al lang blij.
2: Kijk, ja. Nou, dat moet lukken.
1: Vind ik ook. Mag ik jou hartelijk danken voor het sportieve meedoen. En inderdaad, happel was het goede antwoord. Dank je wel, Romy.
2: Leuke redens. Ja. Bedankt.
1: Fijne avond. Hoi, hoi.
2: Hetzelfde.
1: Geef het even door aan Rinus, want hij is de bedenker van dit woord. Was wel goed, want we hadden natuurlijk een paar weken Koeman gehad. En dit was de coach in 1978. Ja. We gaan met Randy Newman verder. Rider in the Rain. Als je de stemmen van de Eagles denkt te herkennen, daar klappen de. Die zitten erin.
3: De Pub 40.
4: De muziek van toen met de oren van nu.
1: Stond ook in de officiële Nederlandse hitparade trouwens. Persiflage op de Eagles, ze doen zelf mee.

0: keiharde persiflage op de sound van de Eagles. De Eagles hoorden het. Ze waren zo sportief om te zeggen, mogen we meedoen? En ze mochten meedoen. En ze waren te horen ook. In de originele Nederlandse hitlijst, serieus een hit, ging deze week van 27 naar nummer 33. Maar hij was ook razend populair in Nederland. Randy Newman, de man van Short People. And he's a rider in the rain. Als het goed is, kan dat vanavond weer. Want het schijnt weer te gaan onweren. En stormen, maar morgen, als je weer wakker wordt, is er weer niets in de hand. Dan gaan we weer kapot, mensen. We zijn bij de nummer 40. Die gaan we vandaag invullen. En dat is een buitengewoon bijzonder nummer. Ooit gehoord van Peter Straker?
1: Nee.
0: Peter Straker is eigenlijk ook niet zo beroemd. Hij heeft een heel merkwaardig liedje gehad. En dat liedje werd een hit in Nederland. Want het zou alles te maken kunnen hebben met de producer. En de producer kun je ook op de achtergrond horen. Het is een jongen die enigszins bekendheid vergaard heeft. Hij was lid van Queen.
1: Oh?
0: Zijn naam is Freddie Mercury.
1: Nee.
0: Ja, Freddie Mercury, ja. Peter Straker, die trad op als Hut Hair in 1968. En kwam Freddie Mercury tegen. Die had iets van, ik vind jou wel een talent. Ik wil wat met jou. Hij bleef overigens nog decennia actief in musicals, tv en music. Een echte chameleon op het podium, lees ik nu van Chris Platenhoezen. Maar Freddie Mercury zit dus achter dit bijzondere nummer. Rider in the Rain hebben wij vandaag op nummer 40 staan. Nee, Ragtime Piano Joe, sorry. In the

0: geinig om weer eens te horen. Peter Straker en Ragtime Piano Joe. Heb je nog mazzel, want dan vergeten we de Smurf song nog van Father Abraham, groot in Engeland. Heidi, Gideon, Erika, alhoewel je daar wel een stukje van opgezocht hebt, geloof ik.
1: Ja, ik heb wel een klein stukje gevraagd. Ja, ja, ik maar. Vallen er midden in, denk ik.
2: Kleine vent sinds die bergen.
0: Heidi, ja.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En allang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Sportief.
4: Oké. Okay.
3: Betrouwbaar.
4: Oké. Okay.
3: En zuinig.
4: Oké. Okay. Shun.
3: Sorry?
4: Je zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
5: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
7: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
8: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
7: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Doe maar iets sterks. Voor papa en mij.
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
12: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
11: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
17: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
18: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
19: Sorry, het is WK.
20: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.
21: Mediamarkt. De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep. Tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en gal.
22: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws.
24: Het is 10 uur.
0: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In de Waal bij Tiel is een dode man gevonden. Er werd aan het begin van de avond groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet. En na dik een uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Gisteren kwamen 3 zwemmers om het leven. In Schavendeel bij Dordrecht zijn spanningen door jonge statushouders die rotzooi zouden trappen en meisjes lastig vallen. De vlam sloeg in de pan toen een kwetsbare jongen werd belaagd. Andere jongens namen het voor hem op en dat eindigde in een massale vechtpartij en daarvoor zijn nu 5 mensen opgepakt. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl binnen nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en seinden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. En je moet er niet aan denken als zwangere vrouw. Bevallen in de auto als de weeën ineens beginnen. Maar het gebeurde vandaag wel op de N44 bij Wassenaar. Ze gaf in de verzengende hitte geboorte aan een zoon. De vrouw werd geholpen door ambulancemedewerkers en buurtbewoners gaven haar stukjes watermeloen. Het Veronica weer nu van Weer Online. In Limburg vallen nu de eerste buien en die kunnen gepaard gaan met een harde wind en onweer. De rest van het land krijgt er straks misschien ook mee te maken. Het is op veel plaatsen plakkerig vannacht en morgen opnieuw een hete dag.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
24: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
25: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
26: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
27: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
26: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
27: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
25: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
28: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
29: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
30: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
31: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
32: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.

0: 1978.
1: Het gebeurt bij Radio Veronica. It's Friday.
0: Met een hele toepasselijke. De Hot Childhood.
2: Zo warm is het.
0: Zo warm is het.
2: Grote hit in Amerika. Het ging helaas volledig aan Nederland voorbij.

0: wat is het warm.
1: Het is wel echt iets wat ik in de hele media de afgelopen week nog niet gehoord heb.
2: Nee, oké. Okay. En we gaan het er niet over hebben. Daniel, heb je parasol ingedraaid?
3: Nee. Dit moeten we een klein beetje duiden, denk ik dan. Hè. Vorige week toen was het lekker weer.
2: Het was heel lekker weer.
3: Ik had mijn parasolletje, die nog niet zo heel oud was, die had ik buiten open laten staan.
2: Ja.
3: Die heeft ongeveer de hele dakterras heeft die meegenomen, zeg maar. En die was geknikt en kapot.
2: Ja. Dus jij stond maandag niet
3: Dus maandag heb ik een nieuwe gekocht. Ja. Maar die staat nu weer opengeklapt. En ik zit onderweg hier in de auto, bel ik met Jannes. En die vertelt me dat het weer rot weer wordt vanavond.
2: Heb je parasol ingeklapt?
1: Ja, dat is een belangrijke vraag. Want dat was toch eigenlijk wel gek. Hè? Want vorige week was het ook best wel warm. En ineens begon het te donderen en te bliksemen.
2: Zo.
1: Niet te geloven. En we hebben ineens heel onze uitzending omgegooid. Want iedereen wilde toch een melding maken van dat het donderde en bliksemde. En waar hij of zij op dat moment zat. En vanavond is dat weer.
2: Weer.
1: Is dat voorspeld weer? Is dat weer voorspeld? Dus dan gaan we wel weer een heel klein beetje. Want ik ging naar huis met jullie nog op de radio. Ik dacht, waar zit ik in? Wat is dit voor een rare droom? En later zag ik natuurlijk allemaal filmpjes. Mooie filmpjes. Het leverde wel mooie filmpjes
2: zeker,
1: op. Donder en bliksem. En ik was blij dat ik nog iemand voor me had rijden. Bij mij thuis in de wijk was ook een complete boom omgeflikkerd op de weg. En ik dacht, waarom gaat die nou helemaal naar links? Is toch nergens voor nodig? Want je rijdt iemand tuin in. Maar toen ik de boom daarna zag, dacht ik, ik begrijp hem. Dus vanavond weer een speciale tropische verrassing. En dan morgen weer badend in het zweet, wakker worden in alle betekenissen.
2: En morgen wordt het helemaal feest, avonds geloof ik. Dus morgen is

0: Een hele speciale...
1: speciale avond.
0: Speciale avond.
1: Dan neemt God foto's.
0: Het kan bijzonder worden, zag ik in de krant staan. Okay. Maar goed, zover is het nog lang niet. We hebben nog wat tipperaden werk liggen uit 1978.
1: Ik heb een mooi lijstje van Vincent gevonden. Vincent zegt, deze ben je allemaal vergeten. Ja. En dat zijn er dan best veel. Er zitten ook wel indrukwekkende liedjes bij. Maar over het algemeen, als ze in Nederland in de hitlijst hebben gestaan ooit... dan sla ik de Engelse en Amerikaanse noteren. Als dat dan vandaag de dag is... ik dan over, want dan denk ik, dan pak ik het wel op de datum dat het in Nederland in de hitlijst staat. Maar Vincent kwam met een geweldig voorstel. Was namelijk pas in de 80's een hit in Nederland, maar inderdaad in Amerika in de jaren 70, in 78 een hit. Eric

0: Als veel later in Nederland zit, inderdaad, Eric Clapton. Wonderful Tonight in Amerika in juni 78. Ja.
1: Ik ben een beetje boos op mezelf.
0: Wat is er?
1: Nou ja, ik zie bij Vincent zijn lijstje... Ja. Dat ik uit de tipraden Lionel Richie vergeten ben.
0: Lionel Richie?
1: Ja, met de Commodores en Easy.
0: Oh.
1: En dat is zo'n fantastisch nummer dat ik dan heb ik schil zitten kijken. Daar baal ik van. Zal ik even kijken of dat klopt? Ja, ik hoef Vincent niet te controleren, want ik weet dat het klopt.
0: Ah, weet je, bij mij het schelen, ik bedraai hem gewoon.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: en bovendien, er is wat gebeurd er ook deze week met Lionel Richie.
0: Is het zo?
1: Ach, wat
0: ik mis het zoveel. Ik mis toch zoveel dingen.
1: Alleen maar WK zitten kijken.
0: Ja, ik heb alleen maar voetbal zitten kijken natuurlijk.
1: Nee, het was niet oké. Okay. Hij trad op. Hij deed daar volgens mij Dancing on the Ceiling.
0: Oh.
1: En hij werd onwel. Oh, dus hij is eerst gaan zitten op het podium. Zo, dat mensen al iets hadden van, hé, dat is wel gek. Bij zo'n nummer, weet je wel. Over de feeling, Dancing on the Ceiling. Dus hij is nog niet helemaal opgeknapt. Dus hij heeft ook het optreden verlaten. Hij heeft nog één ding gedaan en daarna was het weg.
0: Oh.
1: Dus iedereen achterlatend van wat is er aan de hand. Dus ziekenhuis, hij was onwel geworden.
0: Dan is dit het doktersadvies, denk ik.
1: Easy.
0: Ja.
2: Jongen.
0: Het is ook wel lekker, jongens. Een beetje zoenen zomeravond.
1: Tuurlijk,
0: rustige plaatjes, niet te veel bewegen.
1: Ik ga even opzoeken of ik inderdaad...

0: bijvoorbeeld, ja.
1: Bijvoorbeeld dit.
0: Ja, het is prachtig, maar...
2: Is die goed?
0: Nou ja, dit is heel goed. Alleen ik hoef niet kwaad meer op mij te zijn in Goed Tilburgs. Hij stond niet in de tipparade van 24 juni 78.
1: Nee, hij stond... even kijken wat...
2: 10 juni.
1: 10 juni, ja. Dan ziet er al uit. Dus
0: dan ziet eruit, ja.
1: Nee, maar goed, prima.
0: Hoe dan ook. Sowieso een van de allerfijnste liedjes ooit van de Commodores. Is hier, dus ik ben helemaal niet ongelukkig dat we deze nog even willen laten horen. En ook Hart onder de riem van Lionel Richie. Hè?
1: Ja, take it easy.
0: Toppen.
1: Ja. Dat is inderdaad een goed divisie. Ik vind het wel een goed idee, die zoele zomeravondliedjes, toch? Zolang het nog zomeravond is en niet de hel losbarst. Want dan moeten we het plan weer wijzen.
0: Ja, dan gooien we gewoon weer... Ja.
2: En dan gaan we AC/DC draaien.
0: Helaas. En Lightning weer klaar. Ja.
1: Precies, de suite kluis erheen. Kan ik nog een keer draaien.
0: Nu kan het nog.
1: Kan het nog, ja, precies.
0: Nou ja, we hadden bij Veronica ooit toch de zwoele zomeravond.
1: Ja.
0: Veronica's zwoele zomeravond.
1: Ja.
0: Ja, dus jij zegt, daar moet de mens op anticiperen.
1: Lijkt me een goed idee.
0: Nou, natuurlijk een mooie analyse van het weekend. Nee, hè?
1: Ja, moeten jullie nog even over voetbal hebben?
0: Nee, niet.
1: Het is niet nodig.
0: Iedereen die dat leuk vindt, zit nu bij... Een van die drie verdwaasde talkshows.
1: Ja, precies, inderdaad. Nou, kom maar door met je zomer.
0: Kom maar door!
1: Hey. Kom maar door! Hey. Ik heb er nog eentje. Uit de tip. Komt uit je eigen lijstje, Rob. Paul McCartney en Wings.

0: Je bent echt on fire, jij Rob. Het is niet te geloven, dit. We hebben er genoeg van. Deze die stond ook niet in de tip. Want die stond vorige week in de tip.
1: Nee,
0: of
1: nee,
0: volgende
1: nee.
0: week.
1: Ja, ja.
0: Oh, volgende week
1: die administratie, ik ben nog heel helder.
0: Ja,
1: volgende week in de tip. En vandaag staat hij in de Engelse en Amerikaanse hitparade. I've had enough. Ja. Aan de andere kant was Deliver Your Children.
0: Dat klopt.
1: London Town, Paul McCartney Wings was fantastisch. Want hij had net natuurlijk die Mull of Kintyre gehad.
0: Oh.
1: Stond niet op London Town. Dat deed hij. Een enorme hit. Niet op zijn LP zetten.
0: Ja.
1: Toen kwam With a Little Luck net uit de Nederlandse hitparade. En dit was de opvolger. Tot zover deze meest zinloze informatie waarschijnlijk ooit gehoord op een vrijdagavond op de radio.
0: Rob, heb je geslapen vannacht of heb je voetbal gekeken? Je
1: allebei.
0: Ja, oh ja.
1: Allebei. Nou, ik ben in slaap gevallen. Ja. Dat
2: gebeurt vaker met Nederlands helft al.
1: Ja. Ja. Nederlands, nou, dat, ja.
0: Hey, ik ben even een beetje aan het peilen of dit een nahik is van een soort enorme upper en dat je dan straks enorm instort.
1: Verhaal maar. Voor ik. Ja.
2: Nee, ja, het zijn gewoon een paar gin tonics zijn dit.
0: Nee, heel goed. En jij daar, heb jij voetbal gekeken?
2: Ik heb voetbal gekeken, ja.
0: Oh, en tot hoe laat?
2: Nou ja, ik was 5:30 thuis.
0: 5:30?
2: Ja.
1: Okay. Hoezo thuis? Waar heb je voetbal gekeken dan?
2: Ja, in mijn stamkroegie.
1: Ja?
2: Ja, ja, nou ja, dat, ja die was open.
1: Ja. En wat heb je gezien allemaal?
0: Ja, wat heb je gezien?
2: Voetbal.
1: Ja?
2: Ja.
1: Welke elftallen ballen van Nederland?
2: Nee, nou ja. Nee, na Nederland was het wel voorbij.
1: Ja, ja.
2: Maar was daar nog gezellig, ja.
1: Oh, ja, ja. En hoe heb jij het beschouwd, Nederlands elftal?
2: Ik heb een leuk...
1: Interessant, deze had ik nog niet gehoord.
0: Nee. Oh ja?
1: Ja.
2: Ja, oké, okay. Nou goed, ja, nee, hoe ik het heb bekeken. Ik vind het heel leuk met Brobby.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Want ik ken alleen maar mensen die Brobby haten.
1: Nee.
2: En die wilden hem weg bij Ajax en alles en zo. Nee. Dus nu bel ik ze bij elk doelpunt wat hij scoort, welk tijdstip dan ook, bel ik die mensen op.
1: Ja.
2: Dus vannacht ook vanuit de kroeg ben ik dan mensen op gaan bellen.
1: Ik zie Jannes erop denken.
0: Welke Robbie, mensen heb je opgebeld?
1: Brobby Stenders.
0: Ja, Brobby Stenders. Ja,
2: Jannes Brobby.
1: Iedereen haat hem.
0: Wie
1: dus
0: heb je gebeld dan?
2: Ja, denk, er zijn gewoon vrienden van mij die gewoon geen fan van Brobby zijn, maar als Brobby scoort.
1: Oh, Daniel, mag ik nog eventjes dan?
2: Oh ja, in je ontopic, ja.
1: Nou, ik ken dus helemaal niemand die Brobby haatte. Want nee, hij scoorde gewoon
2: niet. Ja, dan kunnen wij vrienden worden.
1: Ja, hij scoorde even niet, maar hij had een privéleven. Hij werd onder druk gezet, hij werd gechanteerd. Ja. Dus het was best wel logisch dat hij niet scoorde. En iedereen hoopte, altijd, volgens mij ook bijna alle Ajax-fans, hoopte dat Brobby dat hij zou scoren. Dus niemand haatte hem, dus hij ging dan weg uiteindelijk. Omdat op een gegeven moment natuurlijk wel van ja, als je nooit scoort, dan begint vooral de supporter toch wel een klein beetje te moren. Maar uiteindelijk in het Engeland deed hij het wel redelijk. En nu is zijn wraak wel weer mooi.
2: Ja.
1: Dus dat hij dan inderdaad Nederlands zegt, inmiddels Jannes Drop 3 keer gescoord heeft.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: In 2 wedstrijden tijd.
2: Ja, vannacht waren we amper begonnen en hij lag er alweer in.
1: Iedereen gunt het hem. Tenminste, dat dacht ik tot 6 minuten geleden.
0: Ik geloof dat dit de meest oninteressante informatie is.
2: Nou, hallo.
1: Interessanter dan I've had enough and deliver your
2: children. Ik wil net zeggen, dat concurreert met elkaar, hoor.
0: We gaan zomers zoele zomerplaten draaien. Geef ze door via de app Radio Veronica. Deze die mag daar zeker bij. De Heatwave, want die is aan de gang, hè. De Heatwave.
1: Oh ja.
0: Boogie Nights.
1: Boogie Nights. Laat maar weten via de app van Veronica wat je wil horen.

0: Heatwave. Een boogie nights. Ja, dat is het wel een beetje, toch? De heatwave gaat nog wel even duren, denk ik, een paar dagen. Alhoewel, het is vannacht om 1 uur. Dan schijnt het weer
1: vlak
0: uit de lucht te komen.
1: Bij mij op mijn telefoon zie ik een paar buitjes, man. Ja. 20% kans.
2: Ja, en laten we ook niet de voorspellingen van gisteren vergeten.
0: Oh ja.
2: Was weliswaar voor het Nederlands elftal.
1: Oh ja.
2: Maar ik zat nog wel talkshowtjes te kijken. En die hadden ook allemaal contact, nota bene, met weermensen uit Kansas City. Ja. En die zeiden allemaal, nou, deze wedstrijd gaat op zeker onderbroken worden.
0: Wat was dat voor verhaal hiernaast?
2: Dat gebeurde gewoon niet. Dus we weten het nooit helemaal zeker. Dat is misschien wel goed ook.
1: Maar dit is een beetje wel ook net als het beleid van Trump. Het is eigenlijk
2: Trump.
1: Ja, nee, ik bedoel, je weet
2: het nooit helemaal zeker.
1: Nee, ja, precies. Ja.
0: Toen vriest het kandoor je.
2: Ja, toch? Hey,
0: daarover gesproken.
2: Was dat niet Robert Paul?
0: Ja, oh ja, natuurlijk. Ja.
2: Robert Paul was toch een
0: imitator.
2: En die deed heel veel mensen na in het kan vriezen, het kan dooien. Ik zie Daniel kijken met die blik van meer dooien dan
1: vriezen. Praten.
0: Gaan we straks even draaien, ja?
2: Ja.
0: Zo terug. Tot zo.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu...
10: Jannes Doop.
11: Met de

0: dat werd je vanmiddag als je ook maar één klein beetje inspanning deed.
1: Of niet.
0: Of
1: niet.
0: Goed. Kan ook goed natuurlijk.
1: Hand omhoog, klaar.
2: Nou, dat was al veel, hè? Ja.
1: Robert Gordon en Link Ray. En ja. Er is geen Link Ray met Gordon.
0: Nee.
1: Robert. Ik wil nog iets leuks zeggen over Gordon.
2: Oh.
1: Ja, en let op, hè, er gaat dus iets heel positiefs komen nu.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, een kleine waarschuwing vooraf. Iets positiefs.
0: Ja.
1: Gordon, nou ja, dat verhaal dat hij niet meer op de radio is binnenkort, dat is duidelijk. Maar ik heb dus deze week, misschien was het wel vandaag zelfs, een filmpje langs zien komen van Gordon en zijn partner, vrouwtje, op de radio.
2: Ah, oké. Okay.
1: Ja. En die deden dus Donald Trump na.
0: Oh,
1: en,
0: nee. Ja, dat heb ik gezien, ja.
1: Dat was hartstikke leuk.
0: Ja, dat heb ik echt.
2: Dus nu gaat hij in één keer leuk worden.
1: Ja, ik vond het heel leuk. Ja, ik heb daar...
0: Er is geen druk meer.
1: Er is geen druk meer.
0: Terwijl hij aan de telefoon zit, is het ook leuk.
2: Ja, dat is ook eigenlijk veel leuker. Ja, ja.
1: Hij ging naar Amsterdam, ging die kijken of dit inmiddels... of Amsterdam inmiddels klaar was voor de huldiging van het Nederlands elftal. En ik vond ook dat subtiele handje wat hij gaf aan vrouwtje de Botte, die dus zijn vrouw speelde en die dat handje subtiel terugtrok. En de meeste grapjes waren leuk. Hij zag er ook gewoon echt goed uit.
0: Dat was een beetje AI natuurlijk, maar dat was echt heel leuk.
1: Leuk, was leuk gedaan.
0: Ja. Robert Paul.
1: Oh.
0: Het kan vriezen, het kan dooien.
1: Ja, Robert Paul was nog eventjes...
0: Wie was dat ook weer?
1: Diep in mijn herinnering was hij volgens mij heel beroemd... omdat hij mensen na kon doen.
0: En ja, imitator.
1: Ja, deed dat heel goed. En deed hij denk ik in tv-showtjes deed hij dat.
0: Ja.
1: En die Huisman heb ik ergens in mijn hoofd zitten.
0: Dat zou best wel eens kunnen.
2: Ja. Ja, en hij... Sorry, ik zie hier inderdaad... Ik heb de Wikipedia er even bij gepakt. Mm-hmm. Ook dingen in de diverse figuren in de Fabeltjeskrant.
1: Ja,
2: kijk, daar, maar dat ken ik.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, dus hij heeft een elf op zijn minst één top 40 hit gehad. Het kan vriezen, het kan dooien. Daar zouden wij naar kunnen luisteren. En kijken wie die nadoet. En dan zeggen wij of het vriezen zijn of dat het dooien zijn. Soms misschien allebei.
3: Hier

0: Zullen we toch spoelen?
1: Ja, we gaan spoelen.
0: Ja, laatste minuut van het nummer. Ah, doe maar.
1: Doe maar. Doe je.
2: Beloof met stal gezicht. Dat is niet te geloven.
0: Ah.

0: Dat krijgen we nooit meer terug.
1: Die app is geweldig binnenkomen. Dus.
0: Ja, ben jij of ken jij Robert Paul?
1: Nou, inderdaad.
0: Ja, gaan we je vanavond nog bellen eens even kijken of je nog nieuwe invitaties hebt.
1: Ja, zou hij nog leven? Zou hij zelf een dooie zijn? Of zou hij het nog zijn?
0: Ja, dat is ja, hij is nog. Dat is je hebt gezocht, toch?
1: Net. Hij leeft nog.
2: Hij leeft nog. Ja. Oh. Ik heb een mailadres.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Dus ik ga er eens even mee.
1: We gaan het hetzelfde met zijn mailadres als met Thijs van Leer.
2: Ja, nee, maar die, ja, ik heb 6 keer gemaild. Ja. Die hebben nooit gereageerd.
1: Is die ook? Is die ook?
2: Nou, op zich. Ja, nee, als je, ja.
1: Thijs van Leer natuurlijk.
0: We gaan naar Nederland. Goede Nederlandse band.
1: Oh.
0: Galaxy Lynn, Robbie van Leeuwen zat erin. Hij is de bedenker van Venus Shocking Blue. Hier is Long Hot.

0: Galaxy Lynn, Long Hot Summer. Laten we daarop op hopen.
1: Seven Days in Sunny June zie ik net binnenkomen.
0: Robert. Dat is ook wel een goeie.
1: Er zijn op zijn minst al 7 hele hete dagen, dus we horen een goeie.
0: Ik zie ook nog Rogier, die komt met toepasselijk om een plaat van Brobby Farrell te draaien. Boney M. Daddy Cool bijvoorbeeld, omdat Brian Brobby zo'n coole gast is.
1: Ja, is ook waar.
0: Ja, is ook waar, ja.
1: En nou ja, ook nu, op dit moment wel prettig natuurlijk. Daddy Cool. Ja, we kunnen hem gebruiken.
2: She's crazy like a fool. Daddy Cool.
3: She's crazy like a fool.
4: What about Daddy Cool?
0: Kun jij dat dansje erbij, Daniel?
1: Zeker.
0: Bobby Farrell dansjes. Alsof je door een vloog gebeten bent.

0: Dat deed Frank Varen wel vaker.
1: Daddy Cool, ja. Boniem.
2: Het was wel bijzonder, hè, dat hij altijd zijn eigen naam eronder zette.
1: Ja.
2: En zelden was het zo.
0: Ja, precies.
2: Ik had vanavond nog Rivers of Babylon. Oh, ja, had hij ook zijn eigen naam onder gezet. Maar het nummer was gewoon in 1970 gewoon een hit geweest in heel Europa. In de versie van de Melodians.
0: Ja, dat kon natuurlijk toen nog.
2: Ja, nou ja, kijk, Ma Baker, dat was een slimmere. Want ergens was een Tunesische traditional.
0: Ja, precies.
2: Dus daarvan had hij het idee, dat gaat nooit meer goed komen. Maar met wat spitwerk lukte dat toch. En Frank Varian was natuurlijk ook de geest achter het briljante Milli Vanilli.
1: Oh ja, natuurlijk. Oh, ja.
2: Die we het heel kwalijk hebben genomen dat ze niet echt zongen. Bobby Farrell namen we dat iets minder kwalijk. Ja. Frank Varian bleek ook de stem te zijn van Bobby Farrell.
0: Ja, precies.
1: Ja. De 7 zonnige dagen in juni. Gaan we het nog redden op de 26?
3: Het zijn er wel meer geworden geweest.
1: Wel meer geworden. Jamiroquai, zoals ik in Facebook het zei.
2: Jamiroquai.

0: Kent Heat had ook gekut.
1: Ja.
0: Zegt Ed.
1: Ach ja,
2: klopt.
0: Tomtje. Ja, dat is inderdaad, een goeie.
1: Oh.
0: De slimste mens.
1: Ja.
0: Slimste mens. Je hebt Rob, die weet volgens mij heel erg veel van Frank Farian.
1: Ja, en ik heb de encyclopedie hier bij me.
0: Ze gaat het eventjes stoppen. Ook echt dus. Rob Stennis, wat weet jij van Frank Farian?
2: Frank Farian, de geest achter Boney M. Hij heeft volgens mij de Far Corporation gedaan met het immens lelijke Stairway to Heaven. Daar had hij iets mee te maken.
1: Ja, klopt.
2: Eruption, I Can Stand the Rain, had hij ook wat mee te maken. Hij was ook zelf zanger en had een hit in Nederland met het nummer Rocky. En Rocky werd in Nederland een hit in de versie van Don Mercedes. Dank u zeer. Wat weet ik nog meer? Nou ja, dus dat hij ook achter Milli Vanilli hier zat, weet ik nog.
1: Ja, dat is alles.
2: Wat vergeet ik nog? Gila, dat was een heerlijke Duitse vrouw met een strakke leren broek. Die was fantastisch.
0: 30 seconden.
2: 30 seconden, shit. Hoeveel moet ik er nog?
1: Nog drie.
2: En dat hij heette zoals ook het Duitse betaalmiddel, Frank.
0: Nee, dat is niet het Duitse betaalmiddel natuurlijk.
2: Oh nee, dat was niet helemaal Duits. Nee.
0: Jij weet echt veel over Frank Farian, moet ik je zeggen.
1: Maar één ding wist jij niet. Nou, en daar
2: geef even een hint, want ik denk het wel.
1: Zijn dochter.
2: Zijn dochter die rapt.
1: Nou, dat liet het toch wel dan. Deze man weet ook alles.
0: Deze man weet alles inderdaad. Veronica.
3: Niet meer betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's. Voor maar

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 11 uur.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonksveer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar 1 rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En het concert Bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar 1 concert in plaats van 2. Het Veronica-weer van Weer Online. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder 1 dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
17: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
21: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
22: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
21: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
23: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
12: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
24: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Billy Stewart. Met een liedje van George Gershwin, Summertime. Blijft altijd een mooie lied.
2: Ja, en Marion die hebt... pardon?
3: Ja, Cornel Mooie ook. Summertime.
1: Ja. Oh, het is ook de Summertime.
2: Ja, ja, ja. Marion die appte dat Summertime van Brainbox net zo mooi is.
3: Zal ik daar iets leuks over vertellen?
2: Ja, oké. Gaan we weer...
3: Nee, ik wilde gewoon even... Ik voelde op scheppen die heb van de week gedraaid. Op Radio Veronica.
2: Oh, meen je dat? Ja. Draaien ze ook alleen maar goede muziek daar?
3: Niet alleen maar. Deze, ja. Nee, ja, prachtige versie inderdaad. Ik heb hem toen gedraaid voor...
1: Weet je ook nog?
3: Nou ja, moet je van nadenken.
2: Zeg maar Peter.
3: Nee. En die zei nog erbij, dit is misschien wel het allerbeste nummer ooit in Nederland gemaakt. Op zijn minst de allerbeste versie van Summertime. Brainbox. Gebruik mijn Brainbox even. Maar
1: ja, het niet helemaal. Maken. Het heeft met het warme weer te maken. Het is code rood, hè. Hou je rustig, code hou rood. Je rustig, voor je dat weet. Hè, dan krijg je breekt het zweetje overal uit.
3: Arjan?
1: Arjan, ja?
3: Ja, weet niet.
1: Gaat er terug zoeken.
3: We zoeken het zo meteen op. Hij is in elk geval een amigo om met het volgende liedje te spreken. En dat is...

0: Zeg, is het gerucht waar dat jullie gebeld zijn voor de ochtendshow van Radio 2 als opvolger van Jan-Willem Roodbeen en...
1: Ja, onder één voorwaarde.
0: Dat is?
1: Dat jij ook meekwam.
0: Nooit.
1: Nooit.
2: Ja, nou, tot zover.
1: Nee, maar dan kunnen we een omgekeerde snurkje jouw geurkje doen.
2: Ja.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Nou, dat wij om 6 uur beginnen. En dan, dan blijven we gewoon net zo lang snurken. Als je dan komt, dan draaien we de omgekeerde snurken. Dit is de moment.
0: Ja.
1: En dan dat je binnenkomt. Want dat je al die tijd snurken.
2: Ja, dat je zo'n trap afkomt dan met van die lampen zo.
0: Maar het kan ook zijn dus dat ik die hele ochtendshow niet haal.
1: Dat zou zo maar kunnen, ja.
0: Dus in afwachting van, ik vind het wel te veel eer. Rockheaders. Ja, precies. Dus
2: de ochtendshow in afwachting. Ja. Ja. Tot die tijd. In afwachting inderdaad. Ja,
0: zullen we eens een poeltje doen? Wie denken jullie dat... Ja, weet ik, de ochtendshow bij Radio 2. Voor de mensen die de radioactualiteit geheel aan zich voorbij laten gaan. Ook omdat het niet zo boeiend is. Ja. Misschien wel. Want het is toch een van de grootste, misschien wel de grootste ochtendshow van Nederland.
1: Ja.
0: Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten gaan naar Radio 10. En een van die twee van de Q is gestopt.
1: Ja.
2: Marieke is Mattie. Mattie gaat nooit stoppen daar, denk ik.
0: Maar wie zou die ochtendshow van Radio 2... Giel Beelen hoor ik vaak, als mogelijkheid.
1: Ja, dat zou dat kunnen.
0: Kan goed ochtendshows doen, heeft hij een paar keer bewezen.
1: Hij heeft ook wel tijd, toch?
2: Nou, hij is vader tegenwoordig.
0: Ja, en hij heeft een eigen radiostation.
2: Maar dat is zo'n tijdje stil.
0: Is dat er niet meer? Daniel Lippens hoor ik ook van.
1: Daniel Lippens, dat denk ik ook. Ja,
2: ja ik ga ook voor. Ik zet mijn kaart in op. Mijn geld zet ik op Daniel.
0: Daniel Lippens, één voor jou. Wie zet jij in?
1: Giel vind ik wel een goede optie inderdaad.
0: Ja? Ga je nou een beetje zitten?
2: Ja, en de keur natuurlijk, hè?
0: Oh, en die keur.
2: Ja. Dan zit je meteen aan het plafond als je met hem 's ochtends wakker wordt.
1: Ja. Ik denk Rob Stenders dat hij toch gevraagd had worden.
0: Nee.
1: Ik heb gehoord dat hij binnenkort op
0: zijn pensioen gaat. Ze hebben ook geleerd. Ja. Verstandige dingen om te doen, onverstandige dingen om te doen. En het klinkt misschien wat eigenwijs, maar ik zie je best. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Zo is het ook maar, hè? Zomerplaatjes, daar zijn we naar op zoek. Geef ze door via de app van Radio Veronica. Deze hoort daar zeker bij. Chris Ria.

0: the beach. Chris Rea. Niet de beste plaats om te zijn, toch? Om
1: nee, nou, er staat nog steeds file dus bij rondom Zandvoort, naar Hoofddorp en naar Haarlem en ja, alle kanten op.
2: Nu misschien toch wel, het is wat later, s'avonds, broeieriger.
0: Oh ja.
2: Vanmiddag vond ik het inderdaad een heel slecht idee. Ja.
0: Ik zag...
2: Toen zei je als je de Chinese vlag wil terugkomen.
0: Ik zag...
1: Wat zijn de witte stippen dan?
2: Ja, zitten ongetwijfeld wel ergens op.
0: Ik zag van de week een filmpje van onze Gijs, die hier 's avonds zit. Mm-hmm. Die had zeevonk had die gezien. Dus die woont aan het strand. Mm-hmm. Dus die was de zee gegaan. Er zat van die enorme smurrie in. Toen zei iedereen, luister, ja, maar dan moet je 's nachts gaan, want dat geeft licht. Dus hij is midden in de nacht na zijn show terug naar het strand gaan. Het gaf geen licht. Ja. Dus, maar het was wel leuk op het strand, geloof ik, 's nachts.
2: Ja, had er maar batterijen in moeten doen.
0: De zeevonk was leeg. Gaf geen vonk.
1: Ja, dat werkt op zonnepanelen.
0: Ik zag hier een leuk plaatje binnenkomen van Gordon Lightfoot, Sundown.
2: Alweer heeft het niets te maken met Gordon. Alhoewel, tegenwoordig ook Lightfoot. Ja, dat is heel licht geworden. Ja.

0: Ja, dank namens ons allemaal.
1: Ja, dat is leuk. Er komen nu opeens heel veel zomerplaten binnen voor de zoele zomeravond.
0: Cool.
1: Het is toch gaande op dit moment. Er is nog geen omweer, toch, Daan?
2: Nee, nog steeds niet. Nee,
1: gaat het ook niet gebeuren? Het
2: gaat ook niet gebeuren. Mijn parasol is helemaal veilig.
1: Ja. Die foto die je stuurde, dat was echt niet te doen gisteren, vorige week. Ja, we hadden ook niet bedacht toen we vorige week alleen maar noodweerplaten aan het draaien waren. Dat, dat je parasol nog uit.
2: Ja, jawel, maar ik bedoel, twee dagen later, toen was ik reed op mijn motor zeg maar, al bijna bij Amsterdam. En toen realiseerde ik me dat ik mijn pannetje op het vuur had laten staan.
1: Nee.
2: Ja, ik bedoel, maar dan ben je al weg. Dan, ik bedoel, ja, wat kan je dan. Achteraf bleek je er niet op te staan hoor, maar dat had ik zo in mijn hoofd gehaald. Zo, maar. Ik heb altijd van dat soort dingen dan. En dan kan je weer helemaal terug. Ja. Maar hier zat ik nu in de studio. Ja, ik ga niet voor een parasol. Ga ik terug naar huis rijden.
0: Dat denk je toch ook niet. Dat denk je toch ook niet aan.
2: Nee. Nee, zie je.
0: Het noodweer kwam toch ook behoorlijk uit de lucht vallen. Op een moment waarvan wij dachten. Ja. Ja. Hier hadden we ook niet op gerekend.
1: Nee, dat is
0: hadden
1: waar.
0: We niet afgesproken.
1: Nee, dat is waar, ja.
0: En dus dan is in de laatste denk ik waar je aan denkt. Dat is de parasol.
1: Dat is waar, ja. Maar goed, hij staat dus nu weer op. En we hopen dat het in ieder geval tot een uurtje of twee gewoon niet gaat noodweren. Dan blijft, dan hoef je niet maandag weer naar de winkel toe om een nieuwe te halen.
2: Ja.
1: Zo is het. Er komen heel veel platen binnen die het thema zomer hebben. Zwoele zomeravond. Ik zie hier De Makkers met Zomerzon.
0: Ja.
1: Vindt iemand het?
0: Ja, natuurlijk. Ja, is dat leuk? La la la la la la la la la. Het is de zomerzon. Ja, dat staat erin. Dat niet in het systeem. Ja, wel, dat staat er wel in, 100%. Anders ben ik kwaad.
2: Anders doe jij hem.
1: Ja, hij staat er inderdaad.
0: Ja, natuurlijk staat hij erin.
1: Echt ongelooflijk.
0: Ja, begint met een mooie zee. Vader Abraham is ook betrokken.
1: Ja.
0: Ja hoor.
1: De meeuw.
0: De meeuw.
1: Kost 90 euro.
0: Is meeuws.
1: Ja, is meeuws. Dankjewel Ed voor deze bijdrage. Rob wordt er vrolijk van.
0: Ja, kennen jullie toch ook nog, nee? Nee, zie ik al. Zie de zomerzon in de zee zakken.
1: Ja.
0: Ja, hè? Wat is het?

0: Ik zat van de week te discussiëren over Suzanne en Freek op Pinkpop.
1: Oh.
0: Ik heb Pinkpop op tv zitten kijken. Ik heb mij vermaakt met Pinkpop op tv. Omdat ze, net als de BBC, tegenwoordig hele concerten uitzenden. En als het niet op de NPO 3 is, dan hebben ze het wel gewoon online. Dus dat is hartstikke leuk om te volgen, of extra. En je ziet van alles langskomen en het is leuk. En toch was ik ergens een beetje mopperig over het feit dat Suzanne en Freek daar stonden. Dus ik zat daarover te discussiëren met de toevallig Wouter van der Goes.
1: Oh, ja.
0: En die zei, nou Rob, het valt me een beetje van je tegen. Want een van de dingen die ik best leuk aan jou vind is dat je eigenlijk zo breed georiënteerd bent. En dat jij bijna nooit veroordeelt. Of op zijn minst dan zegt, oké, het is niet mijn smaak, maar het zal wel. Dus het is toch heel leuk dat van alles Youngblood, waar ik ontzettend van genoten heb. De Cure heb ik van genoten. Die stonden allemaal op Pinkpop. Maar zo'n Suzanne en Freek, ik ben natuurlijk toch wel opgegroeid. Ja. De generatie die denkt, ja, dit moeten we niet. Nee. Dit is geen Pinkpop. Ik herinnerde me Doe Maar nog. Die stonden één jaar bij Pinkpop op te treden. Iedereen vond het geweldig. Het jaar daarna hadden ze 16 hits gehad. En toen werden ze bekogeld.
1: Ja.
0: En de muziek was echt niet slechter geworden. Het was nog gewoon steeds Doe Maar. Maar ja, het was wat fundamentalistisch. Hoorde je er niet thuis? Weg ermee. Maar ja, nu zie je dus gewoon om mensen genieten van Suzanne en Freek bij Pinkpop. En dan denk je, ben ik toch eigenlijk een vrek dat ik dat mensen niet gun. Maar ineens viel mij een vergelijking binnen. Daar moest Wouter van der Goes ook om grinniken. Ik zeg, ja, het is toch wat Radiohead. Die staat toch ook niet op een piratenfestival? God.
1: Wow. Ja, dat is wel een klein beetje waar. Ja, dat is inderdaad wel waar. Je hebt wel gelijk, hè.
0: Deze discussie duurt voort en voort. Maar ik geloof dat Pinkpop gelukkig was met en Suzanne en Freek. En
1: ik ook.
0: Ik was dan weer blij. Omdat Youngblood erop gaat.
1: Banana Rama, voor mooie

0: aangekomen zijn. De bananen komen voor jou. Als je gebruikt, blijf ik jullie vragen even stellen. Nou, is volgens mij een beetje bananen gaan, maar.
1: Kijk, maar is het eindelijk gelukt om André in de studio te krijgen?
2: Nee, ook niet, hè? Jij belooft ons al zo lang, André.
3: Nee, ik heb niks beloofd. Ik heb
2: jij maakt tv met hem. Hij is jouw amigo.
3: Ik heb het beloofd dat ik het zou vragen.
1: En heb je het gevraagd?
3: Heb ik gevraagd.
1: En wat zei
3: hij? Hij vindt het
2: hartstikke leuk, maar komt niet.
3: Nee, hij vindt het niet hartstikke leuk. Hij vindt het niet leuk. Hij vindt het niet leuk. Nee, dat is het. Probleem.
2: Ja, dat is eigenlijk een goede reden om
3: niet. Hij vindt zijn muzikale carrière dat hij denkt, ja, die liedjes, dan moet ik daar nu over praten, 2 uur over praten. Dat is het probleem. Dat vindt hij. Dat is een beetje Frits Spits.
2: Oh ja, ja. Maar die kwam wel, hè?
3: Ja, die kwam wel, ja.
1: Ik kreeg 2 keer zelfs.
3: Ja, geregeld. Weet je, Rob, ik geef hem even zijn nummer.
2: Ja, ik geef ze nummer.
3: Ik geef ze nummer en dan regel jij het even.
1: Ja, dat kunnen we nu doen.
0: Je praat echt heel krom wat recht is, hè?
3: Ja, precies.
0: Verraden.
3: Zomerliedjes, daar zijn we voorlopig mee bezig. Ja, geef ze door via de app van Radio Veronica. Zolang het niet noodweer wordt, kunnen we zomerliedjes draaien voor de zwoele zomeravond. Mag ze doorgeven via de app, doe draaiwijze. Zo simpel is het. Tot zo.
4: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Jannes Drop.
10: Met de

0: Santana.
1: En als we deze nou ook weer horen, was het Kim Lagarde?
2: Ja, klopt.
3: Als goed met Lagarde's achternaam.
1: Dan mag het.
3: Hè? Mag altijd alles.
1: Joe Cocker in Summer in the City vindt het een matige cover. En Joe Cocker is ook een dooier. Toch? Ook wel. Joe Cocker is ook een dooier, toch?
2: Nou. Ja, 2014.
1: Ja.
3: You Cockert, hè? Ja, we hadden het natuurlijk vorige uur hadden we het over Robert Paul.
1: Ja, hebben we die al gevonden?
3: Ja, jij was een. Je had er een mailtje uitgegooid, Daniel. Ja. Maar zijn er nog meer mensen waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Daar horen we eigenlijk nooit meer iets van. Het is de eentje die dat bewust heeft gedaan, maar ik vind het toch wel geinig om daar nog eens aan terug te denken. Dat is Henk van Dorp, van Barend en van Dorp.
2: Ja, zo. Ja. Nou, nu je dat zegt.
3: Ja, want hey, Fritsie, die is nog met enige regelmaat overal te zien en te horen. Bemoeit zich ook nog overal mee. En Henk van Dorp heeft gewoon gezegd, ik neem afscheid van de tv. Ik ben nergens meer.
2: Ja. En ze hadden geen ruzie met elkaar, toch?
1: Nee, precies. Ik zag hem regelmatig fietsen. Hij woonde bij mijn,
3: Dorp?
1: Ja, bij mijn ouders in de buurt. En dan fietste hij zo.
3: Als je die regelt, vergeten we André van Duin. Hij schijnt overigens, dat is nog wel aardig om even te roepen. Hij schijnt overigens de term alarmschijf bedacht te hebben. Henk van Dorp.
1: Ja. Echt waar? Ja. Nou, dan is het zeker iemand die we eventjes moeten spreken. Hoe oud zou die zijn? Dus ik denk ook wel dik
2: oud,
1: krachtig.
2: Van een zekere leeftijd.
3: Maar zijn er nog mensen die ook verdwenen zijn waarvan je denkt, wat zou daar nou mee gebeurd zijn? Ineens waren ze weg.
1: Het kan vriezen, het kan dooien.
3: Ja. Wie had jij nou? Want dat zei me niks.
1: Niek Montanus, de stem van NPO 1 vroeger. Verdwenen. Heel benieuwd naar.
2: Ook uit mijn geheugen, hoor.
1: Ja.
3: Nou, als je nog iemand hebt, laat het even weten via de app van Veronica.

0: Ja, deze mag twee keer. Donna Summer en Hot Stuff.
1: Oh ja.
0: Kan echt prima natuurlijk. Ja,
1: dubbele hete waarde.
0: Dubbele hete waarde, inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: We hebben nog meer Hot Stuffs.
1: Ja, er is er eentje van de Stones.
0: Ja, precies.
1: Een hele goede Hot Stuff ook. Omdat ze hebben af en toe wel eens de neiging om het funky pad in te slaan. Ja. En dit was er ook wel zo een Hot Stuff. Wat zit je nou te lachen?
0: Ja, ik moet weer denken. We hadden het net toevallig eventjes over
1: dat. Als je me gewoon recht in mijn bek uit
2: te rollen. Ja, die jongen die...
1: Wat doe jij normaal? Wat is
0: dat jij ene Henk Westbroek, jochie. Ja. Dat je het muzieklijstje samenstelde. En dat je dat Henk een soort van woedend over de gang liep. Dat alles funky was wat je had geprogrammeerd. Zelfs het verjaardagsfeest van Frank Boeien.
1: Ja, daar zat wel natuurlijk een basje.
0: Het draait te veel funky.
1: Ja, en bij Radio 3 zat ik bij de muziekpolitie.
0: Ja.
1: En ik was inderdaad de samensteller van Henk Westbroek, zijn programma. Laat ik zeggen, de ondankbare taak.
0: De ondankbare taak.
1: Ja, want je zette er altijd dingen in die hij leuk vond. Ja. En ik riep ook altijd, van als je nou even iets eerder komt, Henk, dan kun je eigenlijk zelf het lijstje wel samenstellen. Doen we het even samen. Ja, Jochie, jij wordt er veel te dik voor betaald. Ik ga toch niet jouw werk doen? Ja. Dus dat deed je nog je uiterste best, weet je wel. Weet ik nog wel dat hij een keer tegen mij geroepen had dat hele smaakvolle lijstjes. Een uur later heeft hij een interview met de Volkskrant. En daar hoor ik hem zeggen, mijn programma wordt samengesteld door een jochie. Je hebt nooit verder gekeken dan de top 40 lang is. En als je een plaatje wil draaien dat nummer 41 gaat gestaan, zegt hij, dat gaan we niet doen. Dus nou, het hele verhaal wordt zo opgetekend in de Volkskrant. Gelukkig, dat moet ik hem wel nageven, stond er niet mijn naam bij.
0: Nee.
1: Dus ik zeg maar, Henk, een uur eerder zeg je nog, jochie, je doet eigenlijk alleen maar op de zendercoördinator te plagen. Dat is helemaal niet persoonlijk. Ik kan maar mijn best doen, jongen.
0: Ja,
1: mijn best doen.
0: Ja, precies. Maar Henk leeft in ieder geval nog wel.
1: Ja, en heb ik een prachtige podcast met Jelmer gezien.
0: Ja,
1: ik vind het sowieso erg fijn dat hij er weer helemaal bij is. Ik zie hem ook vaak nog. Ja. Nieuws van de dag zie ik hem nog wel langskomen. En nou, dat groeidoel gaat fantastisch. Hij ziet er geweldig uit en zijn stem is ook fantastisch.
0: Ja.
1: Ik vind het mooi dat hij toch weer kan profiteren van Henk Westbroek zijn.
0: Hij had dus laatst had hij een podcast opgenomen. Hij kon niet in de studio. Dus hij had een podcast in Parijs opgenomen. Want hij was een weekendje met zijn vrouw. Hij is tegenwoordig getrouwd.
1: Mm-hmm.
0: Is hij naar Parijs gegaan. Maar hij wist niet waar hij die fragmentje moest opnemen. Dus hij zat op de play terwijl hij zat te schijten. <Podcast
1: opnemen. laughs> Ja, jij maakt daar een nummertje van. Ja. De meest geniale nummers zijn opgenomen.
0: Precies.
1: In een hele mooie graankamer.
0: Goed, die zeker nog niet dood zijn, zijn de Rolling Stones.
1: Nou ja,
0: sterker nog, ze hebben
1: zeker.
0: Gewoon een nieuw album uitgebracht.
2: Nee, 13 dagen nog, 0:14 en 30 seconden.
0: Ze hebben het opgenomen, het wordt nog uitgebracht.
1: Nummertje 3. Ja. En vandaag zijn er twee nieuwe nummers uitgekomen. En to be honest, ze zijn eigenlijk allebei hartstikke leuk.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Hebben we iets in het systeem staan of niet?
1: Nou, ik hoop het wel. In elk geval op zijn minst staan ze hier op Spotify open, zie ik.
0: Oh ja.
1: Er is er eentje, dat zou je rechtstreeks vervolg kunnen noemen van Emotional Rescue. Dan doet hij ook een Gerard Joling kopstem.
0: No.
1: Dat is Jealous Lover.
0: Ja.
1: En nou ja, In the Stars ken je. En dan is ook nog een Rough and Twisted, maar die was er al wat langer. En dan is ook nog een nummer met Robert Smith is volgens mij online gekomen. En dat is Divine Intervention.
0: Ja, die heb ik ook, ja.
1: Ja.
0: Zullen we eens gaan luisteren van die Jealous Lover? Is dat leuk?
1: Ja, het is echt een leuk nummer, hoor. Echt serieus.
0: Ik heb het nog niet gehoord. Dus

0: Leuk.
1: Ja.
0: Jealous Lover, ja. Rolling Stones.
1: Zeg je wat, Daniel? Die roept net, zouden die nou een ontzettend intens medisch team om zich heen hebben? Omdat ze natuurlijk bijna allemaal behoorlijk oud worden en er ook nog goed uitzien. Keith Richards die stond natuurlijk al heel lang op de rock'n'roll dodenlijst. En ik zie daar altijd zo'n filmpje langskomen, dat vind ik een fantastische grap, dat Keith Richards zegt, alle doktoren hebben tegen me gezegd dat ik moet stoppen met roken en drinken. Alle doktoren die dat tegen me gezegd hebben, die heb ik al begraven.
0: Ja, ja precies. Maar ik zag wel laatst inderdaad ook eenzelfde foto, dat hij toch een klein beetje ondersteuning kreeg om zich voor te kunnen bewegen. Dat er twee mensen aan zijn arm liepen omdat het niet helemaal meer op eigen kracht ging.
2: Ja,
0: goed.
2: Maar ja, dat mag ook wel.
0: Dat mag ook wel natuurlijk. Ja.
2: En ik bedoel, ja, weet je?
0: Hoeveel keer is hij uit die palmbloem geflikkerd?
1: Ook nog
0: niet te veel. Maar goed, het verhaal gaat ook dat hij iedere zoveel tijd dat hij zijn bloed helemaal laat verversen in een of andere kliniek in Zwitserland.
1: Ja, dat is misschien het verhaal van Daniel. Daniel wel. Als je zo rijk en beroemd bent, dan
2: kan je dat soort dingen doen. En hetzelfde, ik bedoel, Michael Jackson die sliep op een gegeven moment in zo'n
0: zuurstoftank.
1: Ja,
0: dat doet Dick ook, denk ik.
2: Ik denk inderdaad wel dat je, nou ja, in zijn geval misschien een slecht voorbeeld, toch? Maar dat je daar best oud mee kan worden.
0: Ja, slecht voorbeeld.
1: Ander voorbeeld, graag.
0: Ja, precies. Nee, hebben jullie dat filmpje gezien van Paul McCartney, die helemaal in alle staat was? Want die ging dus bas spelen op de plaats van de Stones. En die was dus thuisgekomen en die had echt ik heb met de Stones gespeeld. En ze hadden wel eens samen wat gezongen en dat gedaan, maar ze hadden nog nooit als band samen muziek gemaakt. En dus werd er een BBC slaggever die werd naar ze toegestuurd en die haalde het volgende onderwerp.
3: He mentioned how excited he was to play bass.
4: Yeah,
3: on this album.
4: Yeah, it was great. So he did one session. We were in Los Angeles and he did 2 days and he played on one song, which was a punk song, and then this one's more like a funk bass. So punk. he's got all the stars down as Paul.
3: He was so excited because he said he went home and he told everyone, "I've just played with the Stones."
5: I'm standing there, I'm playing. And I was thinking, I'm playing with the Stones. You better believe when I got home that evening, I just played with the Stones. It was great. I loved it.
3: I'm sure those boys did exactly the same. You're not gonna believe who played bass. You know what I mean?
4: It's great though.
3: It is.
4: Yeah, because we never played with him before, and I mean, I've sung with him before, but we've never actually played music or instrument. He was very quick, but very quick learner.
0: Very quick learning.
2: Dat mag ook wel op je. Hoe oud is hij nu?
0: 80.
1: Ja. Het is ook leuk, want ja, McCartney heeft ook zo'n geweldige plaat gemaakt. Ja. Boys of Dungeon Lane. Allemaal wel met diezelfde producer, dus dat is toch wel een magic man, hè? Hoe heet je? Andrew Watt.
0: Ja, Andrew Watt.
1: Watt zit er in zijn water.
0: Ja. Hard stuff.
1: Hard stuff. Ja, okay.
0: Zeker.

0: Ja, Jan Duracell zit er nog. Dank voor deze geuzennaam.
1: Rolling Stones had staf. 13 dagen nog voor het nieuwe album. Hoe heet het eigenlijk? Het nieuwe album, weet je dat?
0: Foreign Languages.
2: Ja, Foreign Tongues.
0: Oh, sorry, bijna.
1: Foreign Tongues, ja, ja. Leuk.
0: Ik probeer een heel gedecideerd antwoord te geven, dat het een fout ook.
2: Maar ik begin nu een beetje te twijfelen aan al jouw muzikale feitjes.
0: Ja, ja, dat moet je altijd doen, dat is heel verstandig.
1: En gewoon alles met heel veel overtuiging brengen alsof het waar is.
2: Ja, nou, maar hij is een beetje ChatGPT, maar dan analoog.
1: Ja, daar kan ik heel veel leuke grappen over maken. Dat doe ik
0: nou,
1: niet.
0: Nou, doe maar.
1: Nee, we gaan. Er is één plaat die heel erg moet komen. Namelijk deze.
0: Hij heeft geen grappen.
2: Nee, hij begint ook te zweten. Ja.
1: Het komt omdat het 100 graden buiten.
2: Oh ja, buiten, ja.
0: Buiten. Niks geks te zeggen over zo'n idol, hè?
1: Billy Idol.

0: Hij kwam er 5 miljoen keer binnen vanavond. Billy Idol. Robbie.
1: Ja?
0: Jij gaat zo naar huis rijden of wat? Of niet?
1: Turkije augurkje.
0: Nee,
1: ik zit dus nu in Amsterdam, Dukstad, ja. Met jullie radio te maken.
0: Ja.
1: En ik ga even compliment geven. Het is zo heerlijk om met jullie naar huis te rijden.
2: Ja, ja. Dus er komen roddels van, hoor.
1: Gewoon lekkere babbel, goede muziek altijd. Ja. Niks te klagen, weet je, dan rij je gewoon lekker naar huis. Ik denk dat dit ook wel nu wel inmiddels de temperatuur heeft. Ja. Dat het met een
0: dakje open.
1: Dat ik met 2 ramen naar beneden kan draaien.
0: Ja, precies.
2: Handmatig ook nog. Ja, ja, ja. Met dat oude autootje van je. Ja. Ja, nee, 24 graden. Ja.
1: Nou, dus dat is dus heel lekker.
0: En wat voor muziek zou je er willen horen?
2: Ja.
1: Ja,
2: wij maken radio voor jou, hè?
1: Ja, dat is waar.
2: Voor je geval je niet door had.
1: Ja. Muziek, we hadden ooit
0: een
1: programma.
0: Ja.
1: Dat is jammer dat het niet meer is, maar dat kan nu weer opnieuw geïntroduceerd
0: muziek
1: worden.
0: Je ziet waarop Stennis naar huis rijdt. Ja.
2: Nou,
0: Rob en Frit naar huis rijden.
1: Nee, laten we. Ja, het thema, ik ga dus echt iets origineels verzinnen. Dat is mooi, hè? Weet je, dat, als je mijn brein pikt, krijg je altijd een origineel antwoord. Ik zou dus een top 13 willen maken met dingen die met warm weer te maken hebben.
2: Nee!
1: Kom ik erop, hè?
0: Hoe is het toch mogelijk?
1: Ik stuur meteen 1,2 miljoen, net als degene die de term ook in CV bedacht
0: precies.
1: Heeft.
0: Oh,
1: nou, wat een wauw, wat een helderheid.
0: Ja. Het is een briljant thema.
1: Moeten we daar niet mee?
0: Daar moeten we wat mee. In ieder geval 13 over warm weer.
1: Warm weer. En als we dan Summer is over, die kan dan ook, of niet? Onlangs.
0: Ja hoor.
1: Ja?
0: Natuurlijk.
2: Ik hoor net dat het kan.
1: Ja. Nou, die wil ik dan graag zo rond 5:30.
0: Tot zo.
1: Tot zo.

0: 20. Altijd laag.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
8: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar 5 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
16: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
17: Sorry, maar het is WK!
18: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook! Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
20: Dat gaan we vieren.
22: Zo goedkoop, daar word je fan van.
23: Dat gaan we vieren.
22: Aldi.
24: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
22: Dus nu naar Aldi.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 12 uur.
27: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft Iran toch weer aangevallen. Er zijn opslaglocaties voor raketten en drones geraakt, zeggen de Amerikanen. Ze noemen het een vergeldingsaanval voor een aanval op een commercieel schip bij de straat van Hormuz gisteren. President Trump zegt dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. De Duizenden huishoudens in Tilburg zitten in het donker en zonder airco. De stroom is daar uitgevallen. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat het om een spontane storing gaat, waarschijnlijk ergens in een kabel. Ze hopen dat de storing rond deze tijd is opgelost. Het is nog nooit zo heet geweest op de Wadden als vandaag, zegt het KNMI. Op Terschelling werd het 33,6 graden. Op de Waddeneilanden is het doorgaans een stuk koeler dan de rest van Nederland. Op het vasteland ging het hitterecord er niet aan. Het werd 39,4 graden in Limburg. Het record staat op bijna 41 graden. Limburg zit in het donker en zonder airco. De stroom is daar uitgevallen.

0: Vol met ruime cijfers van Irak. Die wedstrijd eindigde in 5-0. Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Senegal moet nog even afwachten. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Niet aan de baas vertellen hoor.
3: Shut up and listen.
2: De illegale zendtijd.
4: Opstel is nog steeds in de studio.
5: Ja, ik hoorde net onweer.
4: Stevig onweer inderdaad.
5: Stevig onweer.
6: Ja, dat is morgen pas, toch?
4: Ja, dat is
5: morgen. Oh, dag.
4: Ja, maar het is al morgen nu.
5: Oh ja, het is toch al filosofisch dit, ja. Ja.
4: Het is ondertussen al morgen natuurlijk.
5: Ga het proberen. Ik heb vorige week toch ook een soort stuntrijden gedaan.
4: Precies.
5: Allerlei vallende bomen.
4: We zijn op zoek.
5: Ja,
4: naar. Voor plaatjes.
5: Ja.
4: Over warm. Hot in the City is al geweest. Dus we zoeken zomerplaatjes. Wij waren eigenlijk gewoon hartstikke goed bezig. Dus we gaan gewoon verder op die weg. Kan Rob ondertussen naar huis rijden. En wat wil je om 4:50?
5: Summer is over Dusty Springfield.
6: Van nou.
5: Ja.
6: Ik ben trouwens, en daar wil ik ook misschien nog wel wat over. Ik ben wel tot de conclusie gekomen dat ik de Gypsy Kings...
4: Ja.
6: Gewoon wel de ideale muziek vind voor zo'n zonnige dag.
4: Bamboleo? Iets anders.
6: Yeah.
5: Als jullie het over Bamboleo hebben, vanmiddag hebben wij Bamboleo uitgezonden.
4: Yeah.
5: Omdat Gorgel Joken, de mensen die dat fenomeen niet kennen, maar Gorgel Joken, het zou waarschijnlijk misschien Gerard Ekdom kunnen zijn. Maar die heeft Gorgel Joken vandaag gegorgeld.
4: Yeah.
5: En dus de luisteraars hebben geraden dat het Bamboleo was.
4: Aha.
5: Gorgel Joken zal hier wel niet in de computer staan. Nee,
4: dat denk ik ook niet. Ja.
5: Ik zie aan Daniel dat hij denkt, alweer kostbare zendtijd.
6: Nee, joh, neem je tijd.
5: Ja. Ik moet weg, want anders haal ik Summer is Over niet meer.
4: Ja, wacht eens eventjes.
5: Ja?
4: Ik denk het wel.
5: Gorgel Joken?
6: Ik wil het nu ook wel horen ook.
5: Ja.
4: Gorgel Joken staat gewoon in...
5: Overduidelijk, Bambel. Ik ben blij dat je hem hebt, zeg. Ja. Dat is goed.
4: Dat is leuk. Ja. Oké, okay, nou, Rob, als jij richting de auto gaat, start ik nummer 13 alvast in. Dan komen we door.
5: Is goed.
4: Oh, too hard to trot.
2: Veronica. Veronica.

0: Commodores. Too hard to trust. Vroeg hij aan. Ik heb mijn lijstje nog niet opendaan.
1: Heb jij het lijstje nog niet
0: op? Jan zie ik hier staan. Ik zie hem hier. Oh nee, die wilde Cool in the Gang horen met Too Hard. We zijn bezig met een top 13 liedjes. Over het warme weer.
1: Het warme weer.
0: Of Stennis kwam daarmee aan. Super origineel natuurlijk. Maar er zijn echt superveel platen binnengekomen. Al de hele avond overigens. Zolang het niet gaat stormen en onweren, kunnen we gewoon deze top 13 voortzetten.
1: Nou ja. Het is ergens wel lekker weer, toch, in de wereld.
0: Ja, precies.
1: Ja, we kunnen altijd gewoon doorgaan.
0: 13 waren de Commodores. Dit staat nummer 12. Francis

0: Francis Dunnery en American Life in the Summertime. Het is nog steeds zo warm, Daniel. Want we zitten hier natuurlijk in een volledig geaircode studio. En het weerstation is uitgevallen.
1: Het is 25 graden. Is 25 graden. Geworden. Ja.
0: We zijn top 13 aan het doen. Liedjes die gaan over de hitte. Je ziet me aan te kijken alsof je het water ziet branden. Zo
1: Nee, het water. Maar ik moet dus wel zeggen. Ik weet niet of je dat. Maar onder de deur naar mijn dakterras. Er zit zo'n metalen. Een soort van randje. Om het water af te voeren, denk ik of zo. Ik weet het niet. Maar het is een soort van. En ik raak dat vanmiddag. Raak dat mogelijk me meteen aan. Er zit gewoon een blaar op.
0: Hè. Oh ja.
1: En dat is zo heet.
0: Je kan wel ook volgens mij een ei bakken op je auto komen vandaag. Zo warm was het.
1: Ja, als ik die motor een paar uur laat lopen, dan kan het.
0: Zonder dat je je motor laat lopen. Ja. Goed, je mag ons helpen door jouw zomerplaatje door te sturen via de app van Radio Veronica.
1: Dat is zeker.
0: Deze was echt fantastisch, vond ik heel leuk. Erik die je kan erbij aanzetten. Een zwoel zomersnummer van Olivia Newton-John. Dat mag ook, hè. Zwoele nummers mogen ook. Zwoele zomerplaten.
1: Ik ken eigenlijk maar één nummer van haar.
0: Nou, dit is echt een onbekend.

0: anymore. Nog één slokje. Dat dacht ik. Nice Device, Cool Corona. Ed, je wil hem horen. Ja, dat is toch een plaat die een tijdje uit de running is geweest tijdens de coronacrisis. Dat biertje, dat werd ook niet zo heel erg meer gedronken, maar tegenwoordig kan het weer toch, Daan?
1: Ja, nee, ik sta nog wel eens in een bar en daar kom ik wordt vaak genoeg tegen, hoor. Ja,
0: het
1: zeker.
0: Het is nog steeds populair, maar het is steeds een populair drankje. Ja. Wat is er met zomerweer, wat zou je zeg maar, wat is hot op dit moment?
1: Wat is hot?
0: Ja, qua drankjes. Aperol Spritz, dat is natuurlijk
1: wel wat
0: oranje.
1: Ja, dat wil ik dus zeggen inderdaad. Ja, dat is wel echt een... En wat ik dus ook wel heel veel merk... Yeah. Dat steeds meer mensen gaan die apple ciders drinken.
0: Oh ja?
1: Ja, en ik weet niet of ik dat een goed teken vind.
0: Waarom vind je dat geen goed teken?
1: Omdat het echt kattenpis is.
0: Ja, maar je hebt een partypensioen.
1: Ja, nee, oké, maar
0: Je niet te drinken.
1: Nee, en toevallig heb ik van de week het een keer geproefd... omdat ik het nog nooit had gedronken. En toen dacht ik, ja, dit is
0: niks.
1: Dit is gewoon slechte appelsap.
0: Dat is toch gewoon, het is toch gewoon appelsap met een tik?
1: Ja, met een tik, ja. Ja, ja.
0: Ja. Maar goed, oké. Ik zie dat het nog steeds 30 graden is op sommige plekken in Nederland. Wat zou je dan nu inschenken? Is dat dan toch de Aperol Spritz?
1: Nou ja, ik ben gisteren tot de conclusie gekomen voor mezelf. Een spaatje rood met heel veel citroen.
0: Oh ja, dat,
1: ja,
0: is, het?
1: Dat is gewoon mijn...
0: Dan zit daar niet op een partypensioen. Ik drink steeds meer rook meer. Oké, wat drinkt de rest van Nederland?
1: Dat is heel lekker bij je heroïne-shotje.
0: Oh ja, oké. Okay. Nee, maar wat is nou het drankje wat je moet bestellen als je erbij wil horen?
1: Als je erbij wil horen, ja, maar waarbij wil? Als jij nu naar de kroeg...
0: Ik wil nu een drankje, is dat dan
1: Aperol? Maar dat ligt er natuurlijk... Kijk, dat ligt er inderdaad aan... Van, nou ja, een gin tonic is altijd goed, hè? In een Amsterdamse kroeg, ja, een bakootje, dat is ook... Of een kopstootje.
0: Kopstootje, ja.
1: Gewoon lekker, ja, een jenevertje bij een biertje, heerlijk.
0: Ja.
1: Ja, dat kan. Maar dat zijn de Amsterdamse kroegen. Ja, voor de rest... Stels, dat drankje, dat is ook wel steeds meer wordt dat gevraagd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb nu toch wel echt zo'n Aperol Spritz.
1: Ja?
0: Ja. Nou ja, goed, we hadden het over de...
1: 8 euro alsjeblieft.
0: Ja, precies. Dat is inderdaad ook waar, ja. Dat is inderdaad niet meer te betalen. Zeg, we hadden een dingetje wat we moesten doen. We moesten eigenlijk twee dingetjes doen. Dat is namelijk dat Rob toch echt wel onderweg is zijn huis. Normaal gesproken hebben we gewoon niet in de gaten dat hij weg is. Dan is het een tijdje stil en dan denken we, nou, laten we die jingle maar instarten. We hebben nu gewoon fysiek gezien dat hij weg is. Zullen we dat gewoon maar doen?
1: Ja.
0: Dat nu de tijd ervoor, want dan kunnen we daarna zijn verzoekje draaien. Dus die Springfield namelijk gedraaid worden. Summer is over.

0: Het gaat nog even door.
1: Nou, het is van juni, hè?
0: Hoor je dat? Het gaat gewoon door.
1: Nou, nu klinkt het alsof het gevlogen is. Come on, sail away. Toch niet. With Veronica today.
0: Dat is leuk, hè? Gewoon een eigen versie voor het nummer ooit gemaakt. Heel lang geleden. Hans Lee.

0: paar tracks binnenkomen dan.
1: Oh ja?
0: Ja. Nu al zin in de ontknoping van dit lijstje. De illegale 13 zomerse plaatjes. 13 platen die over de zomer gaan, of het hete zomerweer. En we zijn al behoorlijk op weg, dus dat gaat de goede kant op. Dit was nummer 8. DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince of Summertime. Ik heb een klein raadseltje. Waar kwam dat van, dat themaatje?
1: Dat is een hele goede vraag.
0: Je ziet dat er hier scherp staan.
1: Nee, ik speel het spelletje al vanaf begin af aan met je mee. Hè? Ja, nee, ik zou het echt niet weten.
0: Is deze plaat.
1: Oh joh.
0: Cool in the King. Summer Madness. Maar op nummer 7 zitten.
1: Ja, toch? Mag ik een jointje opsteken in de studio, of niet?
0: Ja, kan je proberen. Nee. Niet of we het eind van de uitzending kunnen halen. Oh. We gaan het zien. Laten we het gewoon proberen.

0: meer.
1: Dit hoor je toch echt nooit meer?
0: Nee, dit hoor je nooit
1: meer. Ja, maakt het nou uit. Dan krijgen we echt gezeik mee als je dit doet. Dat kan echt niet. Maak het uit. Straks ga je een soort hoesbui.
0: Ja, nou dan.
1: Ik dacht dat je met partypensioen was.
0: Nou ja, misschien moeten we wel even aan de technische dienst doorgeven dat brandalarm niet werkt in de studio. Daar
1: hebben ze een kapje overheen gehad. Cool and the Gang, Summer Madness, hoor je op. Welke nummer zijn we ondertussen in het lijstje? Dat is nummer 7.
0: Ja, het gaat snel.
1: Er is een scherm uitgevallen hier, dus ik zie ook niet meer hoe laat het is. Er staat ook een klok voor mijn neus. Ja.
0: Het staat er maar 6 voor
1: een beetje
0: neus.
1: Op me,
0: het je
1: slaat
0: hebt er 3 om je pols.
1: Het slaat een beetje op mijn adem, zeg maar. Oké, we zijn bezig met top 13 liedjes over de zomer. Over het hete zomerweer. En ik zie verschillende berichtjes binnenkomen dat het nog steeds echt overal hartstikke warm is. Wie zie je reden op de A1? Daar is het nog steeds 30 graden, zeg ik.
0: Op de A1 30? Nou, ik reed vandaag dus over de ring, dat doe jij ook. En toen bedacht ik me wel even van, wie had het ooit in zijn hoofd? Dat was namelijk 2 jaar geleden. Rond deze tijd hadden we dus dat feestje op de ring.
1: Oh ja.
0: Had je je voor moeten stellen, was ook eind juni. Ja. Dat we dan inderdaad gewoon hier zo op dat asfalt hadden gestaan met z'n allen.
1: Dat was afgelast, dat weet ik. Roland, die rijdt op de A1 bij Holte en het is nog steeds 30 graden. En hij heeft een foto meegestuurd van zijn display van zijn auto. Dus dat is echt waar.
0: Oh, dan is het echt waar.
1: Dan is het echt waar.
0: Ja, dan is het echt waar.
1: Ja. Dat is maar dat je het weet. Er is nog geen noodweer gesignaleerd ergens dat we niet zeg maar heel erg relaxed muziek kunnen draaien en dat vervolgens de pleuris uitbreekt. En dat...
0: Nou ja, er zijn wat oorlogen als je het daarover hebt. Maar qua weer is het allemaal... Nee, gaat helemaal goed.
1: Dan gaan we gewoon door met het lijstje, lijkt me goed, toch?
0: Ja, toch?
1: Nummer 6.
2: Veronica's zwoele zomernacht.
1: Daar had ik ook zin in.

0: Abba en Summer Night City. Hubert, die wilde hij graag horen. Hij droeg nog meer nummers aan. Dan moeten we eens even kijken hoe...
1: Ja, hij heeft een hele hoop...
0: Jerry in the Summertime, ook een goeie. Ja. Laurent Garnier, The Man with the Red Face. Of Saint-Germain met Rose Rouge. Ook een hele goeie, inderdaad.
1: Maar daar ga ik wel weer nog een keer een jointje opsteken.
0: Ja, nee, dat niet, Daan. Dit kan niet. Oh, die Summer Madness is ook bij veel mensen lekker gevallen, zie ik. Ja. Dus dat komt ook goed. Jongens, het gaat helemaal goed komen. Het is lekker bezig. Illegale 13 liedjes die over de zomer gaan. Daan, jij zei, als er één artiest is waar het zomergevoel extreem...
1: Ja. Ja, daar waren de Gypsy Kings wel bij mij.
0: De Gypsy Kings?
1: Ja, ja, Nee. Dus ik zat vanmiddag, gewoon een beetje door het oeuvre, zoals je dat noemt. Ja. Ging ik. En toen dacht ik, ja, eigenlijk alles ademt wel voor mij gewoon de ultieme zomeravond uit.
0: Maar we gaan niet Bamboleo.
1: Nee.
0: Oké, dan mag jij de nummer 5.
1: Nou ja, dat is die Jobby Joba.
0: Jobby Joba! Ja. Dat is echt een hele goede keus.
2: Een volle vrijdag lang.
1: Je bent er, hè? In het Spaanse restaurantje.
0: Zeker. De nummer 5 in de Illegale 13.
1: Rood wijntje erbij.
0: Rood wijntje.
1: Oh.
0: Of een pornstar cocktail.
1: Ja, of een pornstar aan de tafel.
0: Ja, ja, ja. Ja. Kan je niet maken. Joby.

0: Joba, Gypsy Kings, leuk dan dit.
1: Ja, toch?
0: Dit nummer. Ja, erg leuk. Nummer 5 staat hij in het lijstje. Judith die zegt: is Galaxy Lynn van eigen bodem met A Long Hot Summer iets voor jullie lijstje? Zeker. Dat is zeker iets voor ons lijstje. Alleen we hebben hem al gedraaid eerder dit programma.
2: Ja.
0: Dus we kunnen niet nog een keertje draaien, natuurlijk. Maar deze die kan daar wel heel goed in.
1: Henk
2: koos er eens uit.
0: Kijk. Air All I Need. Ultiem loom zomerplaatje.
1: En hij klopt feitelijk ook nog.
0: All I Need.
1: Air.
0: Ja.
1: Zonder adem.

0: En die air was erg warm vandaag.
1: Ja.
0: Ik zie zelfs een foto binnenkomen hier van, zo'n paal waar dat dit. Ik vraag me altijd af hoe nauwkeurig die zijn. Zo langs de weg waar een temperatuur op staat 46 graden.
1: Ja. Nou, en ik was vandaag op een gegeven moment vroeg een vriend van mij waarmee ik aan de telefoon zat. Die vroeg van, joh, heb jij zo'n meter thuis? Ik heb zo'n temperatuurmeter voor je vlees, zeg maar. En die heb ik...
0: Ja.
1: Ja, nou. Die heb ik niet in het vlees gestopt, dat niet, nee.
0: Maar.
1: Maar die gaf 34 graden in mijn woonkamer aan.
0: 34 graden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Terwijl ik gewoon.
0: Een kernthermometer.
1: Ja, dat zal toch wel kloppen, denk ik. Toch of niet?
0: Ja, dat is waar. Dat denk ik het wel. Ja, dat blijft natuurlijk gewoon maar een thermometer die één dom ding doet, namelijk de temperatuur meten. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ja, 34 graden. Ja. Mijn auto stond inderdaad 42 vanmiddag.
1: 42?
0: Ja, die had al een tijdje in de zon.
1: En dat was niet de snelheid?
0: Nee, dat was niet de snelheid, nee. Deze kwam ook een aantal keer binnen in ons lijstje, in onze op zomerplaatjes. Janis Joplin, Summertime. Weer die Summertime.
1: Weer.
0: George Gershwin. In de uitvoering dus van Janis Joplin live at Woodstock. En ook deze is met dit weer...

0: Wat een uitvoering dit zegt. Janis Joplin, Summertime, live at Woodstock. Van George Gershwin. Hoe vaak zou dit nummer gecoverd zijn?
1: Ja, daar kan je wel een paar top 13 lijstjes van maken.
0: Denk ik wel, ja. Ook 13 keer hetzelfde nummer inderdaad. Misschien voor de volgende keer. Wij gaan de laatste twee nummers, de nummer 1 en de nummer 2, gaan we eventjes direct naar het nieuws doen.
1: Ja.
0: Zijn we zo bij terug. Heel benieuwd wat het gaat worden. Blijf luisteren voor de grote ontknoping van de illegale 13.
1: Spannend.
0: Tot zo.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam mogen ook de komende dag geen grote evenementen doorgaan vanwege de hoge temperaturen. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt nog steeds code rood voor de hitte. In Rotterdam is het inmiddels code oranje. In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest als de afgelopen dag. In de deelstad Saarland, vlakbij Luxemburg, gaf de thermometer 41,3 graden aan. Het oude record kwam uit 2019. Het blijft nog even heet bij onze oosterburen. De Duitse Weerdienst zegt dat het dit weekend 42 graden kan worden. Het OM in Noorwegen gaat in hoger beroep in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit. Eerder deze maand werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex. Het OM vindt dat te laag, zij eiste 7,5 jaar cel. En de gouverneur in Mexico is zo blij dat de wedstrijd Nederland-Marokko in zijn provincie wordt gespeeld, dat hij maandag heeft uitgeroepen tot officiële feestdag. Miljoenen mensen krijgen daar een dagje vrij. De gouverneur lijkt fan van oranje. Hij kondigt het nieuws aan met een oranje stropdas en droeg eerder ook al een shirt van het Nederlands elftal. Het Veronica-weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het opnieuw erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer.
2: Dit is Radio Veronica.
0: Klam. Dat vind ik echt het goorste woord uit de
2: klam.
3: Welkom in de illegale. Of illegaal. Ik zeg illegaal. Is het illegaal? Nou ja, ik hou bij illegaal.
0: Ja.
3: Welkom in de illegale zendtijd.
1: Dus als ik nu zeg Marisa, die stem van het, die heeft een klamme stem hier.
5: Nee, dit is.
1: Dat vind je dan meteen vies, of niet?
5: Nee, het gaat erom, het wordt een klamme nacht. Dat vind ik, dan denk ik, ja, weet ik dat. Nou goed. Ja. Ik vind het gewoon.
1: Een zweetballen bedoel je?
5: Ja, precies. Ik denk dan een zweetballen. Nou goed. Alright, wij zijn met de illegale 13. Daniel die stuurt het echt meteen weer binnen 1 seconde de verkeerde kant op. Maar dat geeft helemaal niks.
1: Ja, ja.
5: Daniel,
1: ja.
5: We zijn bij de top 2 aangekomen. Ik denk dat het wel duidelijk was wat dat gaat worden. Maar dat is. Deze die kwam heel vaak binnen. Maar door wie?
1: Ik doe net een ander schermopening. door wie? Jay Johnson. Ja. Janis Dropsiek.
5: Ja.
1: Dan moet ik heel even kijken. Slecht voorbereid dit.
5: Martin heeft hem ook aangevraagd.
1: Ed zie ik ook nog. Anja zie ik ook nog. Irene zie ik. Een handgebaartje. Eugenie zie ik.
5: Handgebaartje?
1: Ja, nee, dat is een smiley van een...
5: Oh ja.
1: Ja, ding. Wouter,
5: ja,
1: Wil.
5: Ja, ja, ja. Ja. Okay.
1: Jerry de Boer.
5: Genoeg mensen om op nummer 2 te zitten natuurlijk.
1: Net genoeg.
5: De Style Council. Een lang, hard summer.
6: Het is een rare duikje.
3: Nummer 2.

0: achter dat ik toch echt wel heel veel platen van de Style Council erg goed vind.
1: Ja.
0: Ja, je kan ze allemaal opzeggen. Ik bedoel, Walls Come Tumbling Down. Fantastisch. My Ever-Changing Mood, Shout to the Top. En ook deze, Long Hot Summer. En om die reden staat hij natuurlijk ook op nummer 2 in onze illegale 13 liedjes over het hete zomerweer. En geniet er maar even van, want morgen schijnt er echt iets spectaculairs aan te komen. Tenminste, dat zag ik in de Courant staan vandaag.
1: Oh ja, wie leest nou nog de Courant? Oh, jij?
0: Ik lees de Courant nog. Ja. Ja, ja, ja,
1: de papieren ook?
0: Ja, ik heb ook nog een papieren krant. Ja. Maar die komt alleen op zaterdag. Want ik had hem op een gegeven moment door de week. En toen was leuk. Maar dat ding dat lag gewoon, 9 van de 10 keer lag het gewoon, stapelde die kranten zich op. Ik had helemaal geen tijd om het te lezen. Want je leest natuurlijk al best wel veel nieuws natuurlijk op je telefoon ook. Maar op zaterdag vind ik nog wel leuk om zo'n soort weekend Courant te krijgen. Nee, morgen komt het grootste onweer van het jaar. Kans op 1 of 2 supercellen. Het kan bijzonder worden, zegt de meteoroloog. En in datzelfde berichtje schrijft hij dus wat er gaat gebeuren is dat er dus een soort 2 lagen komen en er komt wind. En het is boven de 30 graden. Het kan de grootste onweerssituatie van het jaar worden. En wat er dan gebeurt is dat er dat de onweer om zichzelf of zijn eigen as heen gaat draaien. En dan komt er ook nog een soort tornado bij.
1: Vet.
0: Ja, dat is vet, hè?
1: Oh, ik wil het zien.
0: Ik zou als ik jou was morgen je parasol eventjes inklappen.
1: Ja, en nog een jointje ook.
0: En nog een jointje ook. En dus de suite Clouds and Rain instarten van David Gates. Die hebben we vorige week draaiden. Oké, Daan, we zijn aangekomen bij de nummer 1.
1: Suddenly.
0: Last Summer van de Motels. Ja, dat is toch...
2: Nummer 1.
0: Veel koude, die willen we horen. Hanet, Helmy, nog vele andere mensen. De

0: Ook al zegt heel veel summer hier, nog steeds 25 graden buiten en zachtjes Veronica op de achtergrond. Ja, Sally Lestammer van de Maltos. De nummer 1 in onze illegale 13 liedjes over het hete zomerweer. Volgende week is het volgens mij weer een beetje afgekoeld en weer een beetje normaal.
1: 33 graden.
0: 33?
1: 23. Oh, 23.
0: Ja, nee, ja. Winterjas aan de dag. Ik zeg dank voor het luisteren. Dank voor het meedoen. Deze uitzending is vanaf morgen ook terug te luisteren op heerdis.com/dropfm. Mag niet. Maar staat er wel.
1: Toch illegaal.
0: Ja, illegaal en zonder reclame. Dus dat komt helemaal goed. Wij zijn er volgende week weer. Ik zeg, maak er een mooie nacht van. En vergeet morgen je parasol niet in te klappen. Ja, zeg het er maar bij. Hè.
1: Stuur nog even een reminder.
0: Zeker, ga ik doen. Fijne nacht.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Veronica.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het Diaconessenziekenhuis in Utrecht heeft vandaag meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. Het kan levensgevaarlijk zijn met deze hitte. Vastzitten in de lift. Het gebeurde 2 mensen vanavond op het station in Westervoort, met Omroep Gelderland. De glazen lift stond in de volle zon en omdat de storingsdienst van het liftbedrijf niet opnam, werd 112 gebeld. De brandweer heeft de 2 vervolgens bevrijd. De Marokkaanse voetballer Hakimi, die nu op het WK speelt, wordt verdacht van verkrachting en moet voorkomen. Maar het lijkt erop dat hij de boel wil rekken. Hij gaat bij de hoogste rechter proberen om de zaak van tafel te krijgen. De verkrachting zou 3 jaar geleden zijn gebeurd in Parijs. Hakimi speelt daar bij Paris Saint-Germain. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zegt zelf geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 's Avonds krijgen we stevig onweer.